0: Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur hier op de radio.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerlegewaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van 3.
0: Nummer 77.
2: Nummer 77.
3: Het droevige verhaal.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twisker.
2: Ik ben Miet uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goren. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
2: Helemaal NH.
0: Nick Velderman. Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Heerhugowaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudesluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: veel.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich gisteravond bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in en toen zorgde een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors zal toenemen. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen ook dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije, op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer de opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. En Hezbollah voert ook nog altijd aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: Dit is een huidtip.
9: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: De Agenda.

0: Er is niemand die zo van het kerstfeest houdt als Chris Rea. Maar in de lente zingt hij gewoon I Can Hear Your Heartbeat. Goedemorgen, dit is de Agenda bij NH. Jouw vrolijke gids voor de beste uittips in onze mooie provincie. En of het nu het Ambachtenfestival is in het Zuiderzeemuseum, de Vogelringdagen op Pampus of de kunstroute in Ouddorp, je hoort hier waarom we daar allemaal naartoe zouden moeten gaan. Vaste presentator Marcel Hofman is even een dagje vrij en ik, Koen Buchter, let met plezier op zijn winkel. Maar dat doe ik niet zonder jou, dat doe ik ook samen met technicus Arthur. En de agenda is geen agenda zonder jullie tips en aanwijzingen. Waarvan zeg jij nu, ja, dit is echt een geweldig evenement om naartoe te gaan dit weekend. Stuur ons even een app of bel op 088-850-51-52. En die uitjes die mogen zich binnen afspelen, maar natuurlijk ook buiten. Maar dan moet het weer ook een beetje meezitten. En daarvoor gaan we naar Jan Visser. Goedemorgen.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we verwachten vandaag als het over het weer gaat?
1: Ja, het is nog steeds wat wisselvallig hè? En ook wat aan de koude kant. Dat verandert vandaag niet. We zien wel dat het lage drukgebied dat dit allemaal veroorzaakt na vandaag van de weerkaart verdwijnt. Maar ja, daarvoor in de plaats komen nog een aantal storingen. Want echt, pas in de loop van volgende week knapt het duidelijk op. Maar goed, dat betekent overigens niet dat het vandaag aan een stuk door buiig is. Maar vooral vanochtend vallen er verspreid over de provincie toch wel enkele buien, hoor. Okay. Ik heb er net hier in Purmerend al eentje gehad. Er zitten aan de kust zitten een aantal buien. En ook aan het begin van de middag is er nog een buienkans. Maar in de loop van de middag, dan wordt het allemaal wat vriendelijker. De buien verdwijnen, de zon laat zich wat vaker zien. En de temperatuur die loopt op naar rond 13 graden. Dat is toch steeds ruimschoots beneden normaal. Maar het ziet er dus later vandaag wel wat vriendelijker uit. De wind die waait uit het westen en is nu zwak tot matig, maar wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel af en toe krachtig. En vanavond neemt de wind weer af en dat geldt trouwens ook voor de buien. Maar morgen, we zijn er nog niet. Bij Ierland ligt een frontensysteem van een lage drukgebied op de oceaan. En dat front trekt komende nacht en morgenochtend de provincie binnen. En dat gaat gepaard met bewolking en af en toe regen. En morgenmiddag zijn er nog wat buien mogelijk. Het wordt dan 13 tot 14 graden, een geringe temperatuurstijging. En de wind is eerst zuid, later zuidwest en matig. Nou, maandag nog een buienkans. Dinsdag en woensdag hebben we nog te maken met fronten die passeren. Maar we zien wel geleidelijk wat hogere temperaturen. 16 tot 17 graden. En woensdag waarschijnlijk 17 tot 18 graden. Dus geleidelijk de gang naar boven is gemaakt. En dan vanaf donderdag, onder invloed van hoge druk, meer zon en droog weer en duidelijk warmer.
0: Ja, ik hoor het al, het is dus een wisselvallig weer. En ja, ik weet, Jan, jij bent ook een hardloper. Als je nu buiten komt, dan heb je die prachtige blauwe lucht en dan die groene bomen die er fel tegen afsteken. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg mooi om te zien.
1: Ja, zeker. En de natuur had dit ook wel even nodig, hè? Dit wisselvallige weer. En dan vooral in de vorm van regen natuurlijk.
0: Ja, de boeren zijn er blij mee. Dankjewel, Jan.
1: Oké.
2: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: Ja, fijne muziek vanuit Twente. Ilse de Lange, Something Good.
1: NH. De agenda.
0: Ja, in Hoorn is vandaag de interactieve tentoonstelling Hallo 150 jaar telefonie te bezoeken bij Museum van de 20e eeuw. Oftewel bakken liter telefoons. En je kent het wel, hè, dat je dan met zo'n draaischijf je vinger erin proppen en rondjes draaien. Oftewel een nostalgische reis langs telefoons, huiskamers en techniek uit de vorige eeuw. Het is open van 10 tot 5 in Hoorn en meer informatie is te vinden op de website van Museum van de 20e eeuw. Ga daarvoor naar museumhoorn.nl. In Vijfhuizen loopt vanmiddag de tentoonstelling Het knokken van de knuffelkooi bij Kunstsoort Vijfhuizen. Dat klinkt toch een beetje als een Suske en Wiske titel, hè? Het knokken van de knuffelkooi. Moderne kunst in een historisch fort, midden in het groen van de Stelling van Amsterdam. Nou, we hoorden net al van Jan Visser dat het een beetje een wisselvallige dag is, dus neem je paraplu mee. Het is geopend van 1 tot 5 en ook meer informatie te vinden via kunstsoort.nl.

0: Love is the drug. Roxy Music, hier bij de agenda. Ja, tegenwoordig als mensen een baan hebben, dan zijn ze product owner of supply chain manager. Maar er was een tijd dat we gewoon celmakers waren, mandenmakers en visrokers. En dat soort beroepen, ja, dat is toch fantastisch. En die kun je gewoon zien tijdens het Ambachtenfestival in het Zuiderzeemuseum. En wie daar alles van weet is Pam Wennekes. Goedemorgen, Pam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet zelf van de mandenmakers, de zeilmakers en de visrokers, maar ik zag ook dat jullie touwslagers hebben. Wat zijn dat ook alweer?
1: Dat klopt. We hebben een heel team van touwslagers. Rond 1900, 1920, toen alle visserijschepen in Enkhuizen en in alle andere dorpen rondom de Zuiderzee zorgden voor de inkomsten, waren natuurlijk heel veel ambachten gerelateerd aan de visserij.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld een touwslager. En die maakte alle touwen die de schepen nodig hadden.
0: Oh ja, natuurlijk, dat moet er ook zijn. Maar ja, dat zijn dus ook van die vakken die langzaam maar zeker zijn verdwenen natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Je ziet ze nog wel in het stadsbeeld trouwens. Je ziet het aan straatnamen. De Lange Lijnbaan bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Dat is een mooie verwijzing naar de oude ambachten. En ze zijn aan het verdwijnen, maar toch zien we dat er ook heel veel ambachten, ja, toch weer opnieuw een rol gaan spelen.
0: Ja, ze zijn weer een beetje aan het opleven, omdat mensen dat natuurlijk ook wel weer heel mooi vinden. Nu is het zo dat je hebt, zoals je zei, dus een touwslager, een zeilmaker, een mandenmaker. Zijn die dan ook allemaal te zien in het Zuiderzeemuseum?
1: Ja, normaal gesproken zijn het hele jaar door hebben we 7 ambachten die altijd te zien zijn. Waarbij je elke dag kan zien, worden elke dag demonstraties te zien zijn. Van de smid, het mandenmaken, het visroken, de zeilmaker, de touw, die noemde je net al, touwslager. We hebben een kuiper en we hebben mensen die de visserijambachten beoefenen. Zoals bijvoorbeeld het netten boeten of netten breien.
0: Oh ja.
1: Dat is het hele jaar door te zien.
0: Ja.
1: En nu tijdens het Ambachtenfestival hebben we naast deze ambachten, mm-hmm, laten we ook nog andere ambachten zien die ook allemaal te maken hebben, ja, met het leven rond 1900.
0: Ja, en je noemde net al even een kuiper. Dat is een ambachtsman die houten vaten, tonnen en kuipen maakt en herstelt. Maar ja, je ziet ze dan dus ook echt aan het werk.
1: Je ziet ze echt aan het werk. Je ziet hoe ze duigen, Jan Huigen in de ton, die duigen en die huigen, die moeten eerst allemaal gemaakt worden.
0: Oh ja.
1: En dat zie je daar in de kuiperij, zie je dat daadwerkelijk gebeuren.
0: Ja, wat leuk.
1: Je ziet hoe ze van hout, hè, rechte planken, hoe ze dat langzaam buigen, zodat het in een kuip gebruikt kan worden.
0: Ja, als ik jou zo hoor, het is echt wonderlijk hoe eigenlijk al die ambachten ook onze taal hebben verrijkt, hè?
1: Ja, dat is helemaal waar. Dat is echt het zit eigenlijk heel veel dingen die je ook niet zo goed weet in eerste instantie. Maar als je er dan even over nadenkt, dan kom je hier in het museum, dan kom je ze eigenlijk overal vanzelf tegen.
0: Ja, heb je daar nog een voorbeeld van?
1: Nou, we hebben vandaag bijvoorbeeld een demonstratie visserstruien breien.
0: Ja.
1: Die visserstruien, elke stad had zijn eigen visserstrui.
0: Ja.
1: Zodat je ook aan die trui kon zien waar iemand vandaan kwam.
0: Oh, dat wist ik
1: en
0: niet.
1: Zijn... Nee, leuk hè?
0: Ja.
1: Zal ik nog een leuk weetje vertellen over de visserstrui?
0: Nou, doe dat vooral, maar eerst nog even over dus hoe dat onze taal verrijkt heeft.
1: Ja, oké, okay, ja, sorry. Nou, je hebt bijvoorbeeld bij dat breien heb je al heel veel spreekwoorden die iedereen nog wel kent. Er zit een steetje los.
0: Toch niet bij jou, mag ik hopen, hè?
1: Nou, bij mij ook hoor, zeker, gelukkig wel.
0: Ja, leuk. Ja, maar je bent dus heel enthousiast over dat breien van die trui. Vertel.
1: Ja, nou ja, ik hoorde tijdens het vorige Ambachtenfestival van een van de demonstratiegevers van de visserstrui.
0: Ja.
1: Dat die vrouwen vroeger altijd een haar van zichzelf in die trui meebreiden.
0: Oh.
1: Zodat hun man, als hij op zee was, hè, toen de Zuiderzee,
0: ja,
1: dat hij iets van de vrouw mee had.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat vond ik zelf ook een heel leuk... Ja. Leuk weetje.
0: Ja, dus als die trui naar rotte vis stonk, dan lag dat niet aan die haar van die vrouw. Nee, dat kan
1: niet. Zeker niet.
0: Maar hartstikke leuk, Pam Wennekes. We gaan gewoon naar dat Ambachtenfestival in het Zuiderzeemuseum. Vanaf hoe laat kunnen we daar naartoe eigenlijk?
1: Het begint allemaal om 10:00.
0: Ja.
1: En om 5:00 is het afgelopen. Dat is vandaag en morgen.
0: Ja.
1: En dan hebben we, nou ja, naast onze eigen ambachten, we hebben een houtsnijdemonstraties in onze oude houtsnijderij. Vissenstruien breien, je kan weven, je kan wol verwerken van wassen, kaarden, spinnen. Er is een demonstratie glas in lood, wat ook in die tijd in sommige panden gebruikt werd. Fermenteren kan je. Nou, kortom, er is echt van alles te doen.
0: Nu heb ik zelf jonge kinderen hè, van 3, 8 en 11. Denk je dat die ook geboeid gaan kijken? Of is het toch ook gewoon een tikkeltje ouderwets?
1: Nee hoor, want voor jonge kinderen die kunnen bijvoorbeeld zeepjes maken.
0: Oh, leuk.
1: Dat is ook leuk. Ze kunnen een klompenbootje maken. We hebben een hele oude merklap van borduren.
0: Oh, ja.
1: Nou, die hoeven ze dan niet te maken. Maar we hebben wel een hele makkelijke variant gemaakt. Zodat kinderen niet leren een merklap borduren, maar wel ervaren hoe dat nou is, dat borduren. En het is heel simpel, maar heel leuk om te doen.
0: Nou, dat klinkt geweldig. Ik denk dat ik langs ga komen. Je kunt je tickets boeken op de website van het museum en daar kun je ook inschrijven voor de exclusieve workshops. Ik zou zeggen, Pam, hartelijk bedankt. En ook wel heb je af en toe, zoals je zelf zegt, een steekje los. Ik vind het altijd leuk om met je te praten.
1: Nou, ik zie je zo meteen, hè, met je kinderen.
0: Ja. Okay. Doei.
1: Doeg.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Op zaterdag 16 mei aanstaande, vandaag dus, is er van 9 tot 16:30 op de Dreef in Haarlem, achter het provinciehuis, weer de alombekende antiek- en brokantenmarkt. Op deze exclusieve en sfeervolle markt staan een kleine 100-tal kramen vol met antieke schatten, zoals meubels, zilverwerk, sieraden, servies, bestek, spiegels, sieraden, schilderijen, lampen, veel kleingoed, accessoires voor in huis en ook verzamelobjecten, zoals schoolplaten, landkaarten en andere spullen uit grootmoeders tijd. Deze antiekmarkt is reeds een begrip in Haarlem en verre omgeving. Veel mensen zullen zeker een kijkje komen nemen. De toegang is gratis. Tot ziens op de antiek- en boeken- en brokantenmarkt De Dreef Haarlem.
0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850 51 52. De agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Beach Boys, I Can Hear Music bij NH De Agenda. En leuk dat je luistert, want ja, we krijgen heel wat tips binnen, hè, voor jou. Waar gaan we naartoe? Wat zijn de beste uittips in onze provincie? En wie daar onder andere over belt is Rietje Buurink. Goedemorgen, Rietje.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u heeft ook een goede tip, hè? Want ik zeg u, want hoe oud bent u ook alweer?
1: Nee, laat dat zitten. Dat is niet van belang.
0: Laten we zeggen dat u op leeftijd bent.
1: Ja, dat mag.
0: Oké, nou, vertel.
1: Nou, er is in Haarlem een expositie. En dat is in galerie SPW 59.
0: Ja.
1: Spaarnwouderstraat 59 te Haarlem.
0: Leuk.
1: En dat gaat over schilderijen en fotografie. En de kunstenaar is Jeannette Buurink.
0: Oh ja.
1: En ja, je weet je bekend al. Laat je verrassen door een bijzondere collectie schilderijen en fotografie. Elk met een eigen verhaal en karakter. Van krachtige kleuren tot verstilde momenten. Kunst die raakt, inspireert en blijft hangen. Speciaal tijdens deze expositie profiteer je van hoge kortingen. Een unieke kans om een bijzonder kunstwerk aan te schaffen voor een aantrekkelijke prijs. Het is vandaag de laatste dag. Ze is geopend van 1 tot 5 uur, is zelf aanwezig. En om erbij te vertellen wat wel leuk is, het is in het huis van Keno Simon Hasselaar. En als je dat van binnen ziet, dat is al zo apart. Die muren, dat is ja heel oud steen.
0: Ja, ja.
1: Dat is niet gegranold of behangen. Het is nog echt zoals het was.
0: Mooi, hè? Ja. Ja. Ze is zeg maar nog echt uit de tijd van uw jeugd.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Nou, ze was 9 jaar en toen won ze al een prijs van de Rietveld Academie.
0: Ja, de kunstenaar, hè?
1: Ja. En toen had ze een tekening gemaakt met een beeld in de ogen.
0: Oh.
1: En dat was, ja, dat was toen zo speciaal dat ze die prijs won van Amsterdam, hè?
0: Ja, en hoe heet deze kunstenaar ook alweer?
1: Jeannette Buurink.
0: Ja, die gaan we opzoeken. Nou, dan moeten we dus met z'n allen daar naartoe. Nog één keer waar het is, Rietje.
1: Ja, en kijk ook even op Facebook en internet. Dan kan je alles zien. En het is in de galerie SPW 59, Spaarnwouderstraat 59 te Haarlem.
0: Nou, we gaan er naartoe. Ik heb gehoord dat je het heel goed hebt voorbereid om dit te delen in de agenda. Dank daarvoor.
1: Ja.
0: En wat ik ook heel erg mooi vind is dat je er zo enthousiast over bent, Rietje.
1: Ja, dat is logisch. Maar Bakkum komt achter mij en daar ben ik ook enthousiast over. Dus die wens ik ook veel succes. Ik heb 50 jaar in Bakkum gestaan, nou, dus het is wel leuk.
0: Dat is hartstikke leuk. Nou, Bea, je hoort het. Rietje is enthousiast. Want in Bakkum is ook het nodige te doen, of niet, Bea?
2: Ja, ontzettend leuk, Rietje, hoor. Rietje, ook heel veel succes vandaag.
1: Graag gedaan.
2: Ja. En wij zijn op Camping Bakkum met de Tiny Roots. Dus het is een relatief kleine markt, maar wel heel erg mooi. We hebben vooral heel veel handwerk. En ik ga er zelf in de pop-up shop ga ik borduren. Ik heb, hoe noem je het, spul waar je een tekening op kan maken met een potlood of een fijnlijnen.
0: Ja.
2: En dan kan je je eigen tekening op dat, en dan plak je het op stof en dan ga je er overheen borduren.
0: Mm-hmm.
2: En dan daarna was je het uit en is het spul weg. En dan heb je gewoon je. Dan kan je dus op een vrije manier borduren. Al kan je helemaal niks. Ik heb zelfs een apparaatje mee dat je je draad door de naald heen kan krijgen. Want daar gaat het al bij heel veel mensen mis.
0: Oh ja, dat is waar.
2: Dus ik heb alle voorbereidingen gedaan, dat heb ik staan.
0: Wat goed.
2: Dan hebben we nog veel meer mensen met handwerk en leuke boeken en vintage en. Van Oosterse spullen van alles hebben we. Dus ik zou zeggen, kom langs.
0: Ja, ik hoor het al. Of je nou van kunst wil genieten door naar te kijken, dan moet je dus naar Haarlem. Maar wil je ook zelf aan de slag, dan ga je naar Bakkum.
2: Oh ja, weet je, dan heb je een spijkerjasje en dan ga je een paar bloemetjes op borduren. Het ziet er meteen goed uit. Of ik ga voor mijn kleinzoon bijvoorbeeld. Die hoort dat niet hoor, dus hoef me niet druk om te maken. maar daar ga ik dan, die is gek op, hoe heet dat ook, dat spelletje?
0: Dat weet ik niet.
2: Maar die poppetje in Minecraft, ja, Minecraft heet dat.
0: Oh ja.
2: En dan heb je gewoon die poppetjes en dan ga ik voor hem voor zijn verjaardag een borduurpakketje maken. Dat ik dan voorbereidingen maak voor zo'n Minecraft poppetje. Dan kan hij het zelf borduren. En dan heeft hij een leuke sweater.
0: Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Ja, nou, we gaan of naar Bakkum of naar Haarlem. Bea en Rietje, dank jullie wel.
2: We gaan allebei. Kan wel.
0: Ja, maar, dat kan ook.
1: Eén route.
2: Ja joh.
1: Van de stad naar de natuur. Want daar kan je ook in gaan, hè?
2: Ja, cultuur en natuur hebben we vandaag. Helemaal goed. Goeie combi.
0: En wij gaan in de tussentijd gewoon luisteren naar Elton John. Het Club at the End of the Street, hier bij NH. En blijf luisteren, hou hem hier.

0: De agenda.
1: Ja, Elton John gaat naar de club at the end of the street. Maar hier in de provincie zijn ook heel veel leuke dingen om te doen. In Medemblik kun je vandaag terecht bij het Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij. Voor demonstraties, broodbakken, verhalen over oude baktradities. En een andere goede reden om daar naartoe te gaan, er zijn ook proeverijen. Wie wil dat niet? Geopend vanaf 10 uur en meer informatie kun je vinden op deoudebakkerij.nl. En ook vandaag, dat vind ik zelf een heel leuke tip, organiseert Fort Eiland Pampus de zogenaamde vogelringdagen. En dan denk je, vogelringdagen, wat is dat? Dat is van oudsher de dag dat vogels worden geringd. Oftewel, ze krijgen zo'n klein ringetje om hun pootje om ze ook weer terug te kunnen vinden. Hè? En vandaag staat dan ook in het teken van die vogels, trekvogels, natuurbeheer en ook natuurlijk eilandnatuur. Want dat weet je natuurlijk, hè? Fort Eiland Pampus. We kennen allemaal de uitdrukking voor Pampus liggen. Nou, daar kunnen we naartoe. Activiteiten starten rond 10 uur. En daar kun je weer meer informatie over vinden op pampus.nl.

0: Ja, dit is altijd een hele fijne plaat, hè? Fleetwood Mac hier bij NH. En je luistert naar de agenda met de beste uittips. En misschien als je van kunst houdt, dan kun je naar Oud-Dorp. Of niet, Koos Beems de Boer?
1: Hele goede morgen. Ja, het is kloten weer, laat ik maar eerlijk zeggen. Wolkbreuken hier zo, maar we gaan open. En we hebben kunst in heel Oud-Dorp. Ja. Kunstroute Oud-Dorp. En dat is de opening van het Kunst- en Cultuurweek. En we gaan er gewoon tegenaan.
0: Ja, dat is echt fantastisch, want Oud-Dorp is al heel erg mooi. En dan heb je zo'n kunstroute. En die gaat dan eigenlijk langs allerlei plekjes waar je beelden kunt zien, schilderijen, foto's. Zo zit het toch?
1: Ja, we hebben dus heel veel verschillende locaties. Waar of solo een kunstenaar zit, bij hem thuis bijvoorbeeld. Of een groep met meerdere bij elkaar. En dat is bij ons is dat het geval.
0: Ja, nu heet u Koos Beems de Boer. En als ik het goed begrijp, is dit ook de echte Koos? Hè? Want u bent zelf ook kunstenaar.
1: Nou ja, dat zeggen andere mensen. Ik schilder.
0: Ja, nou, maar nu doet hij zichzelf tekort. Want wat ik begreep, u kreeg les van Yvonne Bos, IJzen. Van Martin Rauwendaal. En Dirk Nap en van Franco Costa. En die was weer leerling van Picasso en Miro.
1: Ja, het leven is van Marcel en Marcel die viel mij toe. Het is in 92 of iets dergelijks, dus dat was al 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, kreeg ik les van Yvonne. En dat was hartstikke leuk en opgegroeid in Bergen, dus dan heb je al een slag op voor.
0: Ja, natuurlijk, want dat is natuurlijk, Bergen staat bekend als het kunstdorp. Maar wat ik er zo bijzonder aan vind, eigenlijk staat u dus in de traditie, misschien één of twee leraren boven u, van Picasso.
1: Ja, daar niet mee vergelijken, maar de leerling van Picasso, dat was Franco Costa. En Franco, die is een wereldberoemde kunstenaar, was, hij is overleden. En dat was mijn kruiwagen, dus dat is wel mazzel.
0: Wauw, dat is toch geweldig, dat je dus van kunst houdt. En gewoon eigenlijk, je zou kunnen zeggen, uw grootvader was Picasso.
1: Nou ja, niet live in de familie, maar wel een handje ervan. Ja. Het is, je kreeg een hele speciale manier les. En hij zegt, dat zou ik niet doen.
0: Nee?
1: Bijvoorbeeld, hè? En dan moest ik zelf maar uitzoeken wat ik wel moest doen.
0: Oh ja.
1: Hij zei dus niet, ik zou het zo doen. Nee, hij zei dus gewoon van, ik zou het niet doen.
0: En dat was misschien wel wijsheid die hij weer van Picasso had geleerd.
1: Geen idee, maar het heeft me heel goed geholpen.
0: Maar jouw prachtige, kleurrijke, minimalistische kunst met het palet stevig opgezet, die kunnen we dus ook gewoon zien tijdens die kunstroute in het kunstdorp Bergen.
1: Ja, Oud-Dorp. Ik mag nou een paar jaar meedoen, voorheen in de letterbak, maar dat gaat plat. Daar komen flats te staan, dat is in een soort industrietreintje. En ik zit nu op de Munnikenweg, dat is bij die molen, ik dacht het Rode Hert.
0: Oh ja.
1: Dat hele oude hobbelweggetje.
0: Ja, ik ken het. Ja, ik woon zelf in Alkmaar, dus ik kom er regelmatig.
1: Ja, daar is een speeltuin, daarnaast is een boerderij en daar zitten we met z'n zessen.
0: Nou ja, die plek is al een kunstwerk op zich, dus ik zou zeggen vooral naartoe. Maar wat ook heel bijzonder is aan uw kunst, Koos, is dat je het ook mag aanraken, toch?
1: Ja, liever niet door iedereen, maar alle mensen met een visuele beperking, dus die niet goed kunnen kijken, die mogen mijn schilderijen bekijken op hun manier en dat is dus met hun handen.
0: Ja, en dan vraag je af, hoe bekijk je een schilderij? Want je zou toch zeggen, dat is gewoon vlak?
1: Nee, een schilderij is nooit vlak.
0: Oké.
1: Wel de fijnschilders, dat is wel vlak.
0: Ja.
1: Want dan is het schilderen, schuren. Maar ik schilder met een mes, dus de verf is wat pasteus, wat dikker. Zo dik als een tandpasta bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: En dat doe ik dan met een paletmes, dat is een soort voegspijkertje. Voor de mensen die niet weten wat een paletmes is. Dat doe ik dan op het doek.
0: Oh,
1: dus
0: zo.
1: Dan krijg je bij mij allemaal bobbeltjes erop en zo.
0: Ja.
1: En ik mag ook een presentatie geven bij visueel gehandicapten. Nou ja, klaar, maakt niet uit. En dan komen ze eraan. En dan kijken ze op hun manier. En dan zie je die glimmende wangen, laat ik het zo maar zeggen. Want die ogen, daar zit geen tekening in.
0: Nee.
1: En dat is hartstikke leuk, man.
0: Ja, dat is geweldig. Ja, ik ben zelf een tijdje geleden naar het museum en beeldentuin Nick Jonk geweest in Grootschermer.
1: Ja.
0: En die heeft dat ook. Hè. Die heeft van die beelden die je mag aanraken. En toen zag ik een jongetje dat blind was. En die raakte zo'n beeld aan. En dat was zo ontroerend om te zien. Ik zag een enorme glimlach op zijn gezicht ineens.
1: Ja, dat is heerlijk. En als we dat... Nou ja, mensen met olieverfschilderijen is wat moeilijker. Maar mensen met keramiek, die kunnen gewoon die mensen eraan laten komen. Als die mensen met een visuele handicap, die kijken heel voorzichtig.
0: Ja.
1: Die hebben geen smerige handen. Wij denken altijd, oh, dan worden je schilderijen smerig. Nee, die mensen die leunen niet overal aan en die komen niet overal aan, want dat zijn hun ogen.
0: Nee, ik snap het. En ja, vaak wordt kunst ook gezien als heel waardevol. Maar het is niet per se zo dat als je het aanraakt, dat het dan ook alle waarde gelijk verliest, hè?
1: Ja, ik heb allemaal schilderijen meegenomen, die zijn met acryl geschilderd.
0: Ja.
1: Dus dan is het wat dikker. En ja, dat is een soort plastic acryl. Dan kun je zo'n lap overheen halen en het is weer klaar.
0: Ja, geweldig. Nou, ik vind het heel charmant, Koos Beems de Boer. U als kunstenaar, gevierd in Kunst door Bergen. En vandaag dus te zien ook tijdens het kunstcultuurweekend in Oudorp met de kunstroute. En vanaf hoe laat kunnen we er naartoe?
1: Ik ga er nu naartoe. Ik ben onderweg. Ik sta nu even stil natuurlijk. En het is op de Munnikenweg 88, naast de speeltuin.
0: Oh ja, en nu...

0: mooie textiele werkvorming.
1: Ja.
0: En dan hebben we die andere mevrouw, die heeft pasteltekeningen. Dat is een soort krijt, maar ietsje dikker.
1: Ja.
0: Echt, het is heel kleurig en dit is heel mooi.
1: Nou, geweldig.
0: Kom allemaal even langs.
1: Dankjewel, Koos Beemsterboer van het Kunstcultuurweekend Outdoor. En je luistert naar NH, de agenda. Ik ben zo dadelijk weer bij je terug met het tweede uur. En dan met nog veel meer tips. Onder andere van onze Francis Broekhuizen. Hij heeft een hele fijne tip als het gaat over kringlopen.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Trulies met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
8: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
5: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
7: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend. Thuis.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Beetje. Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
9: Dit is een uittip.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: De Agenda.
18: Met Koen Buchter.

0: De gouden keeltjes van de gebroeders Gibb. Bee Gees met Tragedy. Goedemorgen, dit is de agenda bij NH. En daar gaan we samen op zoek naar de beste uittips voor in onze provincie. En, want waarom zou je achter een scherm zitten doomscrollen of plaatjes kijken op Facebook of Insta als je er ook gezellig op uit kan? Er is zoveel leuks te ontdekken. Zo hoor je hier over een nieuwe kunstexpositie in Schorl, het Bostheater in Amsterdam en er is live muziek in Bergen. Nu is Marcel Hofman, uw vaste presentator, vandaag even vrij, maar ik ben er, Koen Buchter, met veel plezier voor jou en we doen het samen. Dus bel mij vooral met jouw uittips op 088 850 51 52. En voor het weer gaan we naar Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, het is een beetje wisselvallig weer, hè?
1: Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja, koud, dat mag je ook wel stellen, denk ik. En dat is het afgelopen dagen geweest. Maar gelukkig hangt er een weersverbetering in de lucht. Vandaag nog niet zo, hè, want het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden vandaag. Maar we hebben toch ook al wat zon. En daarnaast buien, want er komt net een storing aan vanaf de Noordzee. Die trekt vanochtend over ons gebied. En aan het begin van de middag, dus de buienactiviteit neemt dus wel eerder toe dan af. Dus een kleine kans ook op onweer. Maar de tweede helft van de middag, Koen, dan is het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien.
0: Fijn.
1: En zoals gezegd, 13 graden en de wind die waait uit het westen. Die is wel wat sterker dan de laatste dagen. Matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel krachtig. Nou, morgen dan zijn we nog niet helemaal van de wisselvalligheid af. In de ochtend passeert een front met af en toe regen. In de middag is er een buienkans. Het wordt wel wat zachter, 14 graden, of minder koud, minder koel. En de wind is eerst matig uit het zuiden, later een zuidwestenwind. Nou, van maandag tot en met woensdag zijn er nog steeds wel neerslagkansen, maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. En dan vanaf donderdag dan kunnen we ja, toch wel met optimisme de toekomst nabij zien. Want het wordt dan droog, er komt meer zon. Temperatuur loopt op tot boven 20 graden. Wellicht in het weekend naar 24, 25 graden. Pinksterweekend.
0: Nou, ik hoor het al, als we erop uitgaan moeten we een paraplu mee.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dankjewel, Jan.
1: Ja hoor.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda.
1: Ja, en mensen die bellen en appen volop. Hartstikke bedankt voor al die leuke uittips. En een van die fijne tips krijgen we onder andere van Chantal Brink. Goedemorgen, Chantal.
2: Goedemorgen.
1: Nu ben jij een kunstenaar en dan denk ik, dan bel je waarschijnlijk ook over een kunstexpositie.
2: Dat klopt. Vandaag is er een superleuke kunstexpositie van mezelf samen met Mart Krijgen.
1: Ja.
2: En dat is in restaurant Hotel Mellet in Schorrel.
1: Oh ja, en dat is wel een fijne plek, want daar heb je ook echt de ruimte.
2: Ja, het is een fantastische plek met fantastische mensen. Echt heel erg dankbaar dat we daar onze kunst mogen laten zien.
1: Ja, nu ben jij niet alleen kunstenaar. Je bent fotograaf, make-up artiest en modeontwerper. Wat moeten we ons dan voorstellen bij deze kunstexpositie?
2: Ja, deze kunstexpositie laat ik kunst zien samen met Mark. En het gaat over allerlei dingen die mij bezighouden in het leven. En ook leerlessen die ik meeneem in het leven. Dat vertaal ik eigenlijk naar kunstcollages. En dat doe ik door middel met modellen. En daar doe ik mijn eigen make-up look op. Die ik zelf ontwerp en ook doe en maak. En daarna fotografeer ik in mijn studio in Amsterdam. Maak ik daar een collage van. En daarbij gebruik ik ook kunst van de oude meesters.
1: Ja.
2: Om het nieuw en het oude te combineren. En samen met Mart maken we daar een hele vette, unieke lijst omheen. Waardoor het echt een hele unieke expositie wordt. En deze collages verwerk ik ook weer op kledingstukken. Ja. Zodat het ook op straat is.
1: Nu ben je een beetje lastig te verstaan, Chantal. Dus we gaan jou straks even terugbellen. En dan gaan we even kijken of we wat aan de lijn kunnen doen. Maar ik kan in ieder geval vertellen, als je deze kunstexpositie wil zien, ga dan even naar restaurant Hotel Mellet. Het is dus aan de Duinweg 15 in Schorrel. We komen wellicht later nog even bij je terug, Chantal.

0: Wat leuk, hè, om ook eens gewoon Duitsstalige muziek te horen hier bij NH. Je luistert naar de agenda en we hebben de lijn weer beter gemaakt met Chantal Brink. Goedemorgen, Chantal.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt een stuk beter. Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Hey, je vertelde over die nieuwe kunstexpositie, hè, bij restaurant Hotel Melet. Maar vertel nog eens even wat daar nou zo bijzonder aan is.
1: Ja, nou, het is hartstikke leuk dat we daar mogen exposeren natuurlijk. Daar zijn we heel dankbaar voor bij Melet. Ik heb daar een kunstexpositie vanmiddag, samen met Mart Krijger. En ja. Ik ben zelf fotograaf en make-up artist en fashion designer. En ja, ik maak collages over ja, mijn eigen bevindingen in het leven. Dus wat ik dan weer merk in het leven of wat me bezighoudt.
0: Ja.
1: En daar gebruik ik een model voor. Die dat vertel ik naar een hele vette make-up look die daarbij past. Die doe ik zelf, maak ik dat op het model. Daarna fotografeer ik het model.
0: Ja.
1: En die foto verwerk ik weer in collage. En daar gebruik ik ook art van de oude meesters bij. Zodat het echt een uniek collage wordt.
0: Ik snap, een collage kunnen we ons voorstellen. Maar je zegt, je werkt samen met Mart Krijger. Maar wat is zijn rol dan?
1: Ja, met Mart samen, die collage wordt dan uitgeprint. En Mart maakt daarbij een hele vette lijsten.
0: Oh.
1: Zodat het echt tot leven komt samen. En Mart is echt gespecialiseerd in hele vette materialen. Die heeft over de hele wereld gewoond en gewerkt.
0: Ja.
1: Overal materialen verzameld.
0: Ja,
1: en met deze materialen maken wij de lijsten. Dus alles is echt super uniek.
0: Ja, en jij bent van Chan Art. Hè? Je heet dan Chantal Brink. Maar we kennen jou uit Amsterdam. Daar ben je een naam die steeds groter wordt. Fotograaf, make-up artiest en modeontwerper. Maar wat vind je van deze disciplines nou zelf het allerleukst?
1: Ja, ik vind natuurlijk werken met de mensen het allerleukst.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het samenwerken met modellen in de studio. Het samenwerken met Mart.
0: Ja.
1: De gesprekken die je samen hebt, weet je wel. Daar ontwikkel je jezelf heel goed, heel mooi mee. En daar verbind je ook mee.
0: Ja, en nu zei je net, hè, het zijn sprookjesachtige, kleurrijke, nou, bijna sensuele portretten. Maar er zitten ook vaak maatschappelijke boodschappen in. Of in ieder geval dingen die jou bezighouden. Wat houd je nou het meest bezig de laatste tijd?
1: Ja, heel veel dingen natuurlijk. Er zijn heel veel dingen gaande in de wereld. En hoe mensen daarop reageren en... Ja, wat mij veel bezighoudt is gewoon hoe mensen op elkaar reageren. En voor mij is een stukje verbinding super belangrijk. En ik hoop dat we dat kunnen behouden ook, weet je wel. Dat hoop ik.
0: En
1: dat wil ik ook met de kunst laten zien.
0: Nou, dat wilde ik vragen. Want kun je ook een voorbeeld geven hoe we dat dan terugzien in jouw kunst? Dat verbinden met elkaar.
1: Nou, dat je niet gelijk ook een oordeel moet hebben over een persoon, hoe diegene eruit ziet. Of weet je, je moet altijd eerst kijken wie is die persoon, leer diegene kennen. Hè? En dat is eigenlijk wel de rode draad in mijn eigen werk.
0: Ja, maar...
1: Ik ben van een dorp naar Amsterdam gekomen vroeger.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook die hele ontwikkeling meegemaakt. Als je gewoon open staat voor elkaar, dan kan je zo verschrikkelijk veel mooie dingen bereiken samen.
0: Maar bedoel je te zeggen dat je uit een dorp kwam en dat er best wel veel oordeel was in Amsterdam over dat jij uit een dorp kwam?
1: Nee. Dat ik gewoon, als je uit een dorp komt, zeg maar, dan heb je toch wel misschien een. Heb je veel onwetendheid ook. Hè?
0: Oh,
1: vooral van vroeger toen ik nog jong was, had je ook niet social media zoveel, weet je wel. Dus dan ben je veel met elkaar.
0: Ja.
1: En dan kom je in de grote stad en dan kom je in één keer in een wereld terecht die je helemaal niet kent. Dus het is wel belangrijk dat je dan openstelt voor die wereld.
0: Ja, en dat doe je als geen ander, want je maakt dit soort fantastische samenwerking met Mart Krijger. Sprookjesachtige, kleurrijke, sensuele portretten kunnen we dus zien in restaurant Hotel Melet. Het is vanaf vanmiddag, hè? Vanaf hoe laat?
1: Vanaf 3 uur tot 5 uur zijn jullie allemaal hartstikke welkom om te komen kijken.
0: Ja, onder het genot van een hapje en een drankje kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Zijn de bezoekers van harte welkom. En ook dus om kennis te maken met deze kunstenaars en hun werk. Chantal Brink, heel veel plezier en dank je wel.
1: Ja, super bedankt dat ik in de uitzending mocht komen en erover mocht vertellen.
0: Ja, natuurlijk. En wij luisteren ondertussen naar deze geweldige hit For Once In My Life van de vrolijke Stevie Wonder hier bij NH.

0: De soul van Stevie Wonder brengt ons op een hele natuurlijke wijze bij Leo Driessen van NH Sportcafé. Goedemorgen, Leo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, wat ik heel fijn vind is dat dit weekend FC Volendam Telstar op het programma staat. En jij als woordvoerder van Telstar, ben je al zenuwachtig?
1: Nee.
0: Nee? Je ziet het wel gebeuren.
1: Hey, we hebben alles onder controle. Bij Volendam zijn ze nerveus. Heb hier? ik heb hier uit Volendam de topvoetballer van Volendam, Pieter Tol. En die heeft ooit toch ook nog Robert Muren getraind als spitsentrainer. En ja, die zit midden in het Volendamse voetbal gebeuren. Dat niet alleen, maar ook daar wordt over gesproken. Hoe zal het gaan morgen? Tussen Volendam en Telstar, nou, dat horen we wel van hem. En bij Telstar zijn ze natuurlijk ook nerveus, want ja, het is voor niemand leuk dit.
0: Nee.
1: Eigenlijk was een beetje gehoopt op dat de situatie nu zo zou zijn dat je elkaar een plezier kon doen. Maar het is of de een of de ander. Dus er moet voor gestreden worden.
0: Ja, en dan heb je ook nog dat Korea ermee zit dat er allemaal onzekerheden zijn. Of,
1: Nee, het is allemaal spel, joh.
0: Het komt allemaal goed. En wie heb je de gasten?
1: Het is ook wel toevallig dat dit weekend Zuid-Korea tegen Noord-Korea voetbalt, hè, bij de dames.
0: Ja,
1: dat is echt waar.
0: Ja, maar dit is wel
1: wonderlijk. Het is altijd de Korea dat wint dit weekend.
0: Ja, dat is het einde, ja.
1: En je moet van de drie.
0: En iedereen moet juichen ook. Dat is ook typisch Koreaans.
1: Hey, ja, dus we gaan naar Zuid-Korea, dus dat zal wel meevallen. Oh. Nou, ik heb dus Pieter Tol hier te gast, ben ik hartstikke blij mee. Gerard van der Lem, zoals te doen gebruikelijk, ook hartstikke blij mee natuurlijk. Marco van Praag en Bert Dijkstra, dat zijn de vaste gasten. Pier over Volendam natuurlijk. En we hebben Jaap Visser in de tweede uur. Die heeft een mooi boek geschreven over Bontebok. Dat zal voor u nu nog een raadsel zijn als ik zeg Bontebok. Ja. Maar zoek het maar op, het is een lintdorpje bij Heerenveen. Die hebben in de oorlog heel veel goeds gedaan voor voetballertjes.
0: Mooi.
1: In Amsterdam. En ook sowieso in het verzet gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft hier prachtig een boek over geschreven. En Jan Zuidervaart die gaat ons nog een keer uitleggen hoe een penalty genomen moet worden. En dan eindelijk, als we naar Jan hebben geluisterd, dan weten we het, toch? Of niet? Hè? Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, mijn broer zegt, de producer van het programma, die nu weer naar buiten loopt om een frisse neus te halen. Wat valt die mee, hè? Produceren. Produceren is een beroep, hè? Ja. Nee, elke Simon Zwartkruis komt ook. Ja, daar zijn we hartstikke blij mee. Hij is verslaggever bij vaste dienst bij Voetbal International. En hij volgt Telstar een beetje. Dus daar hoef ik er niks over te zeggen. Dat doet hij allemaal.
0: Ja, ik snap het. Nou, we gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd ook naar Bontebok.
1: En komen we daar natuurlijk met in de tweede uur met de Bridge-uitslagen. Dus dat zal ons ook wel weer verrassen. Nou, Bontebok is een plaatsje dus bij Lintdorpje in de buurt van Heerenveen.
0: Ja, ja. We weten het inmiddels. Hey, dankjewel. En we gaan luisteren, Leo Driessen, dadelijk. Met NH Sportcafé vanaf 10 uur. En ik zie dat wij hier bij de agenda nog een voicemail binnenkrijgen.
2: U heeft één nieuw bericht.
3: Welkom in het NZH Vervoermuseum. In ons museum, dat gevestigd is op de A. Hofmanweg 35 in Haarlem, staat een prachtige collectie trams en bussen die allemaal dienst hebben gedaan bij het NZH Vervoermuseum in Haarlem en omstreken. Ons museum is alleen op de zaterdagen geopend tussen 11 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Op onze site www.nzhvervoermuseum.nl vindt u alle informatie omtrent ons museum terug, waaronder ook onze busritten die wij op de laatste zaterdagen van de maand organiseren. Tot ziens in het NZH Vervoermuseum in Haarlem.
2: De agenda. Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
4: Duizend van de
2: nummer 77.
5: Nummer 77.
6: Het droevige verhaal.
5: Leo en Nico behandelen de eerste.

0: Je kunt zeggen wat je wilt, say what you want. Texas hier bij NH. De agenda, ja, we zijn natuurlijk op zoek naar de leukste uittips. En dan denk ik zelf vooral ook aan van die markten. Hè. Of het nou een bekante markt is of een vintage markt. En ja, wie bel je als je daar is in dat moeras of in dat doolhof je weg wil vinden? Dan bel je met de meester kringloper Francis Broekhuizen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koen.
0: Hey, hartstikke fijn dat jij aan de lijn bent. Want ja, ik moet je eerlijk zeggen, Francis, er zijn zoveel markten tegenwoordig waar we vintage en kringlopen kunnen doen. Maar wat is volgens jou nou op dit moment echt eentje waarvan je zegt, daar moeten de luisteraars van de agenda naartoe?
1: Nou, dat is er eentje waar ik zelf nog helemaal niet geweest ben. Het is de derde editie van Kabinet Curated Curiosa en Design Market, heet het dan, in de Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat nummer 6 in Amsterdam. Die is vandaag en morgen van 10 tot 6 te bezoeken. En het is de derde editie en ik zat even te kijken. Ja, het is me er nog niet gelukt om mezelf naartoe te gaan. Dus ik wil zeker vandaag en morgen even, of vandaag of morgen even langsgaan. Ja, ik zie honderden stands met high-end design. Dus het is wat minder voor de kringloper, hè. Dus minder de wat goedkopere dingen. Ja. Maar ja, prachtig. Ik zie een Corbusier-stoel, ik zie een prachtige servies. Je kunt daar de pareltjes van designartikelen kun je daar denk ik wel echt vinden.
0: Ja.
1: Het is de derde editie, dus ja, ik denk dat er echt nog wel wat te vinden is, hoor.
0: Ja, nu ben jij iemand die echt heel erg houdt van kringlopen. En nu is het zo dat je dus verschillende type markten hebt. Je hebt Curiosa, ja. Je hebt Brokante, Vintage. Maar wat is nou het verschil tussen een Curiosa-markt en bijvoorbeeld een Vintage-markt?
1: Nou, een Curiosa-markt is dat, dan is het wat meer specifieker uitgediept. Dus Curiosa is toch wat meer, wat zal ik zeggen, kleine frummeltjes, glazen, bordjes.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dus het zit wat meer in de, hoe zeg je dat, dingen die je in, echt in je kamer zet omdat het mooi is. Dus klein en petiterig.
0: Ja.
1: Vintage, of laat ik zeggen, echt naar een kringloopmarkt gaan. Want het is zondag, dat is morgen in Alkmaar, is de mega vlooie markt. Die is maar één keer per jaar. Daar ben ik wel eens geweest en die is ook echt fantastisch. Die is op de ijsbaan in Meent. Ja, daar op de Meent. Als je daar op de Terborglaan nummer 301 in Alkmaar, als je daar naartoe gaat, ja, dan heb je niet alleen Curiosa, dus kleine frummeldingetjes, maar ook alles wat je maar wil vinden op het gebied van tweedehands. Of als je, weet ik veel, een fietstas nodig hebt, dan vind je dat. Of een zadel. Dus dat is veel meer een verzamelmarkt van alles en nog wat. Dat Curiosa is veel meer curated, zeg maar. Dus dan is er veel meer uitgezocht.
0: Ik hoor het al. Dus Curiosa is vooral getut in de marge, zou je kunnen zeggen.
1: Klein, zijn jouw woorden, beste
0: Koen. kleine gefrummel. Maar nu weet jij dit allemaal zo goed ook. Omdat je zelf een enorme kringloper bent. We kennen je natuurlijk van Kringlopen met Francis bij NH. En nu is de grote vraag. Ben je weer terug met een nieuw seizoen?
1: Nou, dat is wel grappig als je het zegt. Want gisteren is toevallig seizoen 2 on-air gekomen. We zijn 6 weken lang gaan we langs allerlei kringloopwinkels in onze prachtige provincie. Dus echt van de kop van Noord-Holland helemaal tot aan het Gooi. Het is heel divers. We gaan naar Heilo, Middenmeer, Wieringenwerf. Maar ook naar Hilversum, naar Huizen. Ook in Amsterdam Oud-Zuid, zelfs op de Beethovenstraat zit een prachtige winkel. Dus het is heel divers en ik probeer daarmee echt een rijk geschakeerd beeld te geven van wat er allemaal te vinden is aan prachtige kringloopwinkels waar spullen een tweede kans krijgen. Maar in dit seizoen 2, gaat het niet alleen over dat spullen een tweede kans krijgen, maar ook mensen hebben een tweede kans. Want in die kringloopwinkels werken veel mensen die, nou ja, zoals ze dat zeggen, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad en zichzelf weer een nieuwe kans willen geven. En via zo'n kringloopwinkel weer contact maken met mensen, contact maken met spullen, nieuwe skills leren en op die manier weer terug het arbeidsproces inkomen.
0: Wow.
1: En dat is dus heel mooi, dat die kringloop is veel groter dan alleen maar zo'n Curiosa-markt of een designmarkt of een brokantenmarkt of een kringloopwinkel. Spullen, ja, het is altijd heel goed om spullen een tweede kans te geven, omdat dat gaat over duurzaamheid. Hè. Je put de wereld eigenlijk niet uit met grondstoffen. Maar het is iets groters. Ieder mens, vind ik, heeft echt op een tweede kans. Je kan altijd wel eens ergens in het leven tegenaan lopen. En dan is het dus heel fijn dat er organisaties zijn in onze provincie die dat mogelijk maken.
0: Ja.
1: En dat er plekken zijn waar je dat dus kan ervaren. En dat het onder het genot van een kopje koffie en het uitzoeken van mooie spullen en het contact maken met net zulke mafkees als ik, die houden van tweedehands spullen. Dat je daar dus mooie gesprekken mee kunt hebben.
0: Ja, nou ja, het was vorig seizoen al een heel groot succes. Mensen vonden het geweldig om jouw enthousiasme te zien en hoe jij op zoek ging naar die parels in die kringloopwinkels. En wat leuk bedacht dat we dit keer dus niet alleen gaan zien de verhalen achter de spullen, maar ook de mensen. Kringlopen met Francis vanaf dus eigenlijk al gisteren bij NH. Maar vandaag staat het ook online, hè? Vanaf hoe laat?
1: Ja, klopt. Vanaf 10 uur, nhnieuws.nl, dan zie je Kringlopen met Francis. Als het nog niet online staat, hè, wat kan gebeuren omdat het nog weekend is, dan check je gewoon even seizoen 1, kun je terugkijken. En het zijn afleveringetjes van 16 minuten. Krijg je een heel mooi beeld van al die prachtige winkels in Noord-Holland. En vanaf 10 uur dus ook al die prachtige mensen die wij in onze provincie hebben. Die met heel veel liefde en heel veel warmte zichzelf een tweede kans geven, maar ook de wereld een stukje mooier maken.
0: Ja, en je bent nu ook al te zien op televisie met deze aflevering. En we zien je daar in de weer met tafels en met mensen. En ja. We zien je op een prachtige sofa zitten. Nou, dat doe je weer hartstikke leuk.
1: Dankjewel.
0: En Francis, bedankt dat je weer even bij ons was als de ultieme kringloper van Noord-Holland. Francis Broekhuis.
1: Dankjewel.

0: Je moet goed kijken, maar het is vandaag inderdaad ook weer een beetje zonnig hier en daar. Wisselvallig volgens onze weerman. Maar het is misschien wel het goede moment om eens naar het Amsterdamse Bos te gaan. Want daar is ook het Amsterdamse Bostheater. Onze vaste presentator Marcel Hofman die is vandaag vrij. Maar die had eerder wel een gesprek met Inge Jan. En hij is van dat Bostheater.
1: Welkom in de agenda. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken hier. En toen vond ik het ook al eigenlijk de moeite waard om weer aandacht te besteden aan het Bostheater. Want heel veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar nog nooit geweest. Ongelooflijk, hè, Inge Jan?
2: Ja, dat is een beetje eigen aan het bos.
1: Ja,
2: verscholen, intiem en tegelijkertijd meer dan 1500 plaatsen.
1: Ja, moet je nagaan. En er gebeurt zoveel, we hadden elkaar net al even kort aan de lijn. Is even, nu ook weer de komende tijd zoveel moois daar te beleven en te doen. Kun je ons meenemen in wat er zoal te doen is?
2: Ik hoop het, want het is echt inderdaad heel veel. Wat wij zijn, wij proberen een laagdrempelig theater te zijn. Het is open, het is tussen de bomen. En we beginnen eigenlijk, we hebben nu al concerten. Mm-hmm. Deze reeks, die zijn allemaal uitverkocht, maar toch goed om te weten. En we zijn aan het lossen vandaag, omdat de voorstelling van Night, de Mokum Musical over Spinoza, de grote zomervoorstelling zal worden dit jaar.
1: Een musical
2: zo hebben we natuurlijk.
1: Okay.
2: Ja, het is een van Night in de regie van Guy Weisman. Met een enorme cast. Ik heb daar heel veel vertrouwen in en heel veel geloof in ook dat het echt heel bijzonder wordt.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast hebben we natuurlijk weer voor de kinderen de jeugdprogrammering. Robin Hood wordt er gespeeld in. Dat is een kleiner podium. En dan komen nog andere jeugdvoorstellingen voorbij. En we spraken ook al even over het Bosfest. Dat is eigenlijk een jonge makersfestival. Niet alleen in het Bostheater, maar ook in het gebied eromheen. Op de vijver, in de bosjes. Zich afspeelt weer een heel andere smaak heeft.
1: Ja.
2: En dan hebben we het nog niet eens gehad over de films die natuurlijk in de openluchtbioscopen die we bouwen neerzetten. En een heel bijzondere voorstelling. Dus kozen met de regieprijs gewonnen vorig jaar. En die staat in het Theaterfestival. Het Theaterfestival is eigenlijk de meest spraakmakende, bijzondere voorstellingen. Die speelt zich af in september.
1: Ja.
2: En dan hebben wij de voorstelling Voor ze verdwijnen. Die voorstelling, dat is een voorstelling met 11 acteurs met het syndroom van Down. En dat is echt op locatie een heel bijzonder, maar prachtige voorstelling. En dat is pas helemaal in september. Maar genoeg om naar uit te kijken allemaal.
1: Nou ja, er zijn wel dingen om misschien nu al wel kaartjes voor binnen te halen. Want het kan opeens heel hard gaan, weet ik daar. Hè?
2: Dat klopt, ja, zeker. Ja. Zeker. Het is, wat ik al zei over die concerten bijvoorbeeld, dat een reeks uitverkocht is. Dat is absoluut zo. En ook al zijn er vaak voldoende plekken. Het gaat heel hard, ja.
1: Ja.
2: Gelukkig maar.
1: Alle reden om even op de website van jullie te kijken. Om te laten inspireren wanneer je daar terecht zou kunnen. Midden in het Amsterdamse bos, inderdaad. Bostheater.nl, hè?
2: Ja, dat klopt. Bostheater.nl.
1: Nou, hebben we er toch even weer aandacht aan geschonken. En ik denk dat we tegen die tijd dat Bosfest weer gaat plaatsvinden, even weer contact opnemen, Inge Jan.
2: Zou ik heel leuk vinden.
1: Want dat is ook alweer uniek. Ik ben er vorig jaar toevallig geweest, dus daar kan ik een beetje over meepraten.
2: Ja.
1: Heel erg leuk. Bostheater.nl voor alle informatie. Nou, ik wens jullie een heel mooi seizoen daar, Inge Jan. En dank je wel.
2: Hartelijk dank.
3: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152.
4: De Agenda.
3: 088-850-5152.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ja, en blijf ons bellen met jouw tips hier voor NH De Agenda. En ondertussen luisteren wij verder naar Bruno Mars met zijn vrolijke I Just Might.

0: dat willen weten, blijf dan vooral luisteren hier naar NH. Ik vond het weer een feestje om met jou de agenda te maken. Morgen is Marcel waarschijnlijk weer terug. En hou hier bij NH.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
9: Dit is een uittip.
10: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Ik ben Marcel uit Haarlem.
23: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
24: Ik ben Robin uit Den Helder.
25: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
26: Ik ben Koen uit Hello.
27: Ik ben Niels uit Purmerend.
28: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
30: NH. 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en

0: Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Hij zou onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is al uitgebreid gezocht naar de man, met onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat een man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Dadelijk gaan we beginnen aan het eerste uur van NH Radio Sportcafé met Gerrit van der Leen, met Bert Dijkstra, met Maaike van Praag, met Pieter Tol, met Simon Zwartkruis en met Jan Zuiderwaard. Jan Zuiderwaard zult zeggen, nou, let maar op, over een uur denkt u zo. Dat was dus Jan Zuiderwaard. En in het tweede uur Jaap Visser. En na dat uur zult u zeggen, zo, Jaap Visser. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Dit is een uittip.
7: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: Dit is een uittip.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
6: Dit was een uittip.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Sportcafé. Met Leo Driessen.
1: Nogmaals, goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio hier aanwezig in Café 189. Het is gezellig, het is druk, het is vol en er kan nog altijd besteld worden bij Cora, want die kan het niet druk genoeg hebben, hè Cora?
23: Zo is het.
1: Zo is het. Dus we stellen alles op eigen rekening, dat wel natuurlijk. Een rijtje gasten is illuster en het zijn allemaal wijze mensen. En ook Michael van Praag is er.
24: Ja, zo is het.
1: Michael, waar moeten we het, als het aan jou ligt, zeker over hebben?
24: Even over de voetbalbond van Curaçao.
1: Ja.
24: En met name de voorzitter.
1: Ja, ken je die?
24: Nou, ik ken hem niet, maar ik weet wel wie het is, ja.
1: Ah, klinkt dreigend. Goed hoor, lekkere cliffhanger. Oké, gaan we zeker doen. Gerard van der Leven, goedemorgen, fijn dat je er bent. Waar moeten we het als aan jou ligt zeker over hebben?
25: Maakt me niet uit.
24: Makkelijke man.
1: Echt les, hè?
24: Makkelijke man.
25: Ja, ik mag over politiek niet zeggen van hem. Dus, oh, ja, dan ben ik gauw klaar.
24: Oh ja, ben je gauw klaar.
1: Nou, zeg even wat over politiek.
25: Nee.
1: Heb je geen vrolijke man?
25: Nee.
1: Stemt allen?
25: En ik zit ook niet in die jury. Oh, dat hoeft niet.
1: Welke jury?
24: Nee, oh, je mag best een keer in de jury, hoor.
25: Nee. Ik word al benadeeld de laatste weken.
1: Ja?
25: Iedere keer.
24: Benadeeld?
25: Ja.
24: Je weet het steeds niet.
25: Te snel antwoord. Met een Willy en René. Ik geef te snel een antwoord en dat mag niet.
24: Met een goed eigenlijk.
25: Ja.
1: Maar hij heeft voorkennis. Vinden wij dan.
25: Ah ja. Vinden wij dan.
23: Wil je even
1: uithouden? Wat is er?
23: Wil je even uithouden?
25: Ja. Nou, ik moet dat even kwijt, morgens. Weet je wel. En dan straks ga ik weer, keer ik weer.
24: Goeie interventie.
1: Nou, Gerrit, dat is toch een aanbieding?
25: Ja.
1: Zo erg is dat wel niet. Hè? Opnieuw beginnen. Pieter Tol, goedemorgen, fijn dat je er bent. Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker over hebben?
26: Nou ja, Leo, jij als Tasterman, ik als Valdamman, lijkt het me wel duidelijk waar we het over gaan hebben.
1: Ja, Heerenveen Ajax.
26: Heerenveen Ajax.
1: Lijkt mij het beste. Nee, dat komt helemaal goed. Fijn dat je er bent. Je staat in het AD, hè? Je bent geroemd als spitsentrainer, maar daarover dadelijk meer. Want een van die spitsen die jij trainde... Nee, twee van de drie die nemen afscheid en die andere is al gestopt. Gaat goed, hè?
26: Ja, de mensen zijn al afgehaakt.
1: Nee, maar
26: werk niet straks. Nee, nou, ik heb al lang geen werk meer, hoor.
1: Nee. Maar, maak je geen zorgen over Pier, hè, Pier? Zo is het. En tegenover jou zit Jan Zuidervaart. Nu nog onbekend. En wie weet over een uur ook nog steeds onbekend.
27: Kijk, als ik blijf zwijgen, dan is dat zo. Maar ja, ik kom hier om mijn mond open te doen. Dus
1: waar moeten we het zeker over hebben?
27: Zeker hebben over een heel pijnlijk woord. Dus zet je mentaal schrap. Dat is penalties Nederlands elftal. Ik begrijp, dat valt zwaar.
1: En nee, alleen even tot de web aanstippen. Dadelijk gaan we het erover hebben. Dus dan schrijf ik het op.
27: En dan ook nog gele kaartsysteem.
1: Nee, hoor, dat weet ik niet of we daar nog aan bod komen. Dus het is één onderwerp, hè?
28: Gaat nog maar een onderwerp.
27: Ja? Oh ja. Ja. Oké, dank je wel.
24: Ja.
1: Jij bent echt een...
27: Ja, dat is...
24: sociale jongen, ja.
27: Samenwerken heet dat, Leo.
24: Ik ben gewoon een sociale jongen.
1: Ja? Oké, zo kun je het ook zeggen. Simon. Zwartkruis, fijn dat je er bent. Het hele seizoen Telstar gewatcht en dat betekent een grote brede glimlach op de mond.
26: Zeker, dus ik sluit me onmiddellijk bij Pier aan. Ik bedoel, het draait allemaal om Volendam Telstar dit weekend. Niet alleen in Nederland, de hele wereld draait om Volendam Telstar dit weekend. Allemaal leuk, Trump naar China en heel erg wat er in Loosdrecht gebeurt. Maar het gaat gewoon om Volendam Telstar dit
1: weekend. Het gaat zo over Telstar dat zelfs Zuid-Korea tegen Noord-Korea voetbalt op dezelfde tijd.
26: Ja, daar ga je al. Ja.
1: Eén Korea gaat winnen, in ieder geval. Bij welke het is. Hoe is het, Bert?
0: Prima.
1: Maar moet het, als het aan jou ligt, zeker over hebben, behalve je verhaal in de kom? Want gaat
0: ik kan wel zeggen, de 24 uur race van de Nürburgring. Maar
1: hoe lang duurt die zo'n beetje? Goed, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even Elvis Presley, inderdaad, de column van Bert.

0: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
1: Rare jongens, die Telstar-volgelingen. Altijd vrolijk toen dat clubje van hen door de kelder van het betaald voetbal doolde. Humor en zelfspot als wapens, omdat er geen geld was om doelpunten te kopen voor prijzige transfers. Vervolgens vol ongeloof getuigen zijn van het wonder van de promotie. En met nog meer ongeloof zien hoe godsgeschenk Anthony Correa Telstar met hartstikke leuk voetbal wonderbaarlijk veel punten liet pakken. Uit tegen PSV, gewoon lekker voetballen en winnen. Thuis tegen PSV, gewoon lekker voetballen en winnen. In dat surrealistische, bijna parodistische spel was Adrian Rem senior, Ad Rem in de volksmond, de leukste supporter van allemaal. 1 minuut nadat de seizoenkaartverkoop was begonnen, schreef hij op X, meteen verlengd. Om te voorkomen dat jullie mijn mooie witte stoeltje op Oost inpikken. Dan moeten jullie eerder opstaan, soepkippen. Telstar pakte in de laatste 8 wedstrijden 16 punten. 2 meer dan Feyenoord, 4 meer dan Ajax. En dan is er nog 1 beslissend potje tegen die andere leuke club, FC Volendam. De Vissersderby, voetbalfeest achter de dijk. Puur genieten, maar wat zegt Adrian Rem senior? Zit je niet in het uitvak? Niet in restaurant Spijkers met de supportersvereniging? Niet in het Buco-stadion om op grote schermen te kijken? Beleef de wedstrijd dan net als Adrian Rem, hyperventilerend en in je broek zeikend van de spanning onder je dekbed. Hyperventilerend, broek zeikend, spanning. Waar is die speelse, relativerende humor gebleven? Als Adrian er kennelijk niet meer toe in staat is, en met hem vele anderen, zal ik het droomscenario maar schetsen. Zonder pijn in de buik, opspelende blaas, trillende handen en andere opgefokte aanstellerij. 5 minuten extra speeltijd en in de 94e minuut vliegt bij een 2-2 stand een zeemeeuw over het stadion van FC Volendam als een Telstar-verdediger terugspeelt op de keeper. Precies op dat moment besluit de vogel om 2 drekkerige flatsen van zich af te schijten die op het linker en het rechteroog van Ronald Koeman junior terechtkomen. Verblind tast de doelman in het duister. Tergend langzaam rolt de bal over de doellijn. Witte meeuw klopt witte leeuw. Droomscenario dus voor FC Volendam? Nee, voor Telstar. Het is het beste dat de Witte Leeuwen kan overkomen. Nog meer sympathie vanwege zoveel pech. En als die 2 potjes tegen Willem II, of Almere, er 2 te veel blijken te zijn, weer lekker voetballen in de keukenkampioendivisie. Volgens Adrian Rem senior de leukste competitie op aarde. Beter gedegradeerd moreel winnaar dan Pyrrhus-overwinning van handhaving. We zijn slachtoffer van ons eigen succes, sprak technisch directeur Peter Hofstede, een wijs man. Spelers die vorig jaar nog tekenen voor een bescheiden bedrag, tekenen nu niet voor het driedubbele daarvan. Voor je het weet zit je dus met het chagrijn van een gewone voetbalclub. De opvolger van Anthony Correa, die logisch in de eredivisie minder punten pakt, witte zakdoekjes op witte leeuwentribunes, treurnis troef. En dat zijn 3 woorden die niet bij dat leuke Telstar passen. Chagrijn, gewoon en treurnis.
2: Ja, nou, dan zul je wel blij mee zijn, Pier, met deze uitkomst.
3: Dat is prachtig.
2: Hoe is het sentiment op dorp?
3: Gespannen, ja? Zonder meer. Telstar is op het ogenblik voetballend beter dan Volendam. Dat hebben ze de laatste week overduidelijk laten zien. Veel betere structuur naar voren en naar achter. Ja, wij hebben het thuisvoordeel en elke eerste helft van ons is eigenlijk heel slecht. Lopen we alleen maar achteruit. Na de rust gaan we wat meer voetballen en pakken we dan de punten.
2: Oh.
3: Maar Telstar staat in principe alleen nog voor. Want die kunnen gewoon, als ze het dichtgooien, dan gaat Telstar nog een jaartje eerder visie doen. En moeten wij daarna een competitie doen.
2: Ja.
3: Ja, de bal is rond, zullen we maar zeggen.
2: Dat hoop ik wel. Ja. Er zijn allemaal nieuwe ballen, toch? Er worden morgen, ineens worden er nieuwe ballen gebeurd.
4: Wat anders?
2: Ja, nee. Morgen, de sponsor. Dus nou ja, goed. Er is niet mee getraind. Er schijnt ook tegenwoordig een probleem te zijn als je met nieuwe ballen moet spelen. Dat zou dan ook weer wennen zijn. Maar is het sentiment van, dat wordt, weet je, geeft nu een beetje aan van Telstar. Je duwt Telstar een beetje in de favoriete hoek. Ik merk het wel een beetje, hoor. Wat je aan het proberen bent. Want toevallig zijn wij klein en jullie groot.
3: Nou ja, nee. Ik denk dat beide ploegen op het ogenblik niet zo groot zijn.
2: Nee.
3: Kleine begroting. En daarom is het al heel knap van beide ploegen dat we nog steeds meestrijden om erin te blijven. En ja, dat is eigenlijk niet normaal. Dat je
2: kunnen er allebei nog in blijven, hè?
3: Is ook nog een optie, maar na competitie, dat vind ik altijd een dingetje. Dat,
2: nee?
3: Nee, de Eredivisie ploegen hebben het altijd vreselijk moeilijk in de na-competitie. Of dat nou onderschatting is, ik weet het niet. Maar hoe vaak gaat dat niet mis? Dus het beste is dat een van de twee gewoon wint. Nou ja, jullie kunnen gelijk spelen, dan ben je er al. Wij moeten winnen en dat is niet zo makkelijk voor Volendam. Wij zijn wel vrij goed in het ontregelen van het spel van de tegenstander. Maar zelf het spel maken, dat gaat ons iets moeilijker af, helaas. Dus ja, Telstar heeft het voordeel in deze wedstrijd, voor mij.
2: Ja, Simon,
4: dat wil je horen.
2: Hij is slim, hè? Ja. Hij is slim, hè?
4: Ja.
2: Pier is slim, want er zit gewoon een beetje in het hoekje te drukken van... nou ja, we zullen al blij zijn als we...
5: Hij praat net als dat hij voetbalde vroeger.
4: Onafhankelijk. Ja.
5: Ja. Ja. Dan zag je hem niet en in een ene pap.
3: Dat was hier stiekem.
2: Ja, ik heb wel gezegd dat de beste voetballer van Volendam was. Hij is echt een hele goede voetballer. Hij zit erbij, maar ik mag het wel even zeggen, toch? Ja. Toch, Gerard? Ja.
3: En toch blijf ik zeggen dat Telstar de voorkeur heeft.
4: Ja. Ja. Sterker nog, Leo, jij liep gisteren bij Telstar zelfs op te scheppen over het feit dat Pier hier vandaag aan tafel zou zitten.
2: Ja.
4: Toch, tegen Rossen?
2: Ja, ja, precies.
4: Hij was echt trots, hoor, dat jij kwam.
3: Ja. Dat mag ook wel, een Leo.
2: Ja, zeker. Ja. Maar het is meer omdat hij altijd nee zegt.
4: Oh, oké. Okay.
2: Nee, maar echt met veel plezier altijd naar je gekeken. Maar dat weet je wel, je carrière uitgebreid behandeld. Je bent ook spitsentrainer geweest. Nog? Doe je dat nog bij Volendam? Of...
3: Nee. Ik heb dat 2,5 jaar gedaan. En ik deed zelf behoorlijk mee. En op een gegeven moment kreeg ik de ene spierscheuring naar de andere. Dus en dan liep ik weer in mijn winkel te hinken. Dus mijn vrouw zei op een gegeven moment, ben je daar nog niet klaar mee? Ja, ik kan het niet vanaf de zijkant. Je wilt daar actief in meedoen.
2: Ja.
3: En dat ging op een gegeven moment gewoon niet meer.
2: Maar niet met de minste, hè? Met Jack Tuyp, met Michiel Kramer en met Robert Muren. Nou, Kramer en Muren nemen vandaag of morgen afscheid, hè, van het handsvoetbal. Dus je hebt een mooi eindpunt. En Robert Muren die noemde jou nog, en die roemde jou ook, dat hij daar wel veel plezier aan had gehad, aan die spitsentraining.
3: Nou, Robert is een zoon van mijn zoon. En ik heb die jongens eigenlijk al vanaf dat ze nog in de pampers waren, heb ik ze bij wijze van spreken, heb ik ze al lopen trainen. En dat was altijd hartstikke leuk. En gaandeweg word je natuurlijk ouder en ga je wat meer resultaat zien. Ja, en ik ben wel trots dat ik Robert heb mogen trainen.
2: Want ja. Gewoon maar echt, hij is eigenlijk heel blij met jou, hoor. Dus vergis je niet erin. Maar goed, dat laat hij ook wel merken in het AD. Heeft hij er alles uitgehaald? Of heeft hij een beetje last gehad van de Volendamse ziekte, de heimwee en zo?
3: Nee, hoor. Robert heeft er behoorlijk wat uitgehaald. Ja? Robert, bepaald niveau, Robert. Daar was hij levensgevaarlijk. Eerste divisie, Eredivisie. Robert, niet echt een spits. Meer een nummer 9,5, moet ik eigenlijk zeggen. Lekker vanuit het middenveld en dan gaan. Ja. En hij heeft gewoon een geweldig oog voor doelpunten.
2: Ja.
3: En ja, dat is eigenlijk Robert. Maar echt in de spits, met de man in zijn rug, was iets lastiger voor Robert.
2: Ja. Hij was ook niet echt een 10. Hij was ook vanuit die positie doelgericht.
3: Doelgericht?
2: Ja.
3: Eigenlijk een 9,5. Niet echt middenveld, niet achter een mannetje lopen. Ook niet een mannetje in je rug, maar gewoon een lekker tussen. En bij Cambuur hadden ze dat echt geweldig in de gaten. En die jongen had dat prima voor elkaar. En Robert die mocht dat doen. En dat hele spelletje was eigenlijk op Robert afgestemd. En daar scoorde die ook enorm veel. Ja, en daar zijn ze ook mee gepromoveerd op een gegeven moment.
2: Ja.
3: Want ja, als je een hele goede keeper hebt en een goede spits, dan ben je al eens in de goede richting.
2: Dat is altijd lastig, Gerard. Jij bent trainer geweest. Dat je weet dat je in je selectie een speciale speler hebt. En in hoeverre maak je nou alle ruimte voor hem? Of, dat is een delicaat evenwicht, hè, om op te bewaken voor de rest van het elftal.
5: Ik heb wel getraind, maar niet met Messi. Of met Ronaldo. Dus ja, wij hebben wel speciale spelers eigenlijk. Klavert. Klavert was een goede spits.
4: Maar bij Barcelona had je dat gedoe met Rivaldo toch, Gerard? Een speciale speler die wilde centraal. En Louis zette hem op links en dat werd toch hommeles?
5: Nee, ja, maar Louis en ik zetten hem op links.
4: Ja.
5: We hebben toen we hem haalden van Coruña, hebben we dat besproken met hem. We willen je gebruiken aan de linkerkant. En waar de Luis Enrique in de spits staan. Nou, die wint nou de twee Champions Leagues achter elkaar. Maar dat wou hij dan niet. Op een gegeven moment. Hij wou eerst al meer verdienen. En toen begon hij over die positie. Nou ja, toen heb ik tegen Louisa wel gezegd, ga jij nou even met hem zitten? Nou, dan ging ik zitten. En, En hij zei altijd papa tegen me. Papa.
6: Maar dat begrijp ik wel.
5: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat weet ik wel. Ja, dat je dat begrijpt.
6: De vaderfiguur.
5: Ja. Ja. En dan zei ik tegen hem, maar ja, we hebben afgesproken met je. We halen je, maar je gaat aan de linkerkant spelen. Wil je dat? Of wil je dat niet? Want dan stoppen we ermee. Nee, hij wou je graag. Nou, het eerste jaar werd hij topscorer van Spanje. Pichichi heet dat. Pichichi. Topscorer van Spanje. En hij had de meeste assists gegeven waaruit gescoord werd. Nou, dat is ongelooflijk. Is een rendement, dat wil je niet weten. En dat kwam ook omdat als buitenspeler, ik zei altijd tegen hem, blijf maar staan. Je moet niet buitenspel staan, maar je loopt gewoon mee. Tot... En verder, als jouw man gaat lopen, laat hem maar gaan. Dat mocht niet van Louis, maar ik zei het tegen hem. Ik zei het tegen hem. En dan, deed hij dat één of twee keer. En dan was die gozer was vertrokken. En, maar de rest, die had dat wel in de gaten. En die, zodra ze balbezit hadden, werd hij meteen aangespeeld. Nou ja, dus het was al heel gauw... geen bek mocht meer weglopen bij hem. Want het was... Maar ja, goed.
2: Was dat soort koppigheid dat hij dan toch volhield? Dat hij, terwijl hij zo presteerde, dat hij daar niet, dat hij zijn zin niet kreeg?
5: Hij vond dat hij op 10 hoefde hij niet zoveel te lopen.
2: Nee.
5: En dat, maar dat klopt ook wel, want ik liet hem dus een video zien van Luis Enrique. Die op 10 speelde. En die. Er kwam een voorzet, zeg maar wat, van Figo of van Rivaldo. En er was die Luis Enrique, die was in de 16 meter om af te werken. En dan werd die bal weggeschoten. Nou, die ging dan 2, 3 stations. Die kwam bij onze 16 meter in de buurt. Er kwam een voorzet. En wie kopte hem weg? Luis Enrique. Dus die ging zo dit veld over. En dat deed hij dus een hele wedstrijd lang. Ik zeg hoe heet het?
4: Rivaldo.
5: Rivaldo, ik zeg, dat kan jij niet.
4: Nee.
5: Dat kan jij niet opbrengen. Zo ben je gewoon niet. Ik zeg, en daarom... Speel jij op links en Luis Enrique op 10. Nou ja, dat begreep hij wel. Maar ja, hij zegt, ik speel toch liever op 10, zei hij dan. Ik zeg,
4: ja. Papa.
5: Papa.
6: Ik ben op 10, papa.
2: Ja. Mag ik nog een ijsje?
5: Ja. Nou ja, ik had wel wat met hem. Want hij kwam uit een heel gewoon gezin. Hij had niks vroeger. En zei hij ook, ik werd 's morgens, ik kreeg zo'n dingetje om mijn nek met een bakje. En daar lagen dus allemaal doosjes lucifers in. En dan moest ik de straat op. Hij zegt, mijn broertjes en zusjes ook. Hij zegt, en dan stonden we bij een stoplicht. En dan, ja, dan hoopten we dat er mensen waren die wat gaven voor zo'n doosje lucifers. Mm. Hij zegt, en ja, als we dat niet verkochten, ja, dan hadden we s'avonds niet eten. Hij zegt, maar er stopte dan ook wel eens een wagen. Dat was dan een Ferrari. Ja, hij zegt, dan dacht ik bij mij, als ik later groot ben, dan koop ik zo'n Ferrari. Dus toen zit ik in, ik loop die kleedkamer in. En toen zegt hij, papa. Ik zeg, ja. Hij zegt, binga. Ik zeg, donde, waar gaan we naartoe dan? Hij zegt, karage, naar de garage. En toen liepen we naar beneden. En toen stond er een rode Ferrari. En toen keek hij naar me. Hij zegt, es mio, is voor mij. Ik zeg, ja, geweldig. Een simpele jongen. Maar ja, ik begreep wel dat hij daar heel blij mee was. Hij had iets gedaan waar hij van droomde. En hij verzorgde zijn hele familie. Was geweldig. Hij was niet slim. Hij was niet... slim wil ik niet zeggen. Misschien niet super intelligent. En we hadden erbij, die waren dat wel natuurlijk. Die hadden allemaal gestudeerd, die Figo.
6: En in trainingskamp, voor die ging slapen, las je hem dan ook voor?
5: Nee, want ik sprak wel Spaans, maar geen Portugees.
6: Oké, okay, jammer.
5: Zit je nou te wijzen? Nee, je moet niet wijzen naar de voorzitter.
2: De voorzitter neemt jou een beetje in de maling.
5: Nee, de voorzitter
6: mag niet in de maling.
5: Ja.
6: Dat is een geïnteresseerde vraag.
2: Is jullie financiële geschil opgelost inmiddels?
6: Zeker.
5: Nou, ja, is helemaal opgelost. Ja?
2: Viel het mee of tegen, die cheque? Of?
5: Nou, viel een beetje tegen. Nee, maar hij is nog steeds aan het werken ervoor. Dus,
2: ja, prima. Nou, dan komt het
5: wel. Maar meer nog voor die cheque, voor mij, zou hij graag willen met zijn vader in gedachten ook dat als het hem lukt, dan krijgen we er nog een Champions League bij. En die staat dan in onze prijzenkast.
2: Ja, die wedstrijd die je niet gewonnen hebt, maar wel gewonnen hebt.
5: Die we gelijk gespeeld hebben tegen en Juventus. Met penalties verloren tegen Juventus.
4: Ja. 96.
5: 96. Ja.
2: En waar dan dat hele elftal, dat is ook aangetoond, toch? Dat
6: drogeert.
2: Ja. Drogeert.
5: Ik zei tegen Louis, er kwam een bal uitrollen. En die wouden we teruggooien. Nou, die liep gewoon overal doorheen, die gozer, Italiaan. En die pakte die bal en die keek ons aan met zulke ogen. Gewoon schuim op zijn mond. Ja. Ik zeg tegen Louis, die hebben drugs gebruikt, man. Dat kan niet, anders moet je eens kijken. En die ging in het veld. Oh, ongelooflijk.
7: Maar het was wel een wedstrijd waarin weer Nederland twee penalties miste ook. Hè?
5: Ja, ja.
7: Dat wel eventjes.
2: Je komt straks met de penalty. Ik snap dat je bruggetje had, maar ik wist je gaat zo komen.
5: Hij staat een bruggetje meteen.
2: Ja.
5: Van mij mag het hoor.
7: Even voor je diepgang en alle respect hoor. Maar ja. Ik blijf nog even bij Telstra hangen toch. Want ik denk dat Telstra toch het Nederlands publiek van Telstra houdt. Als je van PSV twee keer wint, dan willen wij eigenlijk dat Telstar blijft. En ja, alle respect voor wat je allemaal doet en laat, maar Telstar doet geweldig als je van PSV twee keer wint. Wat een spektakel.
2: Je hebt er ook van PSV gewonnen?
8: Wij hebben ook gewonnen, maar dat wordt niet vermeld hier. Dus.
2: Ja, jullie hebben toch thuis gewonnen van PSV?
8: We hebben thuis gewonnen.
2: Ja. Maar niet uit, hè?
8: Nee, 2-1 verloren, geloof ik. Dus ook niet, was ook niet overdreven, hoor. Dus,
2: Nee, is ook zo. Is ook zo. Simon, als jij je voor VI hebt, dan volg je een club wat specialer. Doet nog wel andere dingen. Als je het hele seizoen alleen maar Telstra zou moeten doen, zou ik denken van, nou ja. Maar goed.
4: Dat is geen fulltime baan, denk ik.
2: Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Maar als je die wedstrijd op zijn merites bekijkt nu, voor wat er nu aankomt, die wedstrijd morgen, wie heeft dan de beste papieren? Papier houdt zich een beetje in de dokrol.
4: Nou ja, ik geef Telstar wel de meeste kans. Omdat je ziet eigenlijk gebeuren wat er vorig seizoen ook gebeurde. Dat ze de progressie die ze na de winterstop inzetten, zeg maar. Met Correa had ik het daar laatst nog over, de trainer. Dat ze vorig jaar, toen de laatste wedstrijd van voor de winterstop, kregen ze enorm op de kloten bij MVV. En ja. Toen gingen geloof ik als 11 of 12 de winterstop in.
2: 6-0 of zo, geloof ik. Hè?
4: Ja, en daarna kwam die stijgende lijn, zeg maar. En dat werd letterlijk, iedere week werd het een stukje beter. En dat denk ik nu toch ook wel weer te zien. En het grappige aan Correa vind ik ook. Gisteren waren we dan even op het stadion om met hem voor te beschouwen. En hè, jij zegt net, Pier, van ja, als ze de boel gaan dicht timmeren, dan wordt het misschien nog lastig. Maar dat is hij sowieso niet van plan. Die man is altijd hetzelfde. Of hij nou tegen PSV moet een dag later, of een alles of niet wedstrijd tegen Volendam.
8: Nou, te ze kunnen dat goed, maar ze kunnen ook aanvallen. Ja. En het is gewoon mooi om naar Telstar te kijken. En ja. Hander, ik ben met jou eens, Telstar moet er sowieso in blijven. Maar ik zou het ook heel fijn zijn als wij erin blijven.
4: Ja, maar dat scenario is ook heel reëel, toch? Ja.
2: Kan
4: dus
2: wel.
4: In die zin. Waar ze het bij Telstra de hele week over hadden. Jij zei net helemaal in het begin al van, hè, er zit spanning in op het dorp. Nou ja, bij Telstra is dat zo'n beetje de rode draad door de hele voorbereiding geweest. Tegen Heracles vorige week kon je het zien, eerste helft. Er zat echt spanning op die poten bij de jongens. Die gaven dat ook wel toe. En dat wil Correa natuurlijk, probeert hij eruit te krijgen. Hij noemde dat de roze olifant. De roze olifant in de kamer. He, dat is dus het grootste gevaar voor hun op dit moment. En die moet je niet, daar moet je niet over gaan nadenken of gaan piekeren. Dat moet je benoemen. En op die manier moet je dat uit je hoofd te zien te lullen.
8: Nou, maar
4: je kan dat toch
8: nooit inschatten. Pas als je op veld staat, dan gebeurt er iets met je. En dan laat je dat los of je laat het niet los.
4: Ja.
8: Een trainer kan nog zoveel praten en doen. En de spelers zeggen allemaal, ja natuurlijk trainer, dat gaan we doen. Prachtig. Maar op het veld, dan komt het los bij je of niet. En ja, dat weet je nooit van tevoren.
4: Ja, maar los van het spanningselement denk ik dat Telstra gewoon voetballend wat beter functioneert de laatste weken.
8: Absoluut.
2: Ja, nou is er niet veel.
4: Ja, sorry. De favoriete rol is nu weer bij jullie.
5: Hij gaat al de druk voelen, als jij dat zegt.
4: Ja, hè?
5: Hij gaat de druk voelen.
4: Hij is sowieso een beetje nerveus.
5: Nerveus?
4: Ja.
5: Ja, hele familie is bloednerveus. Ja. Waar zit je broer? Oh, daar zit hij. Kijk, onder een tafel.
6: Die is nog erger.
2: Ja. Nou, dat is een echte Telstra fan. Broertje.
9: Jij niet?
2: Nou, ik
5: als het er maar uitkomt.
4: Succes-supporter.
2: Ik ben succes-perschef. Misschien denk ik de naam morgen weer stop.
4: Ja, die kans is ook aanwezig.
2: Oh nee, want dan blijven we erin als het morgen klaar is.
4: Kan je in ieder geval nog een weekje door, ja.
2: Ah, nee, dat maakt ook allemaal niet uit. Pierre, maar jij zegt iets, dat moet Gerard ook weten. Op niveau gevoetbald. Dat je dan spanning hebt en dat komt er of uit in de wedstrijd of je blijft er de wedstrijd last van hebben. Herken je dat, Gerard, wat Pierre zegt?
5: Ja, nou ja.
2: Zit hem dat dan in?
5: Nou, mijn ervaring was. Ik was wel gespannen voor een wedstrijd. Ik dacht. Maar zodra ik dat veld opstapte, was het weg. Was het weg. Had ik helemaal geen last meer van.
2: Ging en jij zegt,
5: gewoon,
2: ik heb er
5: geen gewoon wedstrijd voetballen.
8: Nou, ik geef nou even een voorbeeld. AZ kon kampioen worden met Louis van Gaal bij Excelsior uit.
2: Oh ja.
8: De spelers kwamen het veld op en er gebeurde niks. Ze sloegen helemaal dicht, er gebeurde niks. En Telstar, Excelsior, die won die wedstrijd en AZ werd geen kampioen. En dat bestond eigenlijk niet van tevoren. Want AZ was zoveel beter. Maar de spanning was zo hoog dat het kwam niks uit.
2: Was dat die gekke dag met dat ze op 4 plaatsen kampioen konden worden? Dat PSV
8: uiteindelijk kampioen
2: werd. Vitesse.
8: Met Ronald Koeman, geloof ik.
2: Ja, en dat Ajax bij Willem II een doelpunt te weinig maakte.
8: Ja.
2: Oh, ja.
8: Nou, Ajax won toen geloof ik met 2-0. En 2-0. PSV met 4-1 of 4-0.
2: Ja, het zou vlak voor tijd ging nog even die jongen uit Spanje, die ging even de vrije trap nemen bij Ajax.
4: Roger of zo.
2: Ja. Die bal zijn ze nu nog aan het zoeken.
4: En Sneijder is nog steeds boos.
2: Ja, iedereen moest opzij, want hij ging het wel even doen.
5: Ja.
2: Nou ja, had wel karakter. Ja, Jan?
7: Doet me even toch al denken ook aan een
2: penalty?
7: Nee. Waarin het ook voorkomt, behalve bij penalties, dat je eigenlijk bij het voetbal ook een soort mental coach nodig hebt. Kijk, Gerard, die heeft dat niet nodig. Die vergeet alles als je in het veld staat, had ik ook last van. Maar veel meer mensen blokkeren ergens in hun hoofd. Dus je moet daar een deskundige hebben die gaat over processen in je hoofd. Daar moet je in investeren, dat lijkt logisch. Dat is zeker in andere takken van sport normaal. Maar bij voetbal, ja, je moet het van je afzetten. Halleluja.
2: Nou, er staat een heel artikel vandaag over Wouter Goes in de krant, dat hij heel veel baat heeft gehad met praten met mensen over zijn manier. Hij zegt, ik ben totaal anders in het veld als erbuiten. Dat begon mezelf ook op te vallen. Het was ons al een tijdje opgevallen. Maar hij heeft daar nu echt werk van. Dat vind ik wel mooi. Dat je daar echt bewust ook werk van maakt. Dat je het niet een soort handelsmerk maakt van ik blijf altijd gewoon. Nee, hij heeft er echt probeert eraan te werken. Vind ik wel. Dat is wel een begin van inzicht, toch, Gerard? Niet? Je fouten zien of zelf.
5: Ja, dat is zeker belangrijk. En helemaal omdat die mensen om hem heen proberen hem te beïnvloeden ten goede.
2: Ja.
5: Nee, het is niet dat ze hem slechte dingen influisteren, nee.
2: Nee, zeker.
5: Te behoeden voor slechte dingen juist.
2: Want bij AZ waren ze wel heel blij met hem. Maar ook met een beetje angst in het hart van als het maar goed blijft gaan in zo'n wedstrijd.
5: Ja.
4: Hij moest ook wel wat gaan doen, toch? Ik bedoel, hij kreeg op een gegeven moment iedere wedstrijd een gele kaart. Alle camera's stonden op hem gericht.
2: Ja,
5: maar het was ook overduidelijk allemaal.
4: Ja, het ging ook niet heel subtiel allemaal. Nee.
2: Er gingen 4-5 spelers gingen naar Wouter Goes toe in een wedstrijd om hem maar de kaart aan te.
4: Ja, precies. Dat werd echt een ding. Dus hij moest ook wel wat. Ja.
2: Maar hij zegt nu ook, tot slot AZ, ik heb hierna nog 2 jaar bij AZ. Het wordt dus tijd om op te stappen. Oké.
4: Okay. Nou, dus weten we dat ook.
2: Hebben we nog 2 jaar contract, dan is het tijd om op te stappen.
5: Ja.
2: Die snapte ik niet helemaal, maar goed.
4: Nou ja, ik denk misschien een beetje mee met de club. Dan krijgen ze nog een aardige transfersom. En ik kan lekker in het buitenland gaan wonen.
2: Ja, nou, we gaan het dadelijk hebben met Jan Zuidervaart. Want Jan, we gaan het hebben over de stafschoppen. Maar eerst weer muzikaal onderbreking. Patrick Bruel, mon amant!

0: uitgevochten. Nee, ik werd aangespeeld. En Piet zat kort achter me. En ik liet de bal door mijn benen lopen. En daar had Piet niet op gerekend. En ik scoorde. Tegen Metgod. Hij zei, wat doe jij nou? Ja, je zat zo kort achter me. Ik denk, ik laat hem lopen.
1: Ja.
0: God, dat doe je toch niet?
1: Ik heb te snel die lange poten van.
0: Ik kan hem regelmatig tegen.
2: Over welk doelpunt hebben we?
1: Piet Huig tegen,
0: Piet is toch al dood,
1: tegen Pier Tol. Ja, die begon heel vroeg te dementeren. Ja. En die is overleden, ja.
2: Verhalen worden hier uit de voetbaltempel gehaald, laat ik het daar zo zeggen. En we hoorden de stem van Pier Tol en van Simon Zwartkruis. We hoorden ook af en toe de stem van Jan Zuidervaart.
3: Ja.
2: Penalty-goeroe.
3: Ja.
2: 77 jaren jong. Dan ben je hier de jongste aan tafel zo'n beetje. Ja. Op Pier na. En op Simon na. En op Bert na. En op mij na. En op Gerard na.
1: Maar verder?
2: Ja. En op... jij bent ook jongen toch, dan 77. Jij bent toch,
1: ik ben 68. Ja.
2: Tot... Kan je goed liegen op die leeftijd?
1: Ja. Is dat 1868, voorzitter? Dat is een ontkenningsvraag. Ja.
4: Dat is nou jammer.
2: Bestuurders moeten kunnen... Ja, ja. Zonder blik of blozen moeten bestuurders kunnen liegen, toch?
4: Ik ben dat gewend.
2: Dat liegen?
4: Nee, juist niet. Een bestuurder moet juist niet liegen.
2: Nee?
4: Mijn vader had daar altijd een hele mooie opmerking voor. Dat ging, geloof ik, over
2: de
4: voorzitter van Feyenoord. En toen vroeg een journalist aan hem, dus u zegt eigenlijk dat hij liegt. Waarop mijn vader zei, nee, ik zeg niet dat hij liegt. Maar wat hij zegt is wel bezijden de waarheid.
2: Slim.
1: Ja.
2: Ja, mooi.
4: Ja.
2: Het ging over Jaap.
4: Dat was Jaap.
2: Ja. Goed.
4: Maar nou ben ik wel benieuwd naar die penalties. Want bent u nou ook iemand die ons kan uitleggen hoe je wel moet scoren?
2: Ja, dat is de bedoeling. Dat het nu even duidelijk wordt. Ja. Jan Zuidervaart, 77 jaar, vader van 3 dochters. Jij hebt nog gevoetbald met Theo Buijs.
5: Ja, heel goed.
2: Ja.
5: Fantastische technicus.
2: Ja.
5: Leerde mij ook dat je eerst moet kijken waar je man, je medespeler staat en dan de bal aannemen.
2: Hij voetbalde bij Ajax. Maar ook DCG. Dat is een voetballer van DCG geweest. Hè?
5: Ja. Ja, maar goed. In het AMC-team speelde hij ook, waar ik spelercoach was. En we hebben ook jarenlang
2: gestaan. Kon je zelf een beetje voetballen?
5: Ik was een topper. Ja, want eigenlijk iedereen die aan zijn top zit is een topper. Dus dat is heel simpel. Dat begrijpt iedereen eigenlijk.
2: Oh, je haalt het maximale uit jezelf.
5: Ja,
2: je
5: bent een topper. Je zit aan je top.
2: Ja, nou, dat is toch een andere definitie van wat ik heb als topper, hoor. Maar kon je het een beetje? Dat is eigenlijk de vraag.
5: Nou, een beetje. Ik scoorde ooit 3 keer in een wedstrijd. En,
2: was iedereen al naar huis?
4: Elke penalty was ook raak.
5: Het is moeilijk om een verhaal af te maken. Maar in ieder geval, het derde doelpunt maakte ik met een hakje.
2: Hey.
5: En toen kreeg ik van die oudspoetser zo'n verschrikkelijk het doodschop, dat ik eigenlijk besloot om weer terug te keren naar het parvoetbal. Ik heb daar maar eigenlijk 1 jaar bij Abcoude 6 met oud-selectiespelers gespeeld.
2: Ja.
5: En,
2: toen had je dus nog oudspoetsers.
5: Ja, dus die tijd had je nog echt een oude poetsen. Maar die poetsen mij dus vrijwel de wedstrijd uit. Hè. Dus ja,
2: gepoetst.
5: Ik zie me nog stuiteren naar de cornervlag. Maar dus ik ben weer teruggekeerd naar het parkvoetbal. Verlevenpark, hier bosvoetbal. Ja. En in de derde helft zijn we je kind aan huis. Dus
2: staat toch een bonnetje, heb ik begrepen. Nee. Maar even naar nu.
5: Ja.
2: De penalty.
5: Ja,
2: het blijkbaar. Maar steeds terugkerende probleem. Jij voorziet het nu. Want je schrijft mij een heel mooi verhaal van vorige keer heb ik het ook geroepen. Maar toen, en als we toen naar mij hadden geluisterd, dan was... Wat moet er gebeuren om een goede penalty te nemen?
5: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat je penalties niet laag inschiet. Dat je hem altijd hoger dan de helft van de doelpaal inschiet. Dus hoger dan 1,22. Dan heb je veel grotere kans om te scoren. Dat wijzen alle statistieken uit. Wat de statistieken ook aantonen... dat als je gezien vanuit de speler rechts van de keeper wil scoren... dat je daar mindere kans hebt... Omdat de rechtsbenige keeper duikt makkelijker naar links. Dus de meeste penalties die niet erin gaan... die worden rechts van de keeper
2: Hij duikt dan links, zeg je beter. Maar rechts van de keeper, wat bedoel je?
5: Het is even moeilijk voor te stellen van wat links en rechts is. Ik heb er ook moeite mee.
2: Nee, maar je zegt rechts van de keeper, dat is zijn zwakke punt of sterke punt?
5: Dat is zijn sterk punt.
2: Ja, maar hij zegt links van de keeper...
5: Nee, links van de keeper is zijn sterkste punt. Als je vanuit de keeper denkt...
2: Maar die snap ik niet. Maar je zegt eerst rechts of links. Wat bedoel je? Kijk, ik sta voor de keeper.
5: Nee, de keeper staat op doel.
2: Ja, dat is...
1: Nieuws is zijn.
3: Het
2: is
3: blijven voor de zekerheid.
2: Ja, maar ik snap het wel.
3: Het is een
2: goede begin. Hij moet uit elkaar. Anders begrijp jij het. Oké, houd dit vast. Dit beeld heb ik.
5: Ja. Dus gezien vanuit de speler wordt het meeste gefaald als je links van de keeper schiet.
2: Okay,
5: omdat de keeper is rechtsbenig en dan kan je de beste afzetten naar links.
2: Ja.
5: Dat is een heel belangrijk punt. En ja, het is zo dat toen ik het Nederlands elftal moet daar een coach voor hebben. Je speelt uren, speel je voorwedstrijden. Je reist overal heen. Maar die ene minuut van die penalty, dat kan je niet aan. Die Nederlandse in 22. Hoe Vaalder van Dijk en Berghuis. Omdat hij de bal inschiet ongeveer een meter naast de keeper. Hoe gek kan je dat krijgen? Hoe dom kan je zijn? Dus Nederlands elftal heeft behoefte aan penalty training. Hoewel sommigen zeggen het helpt niet, het helpt wel. Maar je kan gaan oefenen, schiet in de linkerhoek, schik in de bovenhoek. We gaan om je heen staan, we gaan je gek maken. We nodigen Van der Lem uit om je gek te maken. Leo kan ook meedoen. We gaan het opfokken, de situatie.
1: Maar juist dit hebben ze allemaal toch in het WK 2020 gedaan in die aanloop. We werden er zelfs melig van. Van Gaal bleef maar over die penalties emmeren de hele tijd. Er werden volleybalcoaches ingevlogen. Frans Hoek was er de hele dag mee bezig. Nou, ik heb het gezien tegen Argentinië. Die noppert die dook werkelijk bij iedere penalty de verkeerde kant op.
5: Ja, ja,
2: dat deed hij wel goed.
1: Dus, ja, wel consequent.
5: Dus ook de keeperstraining hoort daarbij. Want de keepers die meteen bewegen, die houden minder tegen dan de keepers die blijven staan en wachten en kijken waar het heen gaat.
2: Ik ga even naar ervaringsdeskundige. Pier, heb jij wel eens in een penalty-serie meegedaan bij het bekervoetbal? Of?
6: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat mocht alleen als Kees Kist niet van de partij was. Hè?
2: Ja, ja.
6: Kees nam alle penalties en die schoot ze er gewoon allemaal in.
2: Ja.
6: En bijvoorbeeld de Braziliaanse ploeg, die trainde inderdaad de bal hoog aan de zijkant net. Ja. Niet laag, hoog, want de keeper die valt naar beneden. Uiteraard, je valt nooit naar boven. Maar...
2: Nou, je kent wel wat omhoog gevallen mensen, hoor.
6: Ja. Maar die trainde daar dus consequent op. Maar alle wereldtoppers, allemaal, hebben ze wel eens een penalty gemist. Want ja, een keeper staat daar ook. En ja, een keeper duikt met links en rechts. Maar ik wist zelf niet of ik links of rechts was. Wat voor kant had ik dan op moeten duiken? Ik bedoel, dat is ook wat je moeilijk, Jan, hè?
2: Ja.
6: Dus...
2: Het schiet maar één penalty nemen bij uitstek te binnen. Dorpsgenoot Gerry Muren, helaas veel te vroeg overleden. Maar die had er toen 29 achter elkaar gewoon ingeschoten.
6: En dan wist je op een gegeven moment...
2: Op een gegeven moment ging het dan toch een keer mis.
6: Wij speelden tegen Ajax in het Amsterdam-toernooitje. En we kwamen 3-0 voor.
2: Met AZ was dat, hè?
6: Ajax trok dat recht, 3-3, penalties. En Kemal nam een maatje in de winkel, en mijn vriend en mijn collega... Die nam alle penalties en die schoot ze er allemaal in. En Hans de Koning stond op doel. En ik denk, nou ja, laat ik maar niet zeggen wat voor hoek je schiet. Dat moet hij zelf maar uitdokteren. En Kay dacht dat ik wel gezegd had van... Hans, Kay schiet hem altijd daar, dus rechts van de keeper. Dus wat gebeurde er? Hij schoot hem in de andere hoek en Hans pakte die bal. Hij zei, ik had niks gezegd. Het was jouw pakje, Jan. Dus... Ja, iedereen mist uiteindelijk een penalty. Ja.
1: Het gek is, daar ben ik wel benieuwd naar, Jan, hoe jij naar dat psychologische effect kijkt. Wat Frank de Boer heeft wel eens verteld, die in de aanloop naar het Euro 2000... heeft hij iedere dag na de training heeft hij iets van 10, 15 penalties genomen. Hij zei, dat was zo extreem, dat er op een gegeven moment op het trainingsveld... zelfs een gul voor de penalty-stip ontstond. Zo vaak had hij daar dat gedaan.
2: Ja.
1: En ja, we weten hoe dat is afgelopen. Hij mist er eentje in de halve finale in de reguliere speeltijd. En in de penalty-serie. En later zei hij van, misschien heb ik het wel te veel geoefend. En dat ik daar de druk op mezelf te veel heb opgevoerd.
5: Ja, nou ja, als je het over druk hebt, dan moet je nu praten over een mental coach. Om daarmee om te gaan. Dan moet je niet aankomen met voetbaltechniek. Van zet je benen links naast of rechts. Dan heb je een psychologische trainer nodig. Die je focus kan vasthouden. Want inderdaad, twee keer missen in één wedstrijd is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. En in die wedstrijd trouwens werden er 5 penalties gemist, hè, door Nederlandse. Hoe gek wil je het hebben? Ja, ja. Ook. En dan ook nog bedenken dat eigenlijk penalties niet te trainen zijn of zoiets. Dus pak een mental coach die je leert om in je focus te blijven. Wat je van plan bent om te gaan schieten. Kijk niet in de ogen van de keeper. Ga maar door. Ga het trainen. En beperk het doel waar je in kan gaan schieten met de trainingen. Beperk dat. Maak dat iets van 1,20 bij 1,20. Linksboven, rechtsboven. Ga erin knallen. En bespaar Nederland weer een nieuw penaltydrama. Want in 1922 is het pas voorbij. Ik bedoel, ik heb er haast geen zin meer in om naar Nederlands over te gaan kijken. Want belachelijk om die penalty zo in te schieten naast de keeper. Hoe haal je het in je hoofd?
2: Maar het jaar of 10, 15 geleden werd er nogal sceptisch gedaan hierover. Maar inmiddels zijn er wel trainingen en dergelijke gedaan. Het gaat toch nog steeds mis. Want het blijft natuurlijk gewoon mensenwerk, toch? Al heb je meer kennis, al heb je meer voorbereiding.
5: Ja, maar daarom heb je een mentale coach nodig. Die jou traint om in je focus te blijven. Ondanks verschillende mensen om je heen. Dat is een vak apart. Dat heeft niks met voetballen te maken.
2: Nee, dat snap ik. Ik hoor wat je zegt. En ik vind ook dat je daar een punt hebt. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet mis kan gaan. Want op het moment dat je daar staat, is alles anders toch pier. Dat is als voetballer toch zo, of niet?
1: Je kan zoveel trainen als je wil, maar er staat ook een keeper in de hol. En die kan ook een hele goede dag hebben. En ja, de mentale druk is behoorlijk groot. En
5: tuurlijk.
1: Afhankelijk van natuurlijk wat voor niveau je speelt. Maar het Nederlands elftal, als je daar een penalty mag nemen, dan is de druk behoorlijk groot, hoor.
5: Jawel, maar jou is ook geleerd, als je een penalty laag inschiet, dat de kans veel groter is dat iemand hem tegenhoudt. Dus ga hem nooit laag inschieten, Nederlands.
1: Nee, maar nou, is nooit geleerd, hoor. Jan trouwens, dus straks.
5: Sorry.
1: Dat is nooit gelukt. Je moet hem laag inschieten.
5: Nee, dat doen ze. Nederland schiet ze, percentage 20% meer lage penalties in dan andere landen. Nederland is het slechtste penaltyland ter wereld.
1: Ja. Yes. Ja. Is dat misschien toch ergens is goed.
5: Zijn de beste.
4: Maar je hebt het nou over druk. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze hem juist laag inschieten, omdat ze bang zijn dat ze hoog overschieten.
2: Juist, Michael.
5: Hoog ingeschoten penalties, die zitten haast altijd. En ja, maar, die worden vrijwel nooit overgeschoten.
2: Onder de lat zijn ze meestal altijd.
4: Techniek om dat goed te kunnen.
5: Ja, dus dat oefen je dan. Dat is heeft met training te maken. Maar ballen worden vrijwel nooit overgeschoten met penalties.
2: Oh, nee. Over een week of drie...
4: Nou, dan merk ik wel dat u inderdaad weinig naar penalties kijkt.
5: Ik heb
2: naar penalties
5: gekeken, hoor. Echt waar.
2: Maar even het volgende. Ja. Over 4 weken dan beginnen we zo'n beetje met het WK, hè?
5: Ja.
2: Zeg maar, en dan kom je nog 1 keer terug, want dan is het echt die day. En dan ga je het nog 1 keer uitleggen. Is dat goed?
5: Is goed.
2: Ja. Maar dan gaan we nu nog even quizzen. Want we gaan quizzen. Ja, want Jan maakt dadelijk plaats voor Jaap. Jaap Visser heeft een mooi boek geschreven.
5: Schiet nou op. Ik moet zo meteen ook weg.
2: Naar Ridders Kaashuis?
5: Ja.
4: Mijn notaris is er helemaal niet.
2: Nee, we onthouden wel even. Nee, waar is de notaris? Notaris is even
4: naar het toilet. Ik heb schema gemaakt. Nou ja,
2: okay. Komt allemaal helemaal goed. Nee,
4: maar mag ik dat opschrijven dan?
2: Hè? Schrijf het hier even kijken. Nee, hier niet op. Schrijf het wel even op deze. Hier op de achterkant. Op deze achterkant. Oké, dan geef ik jou de eerste vraag, Jan. De René en Willy vraag of de algemene vraag? Dat wil je eerst.
5: Algemeen, ik ben een algemeen mens. Dus
2: prima. En waar zit je de verdubbelaar? Krijg je dubbele punten bij de een of bij de ander? Waar zit je in?
5: Bij de algemene vraag.
2: Oké. Welke Tsjech speelde bij Willem II en Ajax? Dat wordt voorgezegd, hè, hoor.
5: Nou, ik heb een koptelefoon op, dus ik hoor niks.
7: Wat?
5: Ja, het voorzeggen helpt niet. Kunnen jullie nog even opnieuw voorzeggen?
7: Kalasek.
5: Ja, ik dacht al zoiets. Ja,
7: precies.
5: Kalasek, zeggen ze.
2: Ja. Weet je wat zijn voornaam? Ja. Henk?
5: Nee, hij heet geen Henk.
2: Nee, zeker niet.
5: Thomas, zegt hij.
2: Ja, Thomas.
5: Er is zoveel deskundigen hier, daar kan ik niet tegenop, joh.
2: Nee, als je dat behoefte houdt.
7: Nou, het is wel goed.
2: Ja, het is goed. Het is goed gedaan. En nu, René, dus wie zei het? René of Willy, hè? Daar gaat het om. Mijn broer wou naar Pinkpop. Lekker naar die tractorliedjes luisteren. En Corrie Konings.
5: Ja, dat zei Willy natuurlijk.
4: Ja, te laag ingeschoten.
2: Sorry. Ja. Maar hij zat er dichtbij.
4: Ja. Heel dichtbij.
2: En Jan, je staat voorlopig even bovenaan.
5: Oh, leuk!
2: Ja, toch? Ja,
5: hou zo.
2: Toch nog een keer ergens bovenaan gestaan.
5: Ja, precies.
2: Gaat niet lang duren, denk ik. Maar geeft niet.
5: Laten we de schakel op zich ook bovenaan.
2: Over een week of vier kom je nog een keer terug, ja?
5: Ik doe mijn best.
2: Oké. Okay. Dat is goed. En we waren even bang, maar hij was erbij. Je zat in een andere kroeg, hè? Toen dacht ik, nee, maar goed, je bent er. Daar zijn we hartstikke blij mee. Luke, ga je gang.
7: Er zit een echtpaar met twee.

0: van Kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
16: Ik ben Henk uit Castricum.
17: Ik ben Irene uit Heemstede.
18: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

0: staat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
17: Sportcafé.
18: Met Leo Driessen.
19: Ja. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Dit is uur 2 van NH Radio Sportcafé. En we hebben een changementje gemaakt. Jaap Visser is inmiddels aangeschoven. Hij is onder andere journalist, maar bij een prachtboek geschreven over Bontebok. De Friese gemeenschapszin, Amsterdamse voetballetjes. Tweede Wereldoorlog deed overleden. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar zoals te doen, gebruikelijk eerst even de bridge-uitslagen. Ja.
20: 2-0-3-6-1-1-1-0-0.
21: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britsuitslagen. Aan het woord.
22: Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
23: Goedemorgen allemaal weer. Ik hoop dat iedereen een leuke week gehad heeft en een fijne donderdag.
24: Waarom?
23: Nou, omdat het donderdag zondag was, hè, was iedereen vrij. Wij moesten werken. Maar... En het was heel druk, want er was hockey.
22: Is het donderdag gebridged?
23: Er is ook gebridged. Woensdag heb ik ook gebridged, hè. Zandvoort, Bridge Drive, 6 kroegen. Of strandtenten bedoel ik.
24: Ga er maar aan staan.
23: Heel gezellig. Er waren 200 paren. Dus,
24: maar die heb je toch niet allemaal hier in de uitslagen?
23: Nee,
24: hè?
23: Ik heb gewoon van dinsdag. Hè? Maar wel, het is wel chockerend, hoor, dinsdag geweest.
24: Ja?
23: Ja, verschrikkelijk. Echt niet normaal.
24: Een slagveld?
23: Okay. Nee, juist heel mooi. Ik ga beginnen, goed? Ja? Beb en Ans, 34%.
24: Marianne, dat is echt slecht, toch? 34%.
23: Dat is wel, ja, nou ja, dan... Ja,
24: ja, ik stoppen, toch?
23: Verleden week had ik ook heel laag, dus...
24: Toch stoppen. Dan ben je echt verslag
23: af, ga je dan stoppen?
25: Nee, maar zo laag heb ik het nog nooit meegemaakt,
23: 34%. Nee, nou, ja. Ja, ik heb wel eens een keer 32%
24: echt?
23: Gehaald.
24: Ja, dat was echt heel slecht.
23: Dat was echt heel slecht. Ja, je hebt helemaal gelijk, Leo.
24: Ja.
23: Oké. Kunnen we verder gaan?
24: Weet ik niet.
23: Oké. Marianne en Jannie... 36% gedeeld met Ellie en Greet. En dan gaan we gelijk springen. Dat is Ben en Ineke en Nico en Frans. Allebei 48%.
24: Zo.
23: En dan hebben we...
24: Dat is een stuk beter.
23: Geraldine en Christine ook. Die hebben 49%.
24: Hadden die gestoken?
23: Nee, die hebben niet gestoken.
24: Oh.
23: Nee, kan niet, Leo.
24: Jawel, je kan wel steken.
23: Nee, je kan niet steken. Je kan alleen seintjes geven. Lucia en Ali, ook 49%. Dan hebben we Ans en Kalla, 51%. Jopie en Els, 55%. Arie en Greetje, 56% gedeeld met Leni en Peter. Dan hebben we Henny en Sean, 61%. En, eerste plaats, Marianne en Cora, 65%.
26: Oh.
24: Maar er zijn protesten ingediend en er zijn geen beelden van.
23: Heb je Leo weer, hoor?
26: Ja.
23: Hij moet het altijd verpesten, hè?
26: Je moet ook toch ook eens gaan heroverwegen om het naar de derde uur te doen.
23: Ja. Nee, dat wil jij graag.
26: Nee, ja, dat doen we niet.
23: Nee.
25: Hey Cora, ik heb even een technische vraag.
23: Ja, doe dat.
25: Want je had het net over seintjes geven, dat mag.
23: Maar nee, dan hoorde mag niet.
25: Maar dan hoorde ik bij het laatste toernooi... dat er iemand zat met een zenuw op zijn oog. Dus die zat de hele tijd te knipperen.
23: Nou,
25: en dan ging de hele boel in de war.
23: Zal ik je vertellen dat ik een zeer oog had op die avond?
25: Dus zie je wel?
23: Ik heb niet zitten knipperen.
25: Oh, je hebt niet zitten knipperen.
23: Nee, ik heb gewoon gespeeld.
24: Dus je zag het niet goed en toen had je 65%?
23: Nee, ik zag het wel goed, maar ik had pijn in mijn ogen. En dat was vervelend. Ja. Dus. Maar ik heb niet zitten knipperen.
24: Geweldige tocht voor prestatie.
23: Fijne week allemaal, tot volgende week
24: Cora,
23: weer.
24: Bedankt, fijne week. Hartelijk goed. Eerst even The Beatles. En I've just seen a face.

0: Prachtig gewoon. In een mum van tijd geschreven door wie dat ook anders kan. Paul McCartney. Ja, Visser is hier aangeschoven. Daar zijn we hartstikke blij mee. Heeft het boek geschreven. Het heet Bontebok. Bontebok is een klein plaatsje in Lindorp, Friesland. We zijn weer begonnen.
1: Oh, sorry.
0: Ze vallen dan onder elkaar daar.
2: Ja. Waar is Gerard? Gerard is kaaskoper al?
0: Nee, die zit denk ik even bij Rudy Koopmans.
2: Oh ja.
0: Een bokspartijtje te spelen. Het boek, Jaap, fijn dat je er bent.
3: Dank je.
0: Je zit op een plaats waar tot nu toe de eerste plaats is behaald in de quiz.
3: Eervolle plek dus.
0: Ja, maar hij is ook de enige die gespeeld heeft tot nu toe.
3: Dus. Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, maar het komt allemaal helemaal goed. Hey, ik schrijf even kort op van, over Bontebok. Jij hebt het Bontebokse plaatsje in de buurt van Heerenveen, in het Lindorp.
3: Het is een bolwerk van verzet. Was het in de Tweede Wereldoorlog? Ja. Is het eigenlijk nog steeds? Het zijn allemaal mooie, dwarse mensen die daar wonen.
0: Die in de oorlog verenigd waren. Hoe
3: precies.
0: Hoe ze ook dachten en hoe ze ook geloofden.
3: Ja.
0: En na de oorlog is dat allemaal weer...
3: Nou ja, zij waren daar heel erg... links, communistisch. En uit een ideologische overtuiging van... je moet je verzetten tegen het fascisme... zijn ze collectief eigenlijk in het verzet gegaan. En op een gegeven moment zaten in dat dorp meer Joden ondergedoken... dan dat er huishoudens waren. En er is nooit iemand gepakt.
0: Ja,
3: dus het was heel, heel gesloten.
0: Want ze noemden daar het riviertje of wat daar liep.
3: Ja, de vaart die door het dorp liep.
0: Noemden ze de Jordaan.
3: Door Jordaan, inderdaad.
0: Ja, waren echt... Maar tussen Amsterdam leed honger. En het Friesland, daar pendelde dus de Lemmerboot.
3: Ja, de Jan Nieveen, dat was een salonboot... die dagelijks heen en weer voer tussen de Prins Hendrikade... achter het Centraal Station en Lemmer. En daar gingen hongerige mensen en onderduikers naar Friesland. En terug ging er heel veel voedsel naar het hongerende Westen.
0: Ja, wij spitsen het nu een beetje toe op het hoofdstuk met de Volenwijkers. Maar het is een echt, dat compliment wil ik je zeker geven. Een prachtig geschreven boek. Met ook jouw vader en moeder komen daar uitdrukkelijk in voort. Hè? Want je vader heeft ondergedoken gezeten. Vele avonturen meebeleefd. En het Friese verzet, ja. Het was, heel Friesland was eigenlijk een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Hè? Dat ging, maar dat ging in Minskip, noemen ze dat? Gemeenschap?
3: Minskip, gemeenschapszin, solidariteit. Ja. Iets wat tegenwoordig zwaar onder druk staat. Om maar gelijk een bruggetje naar de actualiteit te maken.
0: Ja, en weer terug, want dat bruggetje gaan we... Want onze politieke duider Gerard, die is...
3: Ja, die is even afwezig.
0: Die is er net even niet. Nee. Gaan we een keer de politiek in.
3: Ja.
0: Gerard! Nee, goed. Maar wat opvalt in dat boek is dat inderdaad de gemeenschapszin... ze hadden een gezamenlijk probleem.
3: Ja.
0: En dat werd schouders eronder en zonder veel omhaal. Maar je zegt het ook, hè. Er zaten daar heel veel en er was nauwelijks verraad, hè?
3: Ja. Nou ja, dat klopt ook. En die mensen waren, zoals jij ook al opmerkte... eensgezind in hun overtuiging dat er verzet moest worden gepleegd.
0: Ja.
3: En dat kwam eigenlijk door twee ideologieën. De linkse ideologie, maar ook... Bijvoorbeeld in mijn familie was dat het geval. De gereformeerde overtuiging dat je de antichrist moest bestrijden. En die twee eigenlijk tegenpolen, communisten en gereformeerden... die werkten eendrachtig samen in de oorlog.
0: Ja, en dat leidde ertoe dat daar veel mensen daar onderdak hebben gevonden.
3: Ja.
0: En er was ook bijna iedereen, ook, er waren wel wat NSB'ers... maar die waren eigenlijk meer uit pragmatische redenen.
3: Ja, die waren eigenlijk overtuigd van, althans de misvatting... die je tegenwoordig ook wel tegenkomt met aanhangers van een beweging als BBB.
0: Dat er centjes te verdienen waren.
3: Dat er door de nieuwe orde mogelijkheden kwamen voor de boeren.
0: Ja, we gaan naar het voetbal toe.
3: Ja.
0: We gaan naar mei 19. 1944.
3: Ja.
0: Dan wordt er in 27 mei, meen ik...
3: Ja.
0: Wordt er de allesbeslissende voetbalwedstrijd gespeeld... tussen de Volenwijkers en Heerenveen. Het is middenoorlog, hè?
3: Ja.
0: En die wedstrijd was eigenlijk al begonnen...
3: Eerder in de kampioenscompetitie.
0: Ja.
3: En toen werd hij gespeeld in het stadion van Ajax, in de Meer.
0: Want Volenwijkers was plat gebombardeerd, hè? Amsterdam-Noord
3: was plat gebombardeerd. Ja. Ook het mosveld waar de Volenwijkers op speelden. Daar lagen alleen nog maar kraters, bomkraters.
0: En een beetje mos.
3: En een beetje mos, niet veel meer. En in het Ajax-stadion zat de barsters vol bij de wedstrijd tegen Heerenveen. En Heerenveen stond toen wel met 1-0 voor. Maar die wedstrijd werd door op last van de bezetter werd die afgebroken. En het stadion ontruimd. vanwege bombardementen, geallieerde bombardementen, iets verderop in Amsterdam.
0: Ja, en een luchtalarm. En dan er werd niet meer teruggekeerd. Heerenveen wilde nog wel zonder publiek uitspelen, geloof ik. Hè? Maar dat kwam er allemaal niet van.
3: Nou, en Heerenveen moest ook. En er werd eerst in eerste instantie nog gedacht dat die wedstrijd op een op hetzelfde moment, dus een paar uur later, nog kon worden voortgezet. Maar ja, Heerenveen moest terug. Want je moest voor het donker je plaats van bestemming zijn.
0: Ja, ja, ja. Want er werd wel gevoetbald, maar het was een noodcompetitie in alle opzichten. Maar dan wordt hij toch gevoetbald, want het gaat om het kampioenschap op dat moment. Hè. En uiteindelijk wint de Volendijkers met 4-1.
3: Ja, Heerenveen deed overigens niet meer mee voor het kampioenschap. Nee. Maar het was een competitie en die laatste wedstrijd was tegen Heerenveen. Het Heerenveen van Abel Enstra. Op dat moment ook het idool van Amsterdamse voetballertjes die later in Heerenveen als hongerevacuees zouden zitten. Ja. Maar in ieder geval, die wedstrijd werd gespeeld in een bomvol Olympisch stadion. En dat werd een feestpartij. En na afloop ook met hele opvallende taferelen. Want vanwege brandstoftekort mochten er geen bussen, trams meer rijden. En de hele stoet met Volendijk-aanhangers, de harde kern zeg maar uit Amsterdam-Noord, die ging dwars door de stad, wandelend, richting Noord. En dat werd een soort bevrijdingsoptocht die door de Duitsers oogluikend werd toegelaten. Want ze hadden zoiets van, ja, dit zijn duizenden mensen die zingend, ook vaderlandslievende liedjes zingend. En er sloten zich steeds meer mensen bij die stoet aan. Die ging dwars door Amsterdam. Ja, als we hierop gaan schieten, dan...
0: dat schiet niet op.
3: Dat schiet niet echt op.
0: Maar je had... Jij haalt er eentje uit, hè? Tip de Bruin. Is dat die Tip de Bruin die wij kennen van de mode?
3: En die winkel bestaat nog steeds, hè?
0: Ja, zeker.
3: De modekoning, de latere modekoning, die was...
0: Die zat ondergedoken.
3: Ja, die was lid van de Volendijkers. Kiept in een lager elftal. Heeft hem volgens mij wel een tijdje tegen het eerste aangezeten. Maar die zat ondergedoken. En zoals zoveel onderduikers, die glipte er tussendoor... bij grote wedstrijden waar veel publiek op afkwam. En die namen het risico... Maar die glipt het stadion in. En dat was Tip de Bruin ook. Die is getuige geweest van de enige landstitel van zijn geliefde club.
0: Ja, het was wel opmerkelijk dat de Volendijkers, zeg maar, rondom de tijd dat de voedsel schaarste was. Ja. Maar je hebt het heel keurig uitgelegd waarom het de Volendijkers lukte om in dat jaar een sterk team te hebben. Dat zat ook bij Tuindorp Oostzaan. Want die zorgde voor het eten.
3: Die zorgde voor het eten.
0: Elke dag stamppot op de club.
3: Stamppot voor de training. Dat moet je niet meer mee aankomen uiteraard. Maar in ieder geval, ze hadden heel goed te eten. En er werd goed voor die spelers gezorgd. En er was een enorme saamhorigheid ook in Amsterdam-Noord. Dus dat versterkte ook de teamgeest. En ze had toch ook een aardige trainer. Ja, Van der Lek, een jonge trainer die later nog zijn sporen zou... dat weet Michael nog wel. Toen Johan Cruijff trainer bij Ajax wilde worden in de jaren 80... heeft Jaap van der Lek in de bosjes gelegen om te kijken of Johan Cruijff echt de training bij Ajax...
0: Toen vroegen ze nog af waar zit het leven.
3: Want hij had geen diploma, die heeft hij uiteindelijk wel gekregen. Dat was ook een van de redenen. Ze speelden ook modern voetbal voor die tijd.
0: Ja, met een stop-steel systeem, dat moet ik best wel lezen. Dat is ook heel mooi beschreven. Dat was van Arsenal afgepikt. Ja. Maar ik wil even terug naar Daan de Jong. Die halen we er even uit.
3: Het doelpunt en mitrailleur.
0: Ja, doelpunt en mitrailleur, zo stond hij bekend. Ja. Maar hij heeft ook een jeugdwedstrijd gevoetbald met Abel Enstra. Jong Oranje, dat ken je toen nog niet. En die wonnen in België. En Daan de Jong en Abel Enstra scoorden de doelpunten.
3: Ja, ja, ja.
0: En Daan de Jong is toen ook mee geweest op die tochten op zoek naar voedsel. Hè?
3: Ja, ja.
0: En later tragisch. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Later tragisch aan zijn einde gekomen. Hij was trainer van de Volendijkers in 1963. En toen... Onderweg uit de wedstrijd van DOS in de bus heeft hij een infarct gekregen. Is toen overleden. Toen is ook meteen het einde geweest van de Volendijkers. Die hebben nog wel die competitie afgemaakt. Maar die zijn roemloos gedegradeerd. Daan de Jong. Hij maakte heel veel doelpunten. Dat was een maatje van Abel Enstra. Abel Enstra.
3: Ja.
0: In de oorlog.
3: Ja.
0: En na de oorlog was hij ambtenaar bij dingen. Maar
3: was hij in de oorlog al?
0: In de oorlog ook al.
3: Ja, ja, zeker. Maar ambtenaar met de benen op het bureau, hè? Want dan hoeft hij niks uit te voeren in Heerenveen. En het was gewoon een gemast baantje. En dat wilde hij ook eigenlijk blijven, ambtenaar. Want dan was hij verzekerd van een goed pensioen. En daardoor heeft hij ook heel veel lucratieve buitenlandse aanbiedingen afgeslagen.
0: Ja, maar hoe ging dat de DWS, hè? Ajax, de Volendijkers.
3: Blauw-wit.
0: En Blauw-wit. Vier Amsterdamse grote genomineerde clubs toen.
3: Ja.
0: Die zijn allemaal via die dilemmaboot ook naar Heerenveen.
3: Ja, alleen de jongens van de Volendijkers zijn in een vrachtwagen over de Afsluitdijk gegaan. Want die konden vanuit Amsterdam-Noord niet makkelijk meer bij de Prins Hendrikade komen.
0: Oh ja, zo.
3: Dus en de rest is inderdaad met de jongens van Blauw-Wit, Ajax en DWS zijn met de lemmerboot gegaan. Ja.
0: En hoe moet ik me dan voorstellen? Dan gingen ze daarheen en bleven ze dan een week of zo? Of zat op de voorpagina zat een prachtige foto van al die voetballertjes.
3: Vlak na de oorlog. Dus toen Heerenveen bevrijd was, gingen die Amsterdamse voetballertjes in een soort défilé op de dracht, heet die plek in Heerenveen.
0: Ja, toen was dat stukje bevrijd, maar Amsterdam nog niet.
3: Amsterdam nog lang niet. Nee, het was zo dat het bestuur van Heerenveen heel erg sociaal voedend was. En die zaten ook in het verzet. En die mensen hadden ook door hun contacten, bijvoorbeeld met Ajax en de Vodewijkers, weet van de ellende die er in Amsterdam, de hongersnood zeg maar, die eraan zat te komen. Die hebben toen de Amsterdamse clubs aangeschreven van jullie kunnen per club ruim 20, 2 elftalletjes met jeugdvoetballers onze kant op sturen. Wij vangen ze op en zolang die oorlog nog duurt, blijven ze hier in pleeggezinnen.
0: Tja, en zo is gegaan.
3: En dan onder andere een aantal jongetjes bij Abel Enstra in huis.
0: Ja. En dat werd gewoon gedaan.
3: Dat werd gewoon gedaan. En bij de meeste clubs werd er geloot wie er naar Friesland mochten. Maar bij Ajax waren er een paar bestuursleden die eerst hun eigen kinderen naar voren schoven. En dat was onder andere bestuurslid De Wit. En die heeft zijn zoontjes bij Abel Enstra binnengekregen. Maar Abe die was dol op die jongens. Die heeft met die Amsterdamse voetballetjes ook getraind. En daar nam ze mee de weilanden in. Kievitseieren zoeken. Slootjes springen. Dus het was echt een vaderfiguur voor die Amsterdamse jongens.
0: Is het tussen Heerenveen en Ajax? Is blijven bestaan. Er is ook nog een legendarische wedstrijd gespeeld ooit. Hè? De 5-1, 6-5.
3: Maar dat was geen jubileumwedstrijd of zoiets. Nee. En ook geen benefietwedstrijd. Nee, het was zo dat Ajax eigenlijk wat dat betreft het een beetje heeft laten afweten na de oorlog. En ik heb dat verhaal van die honger-evacuees heb ik 4, 5 jaar geleden geschreven voor het Parool. Een groot verhaal. Toen heb ik er bij de toenmalige directeur van de SAR op aangedrongen van ga iets doen om de herinnering aan deze daad van solidariteit, van sportverbroedering, want dat is het natuurlijk, om die levend te houden. En Van der Sar heeft daar werk van gemaakt. En uiteindelijk is er een plaquette in de muur van het Abel Enstra stadion ter nagedachtenis aan deze bijzondere daad van Mienskip gekomen.
0: Alsnog een terechte herinnering daar neer gaan.
3: Zonder meer.
0: Ja. Maar er zijn generaties verder nu natuurlijk. Dus Heerenveen Ajax is daar niet meer die speciale wedstrijd die zeg maar in de jaren 50 wel, of toch?
3: Er zijn wel sentimenten hoor. Dus, en dat weet Michael ook wel. Er zijn best wel sentimenten tussen beide clubs en goede banden. En ik heb bijvoorbeeld toen die plaquette was onthuld in het Abel Enstra stadion. Toen kwam ik daar een Joodse meneer uit Amsterdam tegen die een sjaal om had met Heerenveen en Ajax. En die bleek in Friesland ook ondergedoken te hebben gezeten. En die heeft dus eigenlijk een voorkeur voor Heerenveen en Ajax. En zo zijn er wel meer mensen die na de oorlog die sympathie hebben vastgehouden.
0: Was dat Gerard Klein?
3: Gerard Klein, absoluut, ja.
0: Ja, je ziet, ik heb het gelezen.
3: Ja, heel goed gelezen. Ja, nee, Gerard Klein. Ja, nee,
0: echt zeer boeiend. Maar ook de verhalen, we hebben het nu toegespitst op het voetbal. Ja. Maar de andere verhalen zijn ook zeer de moeite waard. Het boek heet Bontebok. Tweede druk is er al, hè?
3: Ja, tweede druk komt komende week, ja.
0: Gefeliciteerd ermee, Jaap Visser.
3: Dankjewel.
0: En blijf zitten, want u moet dadelijk ook nog quizzen. En
3: ja, natuurlijk, weet ik. Ik heb me erop voorbereid.
1: Oh jee.
0: Ja? Ja. Oh, maar doet hier niemand, hoor.
3: Nee? Oh, nou ja, ik wel. Ik heb nog gebeld van de week met René en Willy.
0: En? Wat zeiden ze?
3: Ja, wel geen stom woord laten krijgen. Ik versta ze ook niet, trouwens.
0: Nee, dan had je waarschijnlijk Willy aan de lijn.
3: Ja, dat denk ik. Nee, was René.
0: Ja, dat wist je dan wel?
3: Ja, dat wist ik wel, ja.
0: Dat herkende je het nummer natuurlijk.
3: Ja, precies, nummer herkende
0: ik. Nee, ik snap het. Hij is vandaag jarig, Mike Oldfield. En dus is het tijd voor feest. En dat maakt hij zelf in Dulce Jubilo. MUZIEK

0: Prachtig gewoon. Jawel.
1: Dat is ontroerend zelfs.
0: Ja, toch? Aan tafel is weer aangeschoven onze politiek duimer Gerard. Gerard, fijn dat je er bent. Jongens, we zijn weer begonnen. Dus, de penalty koning is ook geïnteresseerd.
2: We hebben je gemist.
0: Gewoon koop in de winkel, hè?
3: Leo, ik heb een vraag.
0: Wacht even, Jaap heeft een vraag.
3: Ik heb een vraag. Als ik meneer Tol zie, dan. Vraag ik me altijd af, heeft u nog last van uw zitvlak?
1: Nou, dat viel wel mee.
3: Ja, ik doel op meneer Tol, die scoorde ooit bij PSV uit. En toen zat Huub Stevens hem in zijn nek. En die was zo gefrustreerd volgens mij over het feit dat hij scoorde, dat hij gaf hem een verschrikkelijke schop voor zijn reet.
0: Ja. En, maar jij liep hem
3: ook. Is dat goed gekomen ooit tussen jullie?
1: Jawel. Huub was een geweldig speler van PSV. En ze zeiden van, je moet hem aanklagen. Ik zei, schuit. De man is zo gedreven. En die kon dat niet hebben dat ik op dat moment gewoon die 2-0 erin schoot.
3: Maar je liep ook een beetje arrogant over de doellijn, volgens mij.
0: Ja, je schoot hem niet in.
1: Ik nam heel risico, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk, ik breng hem echt in het doel.
3: Ja.
1: En Huub vond dat niet zoals het hoorde, schijnbaar. Nee. Dus hij gaf me een kusje mee.
3: Ja. Maar wie zei er dan van, doe aangifte?
1: De spelers van, jongen, die ga je toch niet pikken? Ik zeg, wel. Huub is zo gedreven, zo'n geweldige man voor de club.
3: Ja,
1: ik zeg, dit. Het gaat wel weer over.
0: Er was geen VAR in ieder geval.
1: Nee. Curver was geloof ik scheidsrechter.
0: Ja. Die vond
1: zegt, waar kijk jij nou zo naar? Ik zeg, als een speler op de lijn staat en een bal in het doel schiet. Ja, hij zat al, dus ik deed al dit.
3: Hij
0: wees naar binnen.
3: Ja.
1: Ik heb het ook een keer gehad met Curver te Ajax. En ik stond erover Keijen, mijn maatje.
0: Keijen Molenaar, ja.
1: En Keijen hield me vast in de 16 en ik ging neer. Ik werd gewoon naar beneden getrokken. En Curver die zegt, ja, hij zegt, ik zag het niet. Ja, dat kan gebeuren. Als je het niet ziet, dan. Als een spits alleen het doel gaat en hij wordt gepakt en je ziet het niet, dat kan gebeuren.
4: Ja. Zien jullie nou hoe goed die VAR is?
1: Ja.
4: Dit was de scheidsrechter van dat moment, toch?
1: Ja. En een goede scheidsrechter, buiten kijf. Maar hij zag het twee keer niet. Ja, wat je niet ziet, daar kan je ook niet op reageren.
3: Maar als scheidsrechter word je natuurlijk wel gek als vervolgens het hele land. Want iedereen had het erover de volgende dag. Heb ik dat gezien gisteravond op Studio Sport met Tol en Stevens.
0: Ja. Maar was Korver ook degene met Patiston? Was dat ook Korver?
3: Ja.
0: Misschien had hij toch met lenzen moeten sluiten.
1: Dat was eigenlijk helemaal geen goede
0: scheidsrechter. We hebben in 2 minuten tijd 3 incidentjes te pakken.
1: Ja, dat was gewoon een goede scheidsrechter. Alleen dit had hij even 2 keer niet gezien.
0: Nee. Dat kwam even toevallig slecht uit.
1: Kwam even niet goed uit voor mij.
0: Ja. Maar het was wel mooi. Dit is overal nog te zien, hè, dat moment. Op YouTube of zo.
3: Ongetwijfeld.
1: Ja, maar, dat blijft hem achtervolgen. Maar ik bedoel, dat doet zijn carrière tekort. Dat was gewoon heel belangrijk. En dit was gewoon even een slecht moment van hem.
0: Ja, maar je dolde nog gewoon.
4: Maar ik vind jou echt sportief. Tegenwoordig zouden ze zo niet meer reageren, hoor, die spelers.
1: Ja, misschien niet, maar ja, Huub was gewoon een aardige knul.
0: Er was meer onderlinge samenhorigheid ook wel, toch?
1: Ja, jawel. En je had toch wel respect voor elkaar. Dus ik ging daar niks van maken. En hij heeft me trouwens nog opgebald, hoor, het eind van die week. Van Pier, sorry, dit had ik nooit moeten doen. En,
0: had iets harder moeten.
1: Gebeuren.
0: Ja, Gerard, kunnen we nog even de politieke duiding van een toestand? Waar is deze week de schuld van?
5: Van links.
6: Waar heb je het nou over?
0: Wij dachten, jij bent even weg om een politieke commentaartje te schrijven. Dus nee.
6: Ik zat even met Rudy Koopmans, Europees kampioen boksen, die jij zo graag in je programma wil.
0: Jazeker.
6: En ik probeer hem iedere week over te halen. Dus dan breng ik hem even een gebakje. Ja. Maar dat vindt hij heerlijk.
0: Ja. En vervolgens zegt hij weer nee.
6: En dan zegt hij nee. Nee, hij wil niet in de publiciteit.
0: Nee.
6: Maar ik probeer het iedere week.
0: Ja, elke keer. Het kost elke week een gebakje.
6: Nou, in dit geval was het mijn gebakje.
0: Nou, dat is wel knap. En dan moet je straks ook nog naar Ridders Kaashuis.
6: Ja, ik moet naar het Ridders Kaashuis, ja.
0: Is er iets in de aanbieding deze week?
6: Ja, ze hebben veel aanbiedingen. Hij heeft zijn zaak verkocht.
0: Nou. Oh?
6: Ja.
5: Blijft het wel Ridders Kaashuis heten dan?
6: Ik heb daar een paar nachten wakker van gelegen. Maar goed, wel aan een meisje, want hij werkt al zoveel jaar. Dus dat gaat gewoon door onder Ridders Kaashuis.
0: Oh, gelukkig. En krijg je ook gewoon nog steeds dezelfde behandeling? Dat wel.
6: Wat voor behandeling?
0: Ja, dat weet ik niet. De goede. Ja, ja. Nou, blijkbaar zo goed dat je elke week terugkomt. Dus,
6: Ja, dat ze goede spullen hebben.
0: Ja.
6: Nou, laat Michael maar spreken. Die heb ik...
1: Ja, Michael zegt ook eens wat.
4: Ik heb gemberkaas van hem gehad zoals ik nog nooit ergens kunnen eten. Ja. Zalig.
6: Ja. En je vrouw... Ja, je vrouw kreeg ik ook nog een berichtje van.
4: Zeker, zo lekker was die kaas.
1: Oh. Oh.
2: Zo, de wieten ze.
4: Het wordt heel in gemberkaas.
6: Hé, vriend? Hè?
1: Nou, en nou nog even die premie.
6: We gaan nou eens uit over die premie.
1: Nee, daar moest ik elke keer over beginnen, zei jij.
6: Zei jij? Oh, wat ben jij? Zij zink was.
4: Nou, we toch over de oorlog hebben.
3: Is dit een bruggetje? Of?
4: Ja, ik heb een boek geschreven.
1: Ik heb hier nog een leuk liedje dat uit de oorlog komt uitnemen. We gaan wel de column van Pieter doen. En dan natuurlijk het lied van Bob Fosco en het gedicht van Arendt. En daarna gaan we nog even de wedstrijd doornemen. En dan wil ik alle voorspellingen en op een juiste manier. Dus eerst Pieter. Ja.
7: De Astor is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: Het seizoen komt ten einde. Het idee om een kleine 3 maanden niet van Telstar te kunnen genieten geeft mij een unheimisch gevoel. Wellicht nog play-off toetjes, maar dan is het ook echt gebeurd. Zou fijn zijn, dan duurt het gevoel een week korter. Bijna 100 dagen geen friet van Mitch en Tom. Of is het nou Tom en Mitch? Al die tijd geen Heinekenpils in plastic. Geen Brassa's met Leon na weer een overwinning. Of gelijk spel dat Dito voelt. Geen oma Bob's bitterballen in de Buco Lounge. Geen bus van Haarlem station naar halte Stad Schouwburg, welke eigenlijk Sportpark Schoneberg zou moeten heten. Geen café Middelo, dubbel D en O. Geen bekgevecht met Walter de Wit, hij die alles beter weet en er toch ook wel eens lelijk naast zit. Geen vrienden van en op Oost. Geen Telstar oude hoertelefoontjes met Pelle, onze oudste zoon. Mijn oud-collega's, steef voorop, niet tegen het lijf lopen. Geen Correa, Tameres en Michielse, de tovenaarsleerling. Voor altijd, dat vind ik verschrikkelijk. Edoch, FC Utrecht supporter ga ik er niet voor worden. Het voetbal zal ik het minst missen. Ik zal het missen, versta me niet verkeerd, maar de optelsom van de rest vind ik het meest vervelende. Waar moet mijn column zonder Telstar in godsnaam over gaan? Die Arend Marinade heeft het makkelijk. Een Chinees is nooit dicht, ook al dicht hij erover en daarmee bestseller op bestseller lanceert. Over bestsellers gesproken. Het mirakel van IJmuiden is nog niet af, maar wel al te koop. Verzeker uzelf van de eerste druk. Google het mirakel van IJmuiden, kies een webshop en tik €19,63 af. Of een meervoud daarvan. Lees ons rijk.

0: jeugdnasi. De jeugd blieft graag iets zoets. Dus neem naast de saté eens een potje appelmoes mee.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: En binnenkort... Binnenkort, mag ik er al iets van zeggen?
3: Ja, zeker, ja zeker.
2: Binnenkort verschijnt er niet een bundel van Arendt... maar er verschijnt een hele biografie over Arendt.
3: We hebben uitgezocht dat Arendt echt bestaat.
2: Ja, Arendt Marinade bestaat
3: ja,
2: echt.
3: Ja, we hebben opgespoord en hij vertelt eenmalig zijn levensverhaal.
2: Ja?
3: Ja. En daar zit heel veel in. Er zitten maatschappelijke problemen zitten erin.
2: Ja? Ja. Is het meer dan één hoofdstuk, zeg maar?
3: Ja, zeker. Het is een echte roman.
2: Ja?
3: Ja.
4: Hey, onthul je daarin ook hoe hij aan zijn dichtknobbel komt?
3: Ja, zeker. De hele, ja. hele jeugd wordt gelicht.
4: Ja, echt.
3: Jullie zitten dan wel een rare hand te kijken. Maar
4: helemaal niet. Verwachtingsvol, Bert.
3: Ja, het is echt. En het komt dit jaar nog uit.
2: Had hij een leuke jeugd of zeg je nou, het was waar?
3: Wel een heel mooi plaatsje, ergens in Brabant.
2: Ja?
3: Ja. En dat was van maat vanwege de boerenkool die daar groeide.
2: Oké.
3: Ja.
2: En toch naar de Chinees, vanaf de boerenkool. Dat ja. Rare...
3: Ja, maar dat maakt Arendt niet uit.
2: Mm-hmm.
3: Nee.
5: Mm-hmm. Mooie cliffhanger, hoor.
2: Ja. Heeft hij lang vastgezeten? Of veel...
3: Vastgezeten?
2: Oh, dan onthul ik te veel nu. Arendt Marinade, The Story. Heet het zo?
3: Nee.
2: Nee, wat dan?
3: Het heet Red het Vet.
2: Red het Vet.
3: Red het Vet, want Arendt maakt zich sterk voor...
2: Ja, dat
3: als tegengas voor iedereen die met macrobiotisch en vezel...
2: Ja,
3: dat ze doen.
2: Ja.
3: Dus Arendt is voor het vet.
2: Ja. Ja. Maar oké, okay. Nee, goed. Maar oké, okay. Nou mooi. Je houdt ons op de hoogte. Is de schrijver, is de onbekende schrijver?
3: Ja, nee. Nico en ik mogen het opschrijven. Maar het is eigenlijk een eer.
2: Dus jullie hebben Arendt gevonden?
3: Ja, we hebben hem gevonden.
2: Ah.
3: Ja, we volgen hem de hele tijd al.
2: En sliep je nog onder de brug? Of?
3: Nee. Hij heeft gewoon keurig net een zolderkamertje.
2: Ja?
3: Ja, bij een weduwe.
2: Dat weer wel. Ja. En die weduwe maakt de maaltjes?
3: Nee, natuurlijk niet. Dat doet hij zelf.
2: Oh, dat doet hij zelf.
3: Ja.
2: Nou, niet te veel onthullen. Simon, als Telstar onverhoopt inblijft...
4: Ja.
2: Deze week of volgende week... ligt het dan op koers om een stabiele eredivisionist te worden?
5: Nou, dat hangt wel heel erg af van wie ze op de plek van Correa neer gaan zetten.
2: Ja, is dat de enige plek van...
5: Er zijn weinig ploegen in de eredivisie waar de impact van de trainer zo groot is als bij Telstar, volgens mij. En die opvolger... En je merkt aan Hofstede, de technisch directeur, dat het ook een beetje... Hij wil aan de ene kant niet iemand met 20 jaar eredivisie ervaring. Ze willen eigenlijk zo'n soortzelfde type als Correa. Uit de tweede divisie of die een beetje KKD-ervaring heeft. Maar ook weer niet te weinig ervaring.
2: Nee.
5: Zijn die daar meteen ook bij. Dus
2: iets ertussenin.
5: Iets ertussenin, ja. Maar die keuze wordt natuurlijk wel cruciaal. Want die twee assistenten die Pieter ook al noemde in zijn column...
2: Ja, Robert Tameres en Jan Tameres, die gaan mee.
5: Daarmee doen ze ook wel een jasje uit.
2: Ja.
5: Dat die, Correa geeft hun heel vaak de credits. En hij vertelde ook dat hij... Hij is natuurlijk ook wel gepolst door Hofstede en door Arnoke, de algemeen directeur. Van wat vind jij? Welke kant moeten we op? En toen heeft hij wel een lijstje opgedreund. En daar heeft hij met hoofdletters onder gezet. Maar het allerbelangrijkste is dat die staf verder deugt. Dat hij de hoofdtrainer ondersteunt. Dus het is niet alleen maar de hoofd. Ze moeten echt een soort driemanschap gaan vinden.
2: Ja.
5: En ook volgens mij nog 10 nieuwe spelers. Hè? Ik geloof er lopen 12 contracten maar door.
2: Ja, zat hoor.
5: Dus de helft loopt af. Met z'n 12 kun je wel het veld in, inderdaad.
2: Ja.
5: En een reservekeeper. Ja. Maar moet wel, om Ruud Gullit te citeren, Hofstede is niet te benijden.
2: Nou, of juist wel.
4: Maar hoor je al wat? Is er al wat rumoer of zo binnen Telstar van die zal het wel worden of die wordt het niet?
5: Nou, er komen vooral namen voorbij uit de tweede divisie.
2: Perschef houdt alles dicht.
4: Oh, die houdt alles dicht.
5: Dat is een hele vervelende perschef die op Russische, Noord-Koreaanse wijze...
4: Nee, dat weten we.
5: Ja, maar de droomkandidaat zou zijn die Thomas Duivenvoorde, maar dat is helemaal geen optie. Die assistent bij de Graafschap nu en Quick Boys vroeger. Want dat is allemaal op een kokstoofd in Doetinchem. Die wordt daar de hoofdtrainer volgend jaar. Maar dat profiel, zeg maar, is een redelijk jonge, ambitieuze trainer. Daar zoeken ze dus tweede divisie KKD. Weet je
3: maar die kandidaten wachten natuurlijk ook wel eventjes morgen en eventueel volgende week af.
5: Je wilt wel weten waar je instapt.
4: Ja, ik wou net zeggen, je wacht natuurlijk even af of ze blijven. Of,
2: nou ja, dat pleit niet voor de kandidaat. Die zou het moeten doen, ongeacht wat de situatie is.
5: Wat het voor Hofstede wel makkelijker maakt op de spelersmarkt. In ieder geval, dat vertelde hij laatst wel mooi, dat toen ze van de zomer... nieuwe spelers proberen binnen te halen. Die werden dan ontboden op het stadion. Wat eigenlijk helemaal geen stadion was op dat moment. Er stonden twee tribunes nog niet. Het hoofdveld, dat waren alleen maar grote zandhopen. En daar kwam dan een nieuwe potentiële spits binnenlopen. Ik dacht, ja, hier ga ik in deze bende ga ik niet voetballen.
2: Nou, toen hebben we ze van de andere kant binnen laten komen. Toen ging het wel.
5: Ja, ja, maar je merkte deze winter wel dat er echt de aanzienlijke versterkingen zijn binnengekomen. Omdat ze inmiddels door hadden hoe goed Korea was. Hoe leuk Telstra voetbalde. Hoe succesvol het ook bij Vlaag was. Fanatiek publiek daarachter. En toen kon het opeens gebeuren dat iemand zoals Cedric Haterboer dacht, ja, dit ga ik doen. Terwijl het is eigenlijk gewoon, die kan makkelijk bij een subtopper mee in de Eredivisie.
2: Ja, helaas Cedric Haterboer geblesseerd geraakt. Dankzij die slagen bij Heracles. Wat was dat voor eentje die daar...
5: Die amper bestrafte overtreding.
2: Je mocht 4-5 rare overtredingen maken voordat hij daar uiteindelijk uitgestuurd werd.
5: Was Curver, de scheidsrechter. Die met een veranderde hand op, zei die.
2: De geest van Curver waagde rond. Ja. Nou, we hadden twee scheidsrechters, maar het hield het niet.
5: Oh, er was nog een wisseltje, ja. Guus Bjork was niet lekker of zo, hè?
2: Ja, ja, ja, die ging varren. En toen kregen we meneer Kuipers, junior.
5: Ja. Maar bemoei jij je daar nog mee, Leo, de nieuwe trainer eigenlijk? Jij als geweten van de club?
2: Nee.
5: Ja, vast niet.
2: Nee.
4: Daar geloof ik helemaal niks.
5: Nee, ik ook niet, Michael, nee.
4: Want jij ziet zoveel trainers, jij kan best adviseren. Dan maak ik geen geintje, dat ben ik serieus.
2: Ja.
6: Ja, en ik hoorde ook, Michael, dat hij het salaris... voor zijn rekening neemt.
2: Ja, dat wel.
6: Van de nieuwe trainer.
4: Maar dat zou ik nooit doen.
2: Niet alleen de trainers, maar gewoon zo'n beetje de hele selectie. Mat?
4: Niet doen.
2: Nee hoor. Nee, we moeien me echt mee. Alleen als ze wat vragen, dan geef je...
5: Maar ze vragen nooit wat.
2: Ja, taart.
5: Ja, gevaart.
2: Nee, dat komt allemaal wel goed. Volgens mij zijn er wel wat... logischerwijs... over de wedstrijden heen tillen die er nog toe doen.
5: Ja, even andere prioriteiten. Dus,
2: nou ja, om onrust te voorkomen bij de jongens die er nog zijn. Tuurlijk. Die willen ook weten, die willen misschien niet weten. Die willen misschien wel graag weten, maar dat geeft alleen maar, leidt alleen maar af.
5: Ja,
2: begrijpelijk. Dat doet er morgen toch wel toe, hè, Pier? Hoe werd er nou bij Volendam aangekeken, nu we het toch over trainers hebben? Want het was ook wel duidelijk dat Anthony werd het dan bij Utrecht. Maar jullie trainer heeft ook nadrukkelijk daar op het lijstje gestaan. Wordt er dan niet gezegd van, ja, dan ga maar als je graag ergens anders heen wil?
7: Nou ja, ik denk dat voor Rick misschien Utrecht even te hoog gegrepen is op dit moment nog.
2: Rick Kruijs, hè?
7: Correa die laat echt zien, die zet wat neer. Die geeft echt richting aan de ploeg. Dat mis ik bij ons eigenlijk wel een beetje. Het is meer degene die aan de bal is, die bedenkt wat. En ja, daarom ben ik bang voor morgen voor Volendam. Ik vind Telstra daar veel beter qua structuur in alles. En,
2: daar wordt wel gehoord. Het gaat niet meer. Daar wordt wel gehoord.
5: Pier is hier met een missie.
2: Lul als het graf in. Nou ja, dat is toch gelukt. Michael, helemaal aan het begin van het programma had je het over Curaçao. Ik wil het even over de voorzitter hebben van de bond van Curaçao.
4: Ja, weet je,
2: voordat we gaan quizzen.
4: Ja, weet je, dan zit Rutte daar en dan...
2: Fred Rutte, de trainer.
4: Ja, en dan kan Dick Advocaat kan opeens weer wel. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat het met zijn dochter heel goed gaat. Maar dan roept die voorzitter in een persconferentie... Nee, Fred Rutte blijft absoluut. En nou zie je wat er gebeurt. En dan is er kennelijk toch een spelletje gespeeld. Want anders kan ik het niet bedenken. En de perschef is daar ook al weg. He, die is het er ook niet mee eens hoe dat gegaan
2: is. Kees Jansma.
4: Die ken ik een beetje. En dat vind ik heel goed van hem dat hij dat doet. Maar ik vind het niet netjes. Ik heb niet het idee dat het allemaal echt netjes is.
5: Eigenlijk is Kees de enige die hier heel goed uitkomt, hè?
2: Dat zie je vaker bij persjes.
4: Ja, maar wat vinden jullie
5: dat is mijn bruggetje.
4: Maar jullie weten waarschijnlijk meer. Wat vinden jullie er dan van?
6: Ja, wat is de rol van Korpot in deze?
2: Ja, die gaat gewoon mee met...
6: Ja, precies.
5: Nou, die schuift
6: het over intriganten hebben.
5: Over hij op de achtergrond veel gedaan heeft.
6: Ja, ongetwijfeld. Ja.
2: Ja, denk jij dat er zo... een beetje gelopen.
6: Wat Michael zegt, er is een spel gespeeld natuurlijk. Ja. Dat is heel duidelijk.
2: Ja, die sponsor wil liever advocaat dan Rutte.
6: Ja.
2: Dat is het verhaal wat ik ken.
4: Ja.
2: Zo. Nou ja.
5: En het werd even duidelijk wie daar dan de baas is. Want die voorzitter, wat Michael aangeeft, die was heel stellig in... Ja. Die wilde juist even laten zien, wij bepalen hier wat
4: wij
5: er gebeurt.
4: En niet zij die nog?
5: Ja. En een dag later, toen werd er gedreigd met opstappen van Corendon, van de hoofdsponsor. En toen
4: was alles weer echt gebeurd, denk je?
5: Zou
4: Corendon dat echt gedaan?
5: Ja, niet per direct, maar na het toernooi dan. Ja, en dat gaat om geloof ik 8-9 ton per jaar.
4: Ja.
5: Dus die hele winkel daar draait op het geld van Corendon. Dus dat is wel een machtsfactor.
2: En we hebben allemaal een zwak voor Dick Advocaat. Maar als hij dit zo ziet, dan denk je... Nou, dat had hij misschien
4: zo is het.
2: Wat eleganter gekund, toch?
4: Zo is het. Hij had het gewoon niet moeten doen.
6: Ja. Nee, het is een smet op zijn blazoen.
4: Vind ik wel.
6: Ja.
2: Stel dat hij wereldkampioen wordt.
8: Ja.
4: Nou, het resultaat is dus vaak in dit soort situaties dat Curaçao vervolgens geen enkele wedstrijd wint.
2: Nee. Zo.
3: Maar dat was altijd zo.
2: Dat was toch wel rond, hoor. Ja, dat was
5: zet je daar Ancelotti als bondscoach bij, dan dan verliezen ze nog drie keer.
2: We gaan zo quizzen, maar ik wil even snel weten. Wie moet er play-off spelen na morgen, Jaap? Volendam of Telstar?
8: Telstar moet er sowieso in blijven.
2: Dus nee, laat, maar ze blijven
8: allebei. Laat Volendam maar lekker via de play-offs erin blijven.
2: Oké. Okay. Pier, wat wordt het morgen?
7: Nou, ik wens Telstar heel veel succes in die na-competitie.
5: In de na-competitie, zegt hij. Ja.
7: Ik ga voor Volendam.
2: Ja, dat begrijp ik. Gerard?
6: Ja, als ze het anders zeggen, al Telstar, dan word ik niet meer uitgenodigd door jou.
2: Hey, jij mag zeggen.
6: Telstar, vorig jaar, toen het seizoen begon, heb ik dat ook gezegd.
2: Ja.
6: En met Volendam in de na-competitie.
2: Ja.
6: Heb ik gezegd.
4: Ja,
6: heb je opgeschreven?
3: Ja, maar dat ligt al lang in de vuilnisbak.
2: Ja. Michael?
4: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Telstar morgen wint en dat Volendam in de na-competitie er ook in blijft.
2: En jij waagt het niet om iets anders te zeggen, Simon?
5: Nou ja, het is niet heel spannend, maar ik sluit me helemaal bij Michael aan. Ik heb laatst Willem II tegen Almere City gezien. Dat zou dan Telstra Volendam uit die play-offs moeten stoten. En ik vond dat allemaal niet zo indrukwekkend. Dus ik denk dat zowel Telstra Volendam beter is.
8: Denk het ook.
2: Jaap, jij knikt ook, hè?
8: Ja, absoluut.
2: We gaan quizzen. Hoeveel is de stand? Oh, nee. Ja.
4: Jan staat bovenaan.
2: En die heeft 0 punten.
4: Dus.
2: Ja. Krappe positie.
4: Zij hebben helemaal nog geen punten, dus dat is Jan boven.
2: Ja, het begin bij jou.
8: Graag.
2: En waar zet je de verdubbelaar? Bij Willy en René? Of,
6: Algemene vraag.
8: Ja, zonder meer. Nu, meteen.
2: Oké. Okay. Wanneer werd Twente voor het eerst in zijn bestaan landskampioen?
8: 2010.
2: Seizoen 2009-2010, klopt dat?
4: Volgens mij wel.
2: Klopt.
8: Dan heb ik nu dus door de verdubbelaar gelijk stak aan kop.
2: Ja. Als je het netjes gedaan hebt. Je kan zo gedisqualificeerd worden.
8: Nog wel.
2: Hier komt die René en Willy. Wie zei het? Corrie Konings heeft het woord Willy nog nooit in haar mond gehad. Laat staan iets anders. Nee, daar staat het niet. Laat staan Willy zelf. Oh, het staat er wel. Het staat er wel. Maar wie zei het?
9: Ja.
2: Ja?
8: Wat ik zei van de week al, ik heb René gesproken. Die was het niet, dus was Willy.
2: Nee.
3: Ja, dat kun je wel. Heel interessant omdat je er geweest bent, maar het is fout.
8: Oh.
3: Ja,
2: zonde. Ja.
3: Het schiet allemaal niet op die voorbereiding. Dat is zo vaak.
2: Pier.
5: Komt-ie.
2: Waar zit je algemeen?
5: Algemeen.
2: Ja? Oké. Okay. Maak af. Willeke Alberti zong. Morgen ben ik de... Morgen ben ik de...
3: Lul.
5: De bruid. Nou, hier rekenen we goed op.
3: De bruid.
5: En de verdubbelaar.
2: Ja, de verdubbelaar. Drie dubbele punten.
5: Ja.
2: Godverdorie, we hebben toch grappige deelnemers. Hebben we bijna nooit. En nu wel. Oké, okay, dan René en Willy, komt-ie. De burgemeester wil helemaal geen standbeeld van mijn broer op het Dorpsplein.
5: Willy.
4: Goed.
3: Ja, dat valt dan met je vorm, dat merk je.
2: Ja, vandaag mag het. Ben je er klaar voor, Simon?
4: Kom maar op.
2: Wat is de tussenstand?
4: Ja, 160 voor Pier en 100 voor Jaap.
2: Oh, keurige tweede plaats, Jaap. Ja. Simon, waar zit je de verdubbelaar?
5: Willy en René.
2: Willy en René. Oké, okay, dan eerst de algemene vraag. Wat was de grootste hit van zanger Dave?
5: Mon amour.
2: Dan
5: segmenten nog.
2: Dat is toch goed. Dat is toch hartstikke goed.
8: Waar die verdubbelaar in gezet.
5: Oh ja, maar wacht maar.
2: Daar komt die René en Willy. Mijn laatste de buurvrouw van mijn broer dat hij een keer de mos weg moest halen van de voordeur en uit zijn broek.
5: Even kijken. Willy heeft volgens mij... René heeft geen buurvrouw, dus dan was dit Willy.
3: Ja, ook nog goed beargumenteerd.
4: Zeer goed, zeg.
5: Ja.
4: René? Nou, dan heeft hij 170 punten. Maar dat is alleen maar omdat hij een Telstar-watcher is, hoor.
2: Ja. Dat zijn bonuspunten.
5: Ja.
8: René heeft een vrijstaande woning.
5: Oh. Ja, dit was nou niet de bedoeling. Dat deze zaak nog verder uitgediept is.
2: Almar, hartstikke bedankt voor alles. In de studio zat vandaag... Almar?
9: Arturo.
2: Arturo, ook hartelijk bedankt. Cora, hartstikke bedankt. Dames en heren hier, allemaal hartelijk bedankt. Arend, bedankt voor de schitterende regie. Arend, bedankt hè.
7: Dank je, Arend.
2: Pietel, heel veel succes met Volendam, behalve morgen.
7: Ja.
2: Gerard van der Lent, dank je wel. Michael van Praat, dank je wel. Jaap Visser, veel succes met je boek. Gefeliciteerd ermee, mooi boek. Simon Zwartkruis, Watcher voor altijd. En bedankt dat je er was.
9: Reken maar.
2: En Bert, jij stapt alvast op.
10: Ja, ik heb geen afspraak.
2: Nee, je hebt een afspraak. Bert Dijkstra heeft een afspraak. Dames en heren, hartelijk bedankt. Tot de volgende keer.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse

0: bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
6: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
7: Ik ben Ursula, woon hier in de Belmer.
8: Ik ben Sven.

Zaandam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horloge van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt

0: 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
3: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Dit is een uittip.
7: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
9: Crayon kozijnen.
10: Hey Raymond!
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Rachel Morsink.

0: van NH Helpt. Dat is het leven. C'est la vie van Robbie Neville.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert naar het programma waar hulpvragen en oproepen centraal staan. Aan mijn zijde vandaag Arthur. Arthur, goedemiddag.
2: Hallo dan.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, met de slechte gaat het altijd goed, hè?
0: Dat zeg jij altijd. Leuk dat je er weer bij bent, keertje.
2: Ja, ook wel weer even gezellig zo.
0: Vind ik heel gezellig, ja, zeker. Mensen kunnen jou vanmiddag bereiken.
2: Ja.
0: Op 088 850 51 52.
2: Ja.
0: Jij reageert zowel via de telefoon als via de app.
2: Ik ben er toch. Het maakt mij niet uit.
0: Van alle markten thuis.
2: Alles kan.
0: Ja. En je kan ook met van alles bij ons terecht, hè? Ik noem maar wat. Als je een tip wil voor een leuk recept.
2: Ja.
0: Als je een maatje...
2: Ik heb er zat.
0: Je hebt er zat.
2: Ja.
0: Oh, jij geeft gewoon zelf antwoord op alle vragen die vandaag binnenkomen.
2: Oh, dat was niet de bedoeling, begrijp ik.
0: Nou, ja, laten we kijken hoe ver we komen.
2: Ja.
0: Van mij mag het.
2: Ja, dat is goed.
0: Wat doet de rubriek Lieve Arthur?
2: Oh!
0: Dat mensen dan met een dilemma bij jou mogen aankijken.
2: Ja.
0: En dat jij dan leuk advies geeft.
2: Ik ben daar denk ik zomaar ook heel erg goed in.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, het gaat bij mij borrelen. Misschien moeten we hier een nieuwe rubriek van maken. Er komt een heleboel aan bod vanmiddag. We gaan het namelijk hebben over... Ja, ik kan niet wachten, Arthur. NH Helpt in de liefde.
2: Ja.
0: Een rubriek waar we een tijdje geleden mee begonnen zijn. En vandaag komt er weer een leuke oproep.
2: Ja, ik zit er klaar voor, hoor.
0: Je zit er klaar voor. Ja, er komt een hele leuke vrouw langs. Ze is 66. Ik licht alvast een klein tipje van de sluier op. En die komt hier langs om een oproepje te doen. Die zoekt een nieuwe liefde.
2: Nou, dat is toch prima.
0: Dus,
2: geen leeftijd, gek genoeg, hoor, wat mij betreft.
0: Nee, hoor. De mensen van 84 mogen hier ook een oproepje
2: doen. Ja, natuurlijk.
0: Kom maar langs.
2: 088 850 51 52.
0: Kom maar door. We gaan het ook hebben over fietslessen in Limmen. En we gaan het hierover hebben. Word jij daar vrolijk van, Arthur?
2: Een eitje word ik altijd vrolijk van.
0: Een eitje wel, ja. Maar wakker worden om 17:30?
2: Nee, nou, ik word het vaak genoeg, dus dat vraag je aan de verkeerde.
0: Oh, oké.
2: Maar ik snap je punt. Nee, daar zou ik inderdaad niet al te vrolijk van worden. Hoewel het wel gezellig klinkt altijd met zo'n eitje.
0: Het zijn wel hele mooie beesten.
2: Ja.
0: Ja, ja. We gaan het er zo over hebben, want ze hebben onze hulp nodig in Noord-Holland. Na Somjeu.

0: 24 Hours van Sommieux hier bij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: Het gebeurt veel te vaak dat mensen zomaar kippen, en dan bedoel ik eigenlijk vooral hanen, dumpen in de natuur. En nu zoeken we dus voor een aantal van die hanen een nieuw fijn huisje. Astrid Commandeur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van het blije buitenleven, moet ik zeggen, in Wieringerwerf.
2: Ja,
0: zo heet jullie opvang. En hoe komen de hanen meestal bij jullie terecht?
2: Nou, de hanen komen terecht bij ons via dierentehuis Het Schuthok uit Den Helder. Wij zijn de tijdelijke opvang voor het dierasiel in Den Helder. En die hanen die worden ergens gevonden, die zijn echt gedumpt. Er meldt zich geen eigenaar meer. En dan komen ze bij ons terecht.
0: En zijn ze er dan vaak slecht aan toe?
2: Nou, dat ligt er wel eens aan. Meestal valt het nog wel mee, omdat ze vrij snel gevonden worden, zeg maar. Maar we hebben het ook wel eens meegemaakt dat er een haan of een kip in de opvang komt die echt heel erg mager is.
0: Oh ja.
2: Maar in principe zien ze er redelijk al nog wel redelijk uit als ze bij ons komen.
0: Ik vind het wel onvoorstelbaar, dat dumpen. Want iemand gaat naar het bos en laat daar een haan achter. Wie doet dat nou, denk je dan?
2: Ja, dat gebeurt. Het gebeurt ook vaak dat mensen een haan over het hek gooien bij een kinderboerderij bijvoorbeeld. En die hebben natuurlijk ook vaak zelf al een haan en kippen. En zitten daar ook helemaal niet op te wachten. En mensen denken er blijkbaar toch niet goed genoeg over na.
0: Mensen willen er vanaf en doen het op de makkelijke manier.
2: Ja, en we krijgen natuurlijk ook best wel vaak een vraag van mensen die hebben hun eieren laten uitbroeden bijvoorbeeld. En 9 van de 10 keer weet je dat er dan best wel een hap haantjes bij zitten. En dat wordt dan lastig natuurlijk. Dus we krijgen ook vaker daarover een vraag. Maar die kunnen we helaas ook niet op gaan nemen.
0: Dat mensen kleine kuikentjes bij jullie willen kwijt kunnen. Ja, dan krijg je wel heel veel hanen.
2: Ja, nee hoor. We zijn exclusief voor dierenthuis Het Schuthok de hanen aan het opvangen.
0: Hoeveel hanen hebben jullie op dit moment?
2: Op dit moment hebben we 7 hanen in de opvang. En we zitten daar dus ook daardoor ook helemaal vol.
0: En ik zie prachtige namen op jullie website. Ja. Neem ons even mee.
2: We hebben bijvoorbeeld Norris. Die zit al echt ruim een jaar bij ons in opvang. En die is bij ons terechtgekomen met 2 andere hanen. Die zijn wel al geplaatst en Norris nog niet. En Norris is een hartstikke leuke haan. Er is helemaal niks mis mee. Maar goed, hij wacht nog steeds op zijn gouden koppeltje hennen.
0: Ja.
2: En we hebben ze in diverse soorten en maten zitten.
0: Ja, ik zie ook Geer en Goor. Of zijn die al weg?
2: Ja, Geer en Goor.
0: Geer en Goor hebben jullie,
2: Die zijn ook als duo bij ons terechtgekomen. Dus vandaar dat we dachten, Geer en Goor, dat past wel.
0: Ja.
2: Goor heeft natuurlijk niet echt zijn naam mee, maar het is echt twee hartstikke leuke hanen ook.
0: Ja.
2: Ze zijn wat groter en daardoor misschien ook wat minder moeilijk te plaatsen.
0: Ja,
2: maar wel heel, heel aardig.
0: En mogen ze als koppel weg of 2 hanen samen is niet goed?
2: Nou, in principe zou het kunnen. Maar alleen deze 2 niet, want we hebben het wel geprobeerd bij elkaar. Maar ze maken toch een beetje ruzie.
0: Ah, ja.
2: En het kan soms wel eens goed gaan als er genoeg ruimte is, hoor. Want we hebben ook wel eens 2 hanen bij 100 hennen geplaatst bijvoorbeeld. Ja, dat gaat goed.
0: Als er genoeg kippen zijn, hennen zijn,
2: dan... Als er genoeg kippen en ruimte zijn, dan gaat dat goed.
0: Ja, ik zag op jullie website dat jullie echt per haan een prachtig soort van kaartje hebben. Bijna een contactadvertentie.
2: Ja, bijna een date.
0: Ja, bijna een date. Welke partner past er goed bij Giel en bij Harley en bij Cairo en Norris? Ja. Prachtig om te zien. Ik was nog even benieuwd, krijg je ook veel vragen? Ja, ik durf bijna niet te vragen, maar krijg je ook veel vragen van mensen die zeggen, ik gooi hem wel in de kippensoep?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Fijn.
2: Wel eens van die flauwe opmerken die we dan wel eens op Facebook voorbij zien komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat bij ons wel redelijk meevalt. Gelukkig.
0: Ja.
2: Want daar gaan onze nekharen altijd wel een beetje van overeind staan.
0: Nee, dat snap ik. Ja, nee, dat kan niet. Als iemand nu luistert en denkt, ik zou wel een haan willen toevoegen aan mijn toomkippen, zeg je toch? Voor een groep kippen.
2: Ja, hoor.
0: Waar moet dan deze plek aan voldoen?
2: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe groot de kippen zijn en hoe groot de haan is. Het is heel fijn als ze een beetje vrij kunnen rondlopen. En ja, er een aantal hennen zijn natuurlijk. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat ze een hele dag in een hok zitten. Dat vinden wij niet echt een fijne omgeving. Ze zitten nu natuurlijk wel in een ruim hok tijdelijk. Maar ja, het is de bedoeling dat ze gewoon even lekker rond kunnen scharrelen met hun nieuwe kippen. En natuurlijk, als mensen erover nadenken, wel even informeren in de buurt van of er mensen zijn die problemen hebben met het geluid van de hanen.
0: Precies, ik wou net zeggen, je moet hier wel tegen kunnen.
2: Ja,
0: en je buurman ook.
2: En de buurman ook, ja. Dus mocht je in een woonwijk is meestal sowieso niet zo geschikt. Maar ook al woon je buitenaf, informeer toch even van, ja, zijn er geen problemen in de omgeving met het hanengeluid.
0: Ja, precies. Maar, ja? Je wilt nog wat zeggen?
2: Nee, dat is hem.
0: Nee, stem het goed af met je buren. Dat lijkt me een gouden tip.
2: Ja, en ja, denk er goed over na.
0: Denk er goed over na. Ja, want je wil hem niet over een half jaar weer terugzien.
2: Nee, het liefst niet, nee.
0: De vraag is dus, wil jij graag een haan blij maken? Giel, Harley, Geer of Goor, Norris of Cairo? Kijk dan even naar de oproep van Astrid op nhhelpt.nl. Maar ons direct bellen of appen mag ook op 088-850-5152. Astrid, commandeur van het Blije Buitenleven. Leuk je gesproken te hebben en heel veel succes met jullie mooie werk gewenst.
2: Dankjewel en jullie ook ontzettend bedankt.
0: Dankjewel, doeg!
2: Oké, doeg!

0: On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers.
1: NH helpt.
0: Ja, we zoeken dus een opvangplek voor hanen. En er komt meteen een leuk appje binnen, Arthur.
2: Ja, Jos die stuurde gelijk een leuk verhaal over vroeger. Hij zegt, mijn moeder had midden in Amsterdam op de Overtoom... nou, dat is redelijk midden Amsterdam... kippen en een haan. Ze heeft de haan destijds zo getraind dat hij 's avonds tegen donker bij haar in de vensterbank kwam zitten. En dan pakte ze hem op en dan ging hij in een grote kist binnen, gewoon voor de nacht. En dan in de ochtend, als alles weer wakker en op was, zeg maar, dan mocht hij weer naar buiten. Hij heeft jaren is dat zo gegaan. En iedereen was blij, zelfs de haan. Dus ja, het is in ieder geval beter dan dumpen. En daar ben ik het roerend mee eens.
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja, geweldig toch?
0: Dus er is gewoon, je kan gewoon een kip en een haan nemen als je hartje Amsterdam woont. Dus eigenlijk het advies.
2: Tuurlijk. Ik zou sowieso zeggen, lekker doen.
0: Lekker doen, ja. Wat grappig, dus ze deed hem in een kist. En hij, ja, ze gaan natuurlijk
2: kraaien
0: als het
2: licht is. Ja, gewoon zijn eigen nachthokkie, zeg maar. Binnen, gewoon lekker. Ja, ik heb in top geregeld.
0: Top geregeld? Dan gaat hij niet om 5:30 ochtends al herrie maken.
2: Nou, misschien wel, maar...
0: Dan in die kist.
2: Dan in de kist. Die kunnen nog lucht dichtmaken, hè?
0: Ja, precies.
2: Of, nou ja, nee, gaatjes. Nee,
0: een paar gaatjes, ja.
2: Ja. Okay,
0: maar 7:30 mag hij misschien pas weer naar buiten. En dan is de hele buurt toch al
2: ja,
0: wakker.
2: Nee, precies. Dat maakt het allemaal niet meer uit.
0: Leuk, leuk. Nou, wil jij een haan opvangen? Kijk dan even naar de oproep op nhhelpt.nl. En van de hanen gaan we naar een pennenverzamelaar. Daar gaan we zo eventjes mee bellen. Hij heeft er al meer dan 20.000. En hij zou er graag nog een paar bij willen.
1: NH Helpt.

0: Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Prachtig nummer hier bij NH Radio.
1: NH helpt.
0: Een oproepje over pennen. En deze oproep komt van Docus Wil uit Schermerhorn. Docus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, waar ben je naar op zoek?
2: Ik heb een 98 een auto-ongeluk gehad. En daarop niet achter de raar en te zitten met voornamelijk reclame binnen.
0: Ja, dus jij hebt een ongeluk gehad in 1998 al. En je schrijft het ook in je oproep inderdaad om niet achter de geraniums te gaan zitten. Heb jij je op je verzameling gestort? Reclame, ja. Pennen. Ja. En hoeveel heb je er al inmiddels?
2: Meer dan 20.000.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Wow, en wat is de leukste?
2: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit, allemaal leuk?
2: Ja, hoor.
0: En jij zou graag willen dat mensen allemaal hun reclamepen van hun bedrijf of eentje die toevallig in hun tas zit naar jou opsturen?
2: Ja.
0: Jeetje, wat leuk, wat een goede oproep.
2: Alsjeblieft.
0: En heb je er al eentje van NH?
2: Ja, die heb ik al. Ik ben ook op therapie geweest.
0: Het pennenverzamelen is therapie geweest?
2: Op televisie.
0: Je bent al op tv geweest bij ons?
2: Ja.
0: Oh, leuk. Dat ga ik even opzoeken. Ik kan dat filmpje even delen weer. Ja.
2: Ja, en dus als ik dus dubbel heb, dan gaat het naar Marokko.
0: Ah.
2: Kinderthuizen.
0: Dan geef je ze weer door.
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Docus, we speuren heel graag met je mee. Dus de vraag is, heb je nog een pen over waar een bedrijfsnaam op staat? Docus uit Schermerhorn zou er heel erg blij mee zijn. Zijn oproep staat op nhhelpt.nl. Maar je mag ons ook meteen appen of bellen op 088-850-5152. Docus, dankjewel en heel veel plezier gewenst met verzamelen.
2: Open en
0: fijne dag!

0: Maroon 5 met This Love hier bij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: Als jij hier bij NH Helpt een oproepje wil doen, dan mag je ons bereiken op 088 850 51 52. Op dat nummer kan je ons bellen en appen om je oproepje door te geven. Maar je kan ook terecht op de website nhhelpt.nl. En daar staan nog veel meer oproepen op die onze aandacht verdienen. Dus ik pik er even een paar voor je uit. De Stichting Buurtgezinnen zoekt in Heemskerk een steunvader of steunopa die op maandag en woensdag twee jongens naar voetbal zou willen brengen en dan lekker aan de zijlijn aandoedigen. Ernestine in Oudorp zoekt een paspophoofd van een vrouw. En Harry op Texel zoekt een heel groot vergrootglas. 12 centimeter maar liefst. Reageren kan natuurlijk via nhhelpt.nl of je mag ons direct bellen op 088 850 51 52. En ik zie dat er een berichtje is binnengekomen op het NH Helpt antwoordapparaat. We gaan eens even luisteren.
2: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
3: Dit is Anita Neumann uit Amsterdam. Ik heb een lekkend kraantje in mijn tuin en dat zit er al 50 jaar. Het deed het altijd goed. En nu is het de laatste tijd steeds ontzettend aan het lekken. Dan zet ik er wel een emmer onder. Maar ik zoek eigenlijk iemand die dat voor mij zou kunnen vervangen. En ik heb veel gezocht en rondgevraagd, maar niemand gevonden die dat voor mij kan doen. In Amsterdam-Oost. Nou, ik hoop dat ik dat er iemand is die dat voor mij wil doen. Uiteraard koop ik dan zelf een nieuwe kraan, maar of misschien is ook alleen een leertje voldoende. Dat moet dan blijken. Succes met jullie fantastische programma verder. Ja, ik hoor graag. Dag.
2: Heb je geen computer? Dan kun je ook een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat 088 8505 303.

0: Lekker swingen hier in de studio met Queen Somebody to Love.
1: NH helpt.
0: Er zijn weer nieuwe fietslessen voor senioren. Nu in Limmen. Winnie Assendelft van Team Sportservice Kennemerland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de buurtsportcoach van Castricum, Limmen en Akersloot. We spraken je eerder al over de lessen in Heemskerk. Wat staat er nu op het programma?
2: Klopt inderdaad. Nou, nu staan er fietslessen in Limmen op het programma. En die zijn op 27 mei en 3 juni.
0: En die zijn specifiek voor senioren. Dan zou je denken, die mensen fietsen al hun hele leven. Waarom is les dan nodig?
2: Ja, grappig dat je het zegt. We zijn er 5 jaar geleden mee begonnen. Een keer op verzoek van een inwoner. En al 5 jaar lang zitten de lessen vol. Dus er is veel vraag naar. Senioren krijgen bijvoorbeeld angst om te fietsen. Zijn een keer gevallen. Hebben wat minder spierkracht. En worden dan gewoon minder zelfverzekerd. En daar zijn wij om ze weer op weg te helpen. Dus we hoeven ze echt niet te leren fietsen. Want fietsen verleer je niet. Maar we moeten ze gewoon die zekerheid geven om weer met vertrouwen op de fiets te zitten. En dat staat ook centraal tijdens de lessen.
0: En welke leeftijd zie je dan bij de deelnemers? Zijn dat 60ers, 70ers, 80ers?
2: Ja, dat klopt. En zelfs 90.
0: Oh, wauw.
2: De oudste deelnemer is 91. Maar gemiddeld denk ik een beetje tussen de 75 en 85 die meedoet.
0: Ja, en er is dus echt gewoon een grote behoefte aan.
2: Ontzettend. Ja, zeker.
0: Wat grappig. En als je dan mensen spreekt, hebben ze dan jarenlang niet gefietst? Of doen ze het nog steeds, maar worden ze steeds angstiger?
2: Alles komt voorbij. Inderdaad, mensen die zeggen ik heb al 3 jaar niet meer gefietst, die worden met de fiets afgezet. De fiets achter op de auto, fiets eraf en dan krijgen ze de les.
0: Ja.
2: Maar ook mensen die zeggen nu kan ik het eigenlijk nog vrij aardig, maar ik wil gewoon wat tips krijgen voor als ik wat minder mobiel ben. En alles wat daartussen zit, dus ook mensen die gevallen zijn of een keer een heup gebroken hebben en daardoor een 1/2 jaar niet meer hebben gefietst, ja, die zijn ook welkom.
0: En hoe leuk is dit voor jou om te doen?
2: Ja, het allerleukste. Toevallig heb ik vanmorgen weer fietsles gegeven. En ja, ik krijg daar echt ontzettend veel energie van.
0: Leuk. Wat maakt het dan zo leuk?
2: Wat ik mooi vind is dat je heel veel progressie bij de mensen ziet. Want nogmaals, fietsen verleer je niet. Het is de angst. En als we die angst hebben overwonnen, ja, dan fietsen ze vaak wel weer met zelfvertrouwen rond. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien. En de dankbaarheid die je daarna krijgt. Dus ja, dit is wel een les met een gouden randje voor mij.
0: Ja. Oh, wat leuk. De kers op de taart van jouw werk.
2: Zeker, ja.
0: Ja. En fietsen veel ouderen nou elektrisch eigenlijk tegenwoordig?
2: Bijna wel. Ik durf te zeggen dat bijna 90% van onze deelnemers op een elektrische fiets fietst. En als je die op de goede manier gebruikt, dan vinden wij dat eigenlijk ook een heel goed idee. Omdat het ze gewoon net eventjes verder op weg helpt. Maar dan moet je hem dus wel op de juiste manier gebruiken.
0: Ja, op een veilige manier.
2: Op een veilige manier inderdaad. En niet alleen maar in turbo.
0: Nee, precies. Dat moet je kracht geven, maar niet dat je dan de weg over scheurt.
2: Nee, precies.
0: Nee. De lessen in Limmen. Je zei het al, 27 mei en 3 juni. Dat zijn woensdagen. Hoe laat is het en waar verzamelen jullie?
2: Het is van 10 tot 11:30. En wij verzamelen op de parkeerplaats voor de Enterij. Dat is de sporthal op de Middenweg 3. En daar geven we de les. En daar sluiten we ook af met een bakje koffie en thee.
0: Oh leuk, dus een derde helft.
2: Ja, een derde helft om even te evalueren.
0: Ja, en wat komt er allemaal aan bod in de les?
2: Het op- en het afstappen, het remmen, het maken van een noodstop, bochtjes fietsen en je hand uitsteken.
0: Bij NH helpt is natuurlijk alles gratis en deze fietslessen zijn ook helemaal gratis, toch?
2: Ja, het is volledig gratis en de koffie en thee daarna ook.
0: Nou, helemaal goed. Tot slot mag je je nog even richten tot de luisteraars in Limmen en omstreken. Waarom zeg je, meld je allemaal aan?
2: Nou, fietsen zorgt ervoor dat je wereld vergroot, dat je lekker in beweging bent en ja, het geeft je uiteindelijk plezier. Dus hoe zonde als je met angst op die fiets zit of hem niet meer pakt. Voel je vrij om te komen, niks is ons te gek en dan gaan we kijken wat voor jou nog lukt.
0: Ja, wat mooi gezegd. Het maakt je wereld weer wat groter.
2: Ja, ja. Inderdaad.
0: Winnie Assendelft van Team Sportservice Kennemerland, dankjewel en onwijs veel succes gewenst met de volgende reeks.
2: Ja, dankjewel en leuk dat ik in de uitzending mocht.
0: Helemaal goed, fijne dag.
2: Oké, doeg.
1: NH Help helpt.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De pennen stromen al binnen voor Dokus uit Schermerhorn. Hij is op zoek naar reclamepennen. Hij heeft er al meer dan 20.000. En de appjes en de belletjes die vliegen ons om de oren. Allerlei mensen die hun pennenverzameling willen doneren aan hem. Echt hartverwarmend om te zien. 088 850 51 52. Als jij ook nog een leuke reclamepen hebt waarvan je denkt dat die nog niet in zijn verzameling zit. Straks naar het NOS Journaal nog een heel uur Enna helpt. Dan gaan we het hebben over Enna helpt in de liefde. Er komt een hele leuke vrouw namelijk een oproepje hier doen. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke Enna helpt taart weg.
1: Enna helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
2: Wie is een taart waard?

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
12: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
13: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 1 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Topop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: NH helpt.
25: Met Rachel Morsink.

0: Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins hier bij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag. Ik wil zeggen zonnige zaterdagmiddag, maar het is een beetje een grijze zaterdagmiddag, hè Arthur?
2: Nou. Grappig. Maar wij zijn dan toch wel een klein beetje het zonnetje. En het wordt alleen maar mooier.
0: Ja, want ik heb dit jaar iets nieuws geleerd. IJsheiligen is voorbij. Ik kende dat niet, maar ik heb nu voor het eerst een moestuintje.
2: Schaam je.
0: Ken jij IJsheiligen wel?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh, heb ik onder een steen geleefd mijn hele leven?
2: Ja, kennelijk.
0: Weet iedereen dit?
2: Nou goed, maakt niet uit hoor.
0: Nou ja,
2: vertel je verhaal.
0: Ergens in mei, dan zijn er een paar dagen en die worden de IJsheiligen genoemd. En die zijn nu voorbij.
2: Ja.
0: En de kans op nachtvorst is vanaf nu bijna nihil.
2: Ja, neemt af.
0: Ja, dus alle plantjes kunnen naar buiten.
2: Nou, dat is wel wat er gaat gebeuren, ja.
0: Daar komt het in het kort op neer, hè?
2: Ja, en straks krijgen we echt alleen maar grote velden met mooie bloemenplantjes, noem het maar op. De zon lacht ons toe.
0: Nou ja, maakt het wel heel poëtisch.
2: Goed, hè?
0: Maar voor nu is het weer nog een beetje druilig.
2: Ja,
0: dus laten
2: wel.
0: We hopen op een lekker zonnetje.
2: Niet.
0: En we hebben een heel zonnig en warm, liefdevol uur voor de boeg hier bij NH Helpt. Want we gaan het zo hebben over de rubriek NH Helpt in de Liefde. Er komt een hele leuke dame zo langs hier in de studio. En die gaat een oproepje doen, want die is op zoek naar een nieuwe grote liefde. Hoe hartverwarmend is dat, Arthur?
2: Ja, ik kan niet wachten.
0: Nee, hè?
2: Dus wat mij betreft gaan we beginnen, hoor. Maar
0: ja, we gaan beginnen. 088 850 51 52. Als jij hier het komende uur nog graag een oproepje wil doen, je mag naar dit nummer bellen of appen. Want NH Helpt is natuurlijk de plek waar jij terecht kan met je hulpvraag of je oproep. Na de muziek, naar de volgende plaat, gaan we kijken of we iemand blij maken met de NH Helptaart. Maar er zijn wat problemen bij de bezorging. Dus we houden het even in de gaten.
2: Kunt het een beetje Sinterklaasachtig, dit?
0: Ja? Komt hij wel of komt hij niet?
2: Nou, inderdaad, gaat vast wel iets fout onderweg. Ik ga Hoofdpiet zomaar even bellen, denk ik.
0: Ja, doe dat. We houden het in de gaten en we houden je op de hoogte. En anders gaan we gewoon lekker heel lang kletsen over de liefde. 088 850 51 52. Als jij hier een oproepje wil.

0: Boston van Stella Lefty.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Ja, daar is hij weer, de NH helpt taart van deze week. Elke week zetten we een echte kanjer, een echte helper in het zonnetje hier bij NH Radio. Iemand die voor anderen klaarstaat staat en die anderen helpt. Want dat is natuurlijk waar het om draait hier bij NH helpt. Wil jij ook iemand aanmelden voor de NH helpt taart? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart. Daar vind je een klein formuliertje, dat vul je in en dan stuur ik onze taartbezorger namens jou binnenkort misschien wel op pad. En vandaag is onze taartbezorger afgereisd naar Purmerend, maar het is niet helemaal goed gegaan. De taartbezorger die is onderweg nog op dit moment naar Annabee Eversen Bijleveld. Goedemiddag, Annabee.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, je weet van niks, maar er is dus een taart naar jou onderweg.
3: Dat was leuk.
0: Leuk, hè? Ja. Goedemiddag, hoe is het?
3: Goedendag. Ja, prima. Het is een beetje regenachtig buiten, dus lekker warm binnen.
0: Lekker warm binnen. Heb je een lekkere zaterdag tot nu toe?
3: Ja hoor, lekker rustig met mijn dochtertje thuis. Helemaal prima.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Nou, iemand heeft jou dus aangemeld voor de NH helptaart. Dat is een lekker slagroomtaartje. En die is dus bij jouw voordeur een beetje verdwaald. Dus misschien komt hij tijdens dit telefoongesprek komt hij langs. Als je de deurbel hoort, dan moet je maar even kijken.
3: Ja.
0: Maar iemand heeft deze taart voor jou aangevraagd. Heb je enig idee?
3: Misschien mijn moeder wel.
0: Misschien je moeder, ja. Heb je nog andere opties?
3: Mijn man. Maar ik denk mijn moeder als eerst.
0: Je denkt je moeder, ja. Nou, ik zal je niet langer in spanning houden. Ik ga de aanvrager van de taart erbij halen.
3: Ja.
0: Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij aan Annabee vertellen wie je bent en waarom zij de NH Help taart verdient?
4: Ja, dat is natuurlijk de moeder. Dat is niet anders. En het was bedoeld als een verrassing. Maar ja, het is inderdaad even fout gegaan. Maar ik vind gewoon dus dat ze dat heeft verdiend. Ze staat altijd klaar voor mij. En ik vind dat ze ook eens in het zonnetje gezegd mag worden. Ja, natuurlijk, het is mijn kind, dus ik houd heel veel van haar.
0: Ja.
4: En ik vind het ook knap van haar dat ze altijd, ze heeft het altijd heel druk, dat ze alle bordjes gewoon toch omhoog weet te houden. En dan ook nog iedereen het naar de zin kan maken.
0: Ja.
4: Dat vind ik een hele prestatie, dat vind ik zo knap.
0: Ja.
4: Dus vandaar dat ik dacht van, nou, die verdient ook eens een keer een taartje.
0: Nou, dat klinkt zeker als een dochter die een taart verdient. Hoe is dat om te horen, Annabee?
3: Nou, super lief. Dankjewel, mam.
0: En Frida, jij bent heel blij met deze dochter?
5: Absoluut, ja. Het is mijn enig kind. En wij zijn eigenlijk twee handen op één buik, zal ik maar zeggen.
0: Ah.
5: We hebben goed contact, we voelen elkaar aan. En we zijn er altijd voor elkaar.
0: Je hebt een hele goede band.
5: Ja, een hele goede band. Meer ga je toch niet wensen. Ja.
0: En vertel eens, wat doet ze allemaal voor jou?
5: Zodra ik het nodig heb, dan is ze hier gewoon. Ik ben vorig jaar bijvoorbeeld twee keer vervelend gevallen. En ik heb een hondje. En dat beestje moet toch naar buiten. En dan ondanks de drukke baan en haar eigen gezinnetje, toch 2-3 keer per dag die hond hier zo doen. Kijk, dat zijn dingen van, ja, dat pas je dan in je schema.
0: Ja.
5: Hoe moeilijk het ook is. En dat bedoel ik er dus mee, gewoon dus altijd voor een ander ook klaar te staan.
0: Nou.
5: Ja, het is echt, En over en weer gaat dat ook, als zij wat heeft, dan ben ik er ook. Maar dat geldt ook voor haar man, hè, want die staat ook altijd klaar. Het is dus niet alleen mijn dochter, maar ze zijn alle twee hartstikke lief.
0: Ja, en Annabee, jij vindt dat geen enkele moeite om dat te doen? Een beetje voor je moeder zorgen?
3: Nee, zeker niet. Ik doe het met liefde. En ik bedoel, ze heeft me groot gebracht. Dus daar draait het om toch, onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja.
3: Zo is dat. Ja.
0: Nou, wat mooi. Ik hoop dat de taart heel snel komt.
3: Ik ook.
0: Wonen jullie bij elkaar in de buurt?
3: Nou, redelijk dichtbij. Ja.
0: Ja. Dus mama kan even langskomen voor een stukje taart, denk ik.
3: Ja, denk ik weten.
0: Ja, nou, helemaal goed. Wil je Annabee nog iets toewensen voor de toekomst, Frida?
5: Nou, alle goeds en geluk en heel veel gezondheid. Dat vind ik toch wel het allerbelangrijkste. Hè? Dus in het gezinnetje alles goed blijft gaan. Ook met mijn kleindochter, want dat is zo'n schatje.
0: Ja.
5: Dus
0: leuk.
5: Ja.
0: Leuk dat we dat nog even genoemd hebben op de radio.
5: Ja, ja. Toch? Dus ik wens ze gewoon alle goeds en heel veel liefde. Heel veel liefde, ja.
0: Nou, mooi. En wil jij nog iets tegen je moeder zeggen om haar te bedanken voor de taart die nog gaat komen, Annabee?
3: Ja, nou, dankjewel, mam. Ik waardeer het zeer, mijn man ook. En ons krummeltje. En ik hou heel veel van je. Dankjewel.
5: Ik hou ook van jou, alsjeblieft.
0: Nou, dank jullie wel beide. Fijne dag en lekker smullen van de taart zo.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag. Doei.
2: Wie is een taart waard?

0: Drive van Cars hier op NH Radio. En het klinkt al heel gezellig in de studio, want we hebben twee mensen te gast. Daar gaan we het zo over hebben. De rubriek NH helpt in de liefde. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar het antwoordapparaat.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH helpt. Er zijn twee berichten.
2: Mirjam van Wijk. Goedendag. Ik ben zwemcoördinator van sportvereniging Cormeta. En Cormeta is een sportvereniging voor visueel gehandicapten. Wij zijn wekelijks te vinden in de Meerkamp in Amstelveen. En we willen ook graag weer kinderen en volwassenen zwemles kunnen geven. En daarvoor zijn wij op zoek naar een zwemdocent. Heb jij een diploma of heb je ervaring in lesgeven? Kom gerust eens bij ons kijken. Kijk voor onze oproep op de website van NH Help. Graag tot ziens.
3: Goedemiddag, met Katinka. Goedemorgen, mensen van de radio. Ik heb, denk ik, een heel leuk aanbod. Ik heb een koepeltent. Dat is zo'n tent die je heel makkelijk opzet. Hij is voor 3 personen en van het merk Outwell Yorsi M. Plaatjes kun je vinden op internet. Ik denk dat hij heel goed gebruikt kan worden door mensen die naar een buurtcamping gaan. Of gewoon echt op vakantie gaan. Of door iemand die naar de middelbare school gaat en op brugklaskamp gaat. Ik hoop dat ik er iemand heel veel plezier mee kan doen. Groetjes, Katinka.
4: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat.
1: 088-8505-303.
4: Dag en nacht bereikbaar.
1: Of kijk op nhhelpt.nl.

0: You Keep Me Hanging On van Kim Wilde.
1: NH helpt in de liefde.
0: NH helpt in de liefde. In deze rubriek speuren we heel graag met jou mee in de zoektocht naar een nieuwe liefde. Er zijn twee gasten aangeschoven in de studio. Jeanette uit Grotebroek en Christa de Lange. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
0: Leuk jullie er zijn. Christa, jij bent matchmaker.
2: Ja.
0: Jij probeert mensen gelukkig te maken in de liefde met jouw bedrijf Connecting Love. En Jeanette, jij bent hier vandaag om een oproepje te doen. Ik moet allereerst zeggen wat dapper dat je hier bent.
3: Ja. Nou, ik vind het leuk, spannend.
0: Ja. Beetje zenuwen?
3: Gezonde spanning, moet ik zeggen.
0: Gezonde spanning. Ja. Jij dacht, het is tijd voor meer liefde in mijn leven?
3: Ja, zeker. Ik ben al een tijdje single. En ik mis toch wel een maatje in mijn leven. Ik ben gelukkig, ik heb het leuk en ik doe leuke dingen. Maar ja, gezellige maatje met wie je alles kan delen, vind ik toch wel heel fijn.
0: Iemand die gewoon vraagt, hoe was je dag aan het eind
3: zoiets,
0: van de dag?
3: Zoiets, ja, zeker. Ja. En de slechte en goede tijden natuurlijk. Je bent ook wel eens verdrietig. En dan is het ook fijn als je dat met iemand kan bespreken.
0: Ja, dat snap ik. We horen straks graag meer over jouw ideale man. Man, neem ik aan, hè?
3: Ja.
0: Christa is jouw matchmaker. Ja? Christa, dat lijkt me een heel leuke baan, matchmaker zijn, maar ook best moeilijk, of niet?
2: Dat kan heel moeilijk zijn. Ontmoet je iemand op de kermis. En nu zie je het niet aan iemand. Is iemand single of op zoek naar de liefde? Dus mensen melden zich aan. En ieder met zijn verhaal. Maar ik geloof ontzettend in de liefde voor elke persoon. Dus ik zet me ook voor iedereen in. En ik ontmoet iedereen ook persoonlijk. Ja, en daardoor gaat het matchen toch een stuk beter.
0: Dus iemand klopt bij jou aan.
2: Ja.
0: En dan ga jij voor diegene speuren in heel Noord-Holland?
2: Voornamelijk Noord-Holland. Ja. Inmiddels ook buiten Noord-Holland worden daar aanvragen gedaan. Maar mensen melden zich aan in het klantenbestand. En dan hebben we een persoonlijke intake. En vanuit daar ga ik maandelijks op zoek.
0: Ja, en je doet het nog niet zo heel lang, toch?
2: Ik doe het nu 2,5 jaar. En vorig jaar zijn er 6 verkerings uitgekomen. En toevallig zijn er vorige week 2 gaan samenwonen.
0: Echt?
2: En is er vorige week ook nog een verkering ontstaan. Dus blijer kun je mij niet maken.
0: Nee. Jeanette, er is hoop als ik het zo hoor.
3: Ja, ik hoor het. Ja, helaas zijn de mannen in West-Friesland van mijn leeftijd niet zo actief. Nou, misschien wel actief. Maar ze melden zich niet aan voor de events van Christa. En dat is wel jammer.
0: Ja. Ja, jij bent zelf 66, hè? Zeg ik dat goed?
3: Ja.
0: En hoe ziet jouw ideale man eruit?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, weet je, ik vind het leuk een verzorgde, spontane, sociale man. Niet eentje die achter de geranium zit. Een moderne man. En ik hoef heus niet de hele week op stap of uit eten of weet ik wat. Maar gewoon, wel eens leuk een terrasje. Is naar theater of bioscoop. Een wandeling. Ik heb een brede interesse. Ik vind veel dingen leuk. Dus ik vind het ook leuk als een man zelf hobby's of interesses heeft.
0: Ja, je hoeft niet altijd alles samen te doen.
3: Nee, je hoeft niet altijd alles samen te doen. Zeker niet, nee. Je hebt ook een eigen leeftijd, zeker. Of een eigen leven op deze leeftijd natuurlijk. En dat vind ik ook wel belangrijk, ja.
0: En hoe is het daten je tot nu toe vergaan?
3: Ik vind het wel leuk.
0: Ja?
3: Ja, ik kan er wel een boek over schrijven. Ik heb best wel wat dates gehad. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd hele gezellige, leuke dates.
0: Ja.
3: En het is nog steeds niet op iets uitgelopen. En ja, weet je, het is gewoon moeilijk. Weet je, op papier kan iets heel leuk zijn. En kan je veel dezelfde interesses hebben en kan het klikken. Maar als je dan de persoon in kwestie ziet en je ontmoet elkaar, moet die klik er wel zijn. En ja, dat is er niet altijd. En zowel van mijn kant als van zijn kant niet. Het zou dan best wel eens een goede vriend kunnen worden. Zo. Dus het is toch wel lastig. Ja, het is niet zo eenvoudig als je denkt.
0: Nee, want Christa, hoe doe je dat? Is dit, komt er nou heel veel, wiskunde bij kijken? Of is het vooral intuïtie? Als jij ontmoet iemand en dan denk je, ik denk aan die ander. Die passen misschien wel samen. Hoe gaat dat in jouw hoofd? Hoe ga je te werk?
2: Grappig is dat, hè? Ja, dat is een van mijn... waar ik voornamelijk naar kijk van, wat zijn iemands waarden in het leven? Hoe staat iemand nu in het leven? Waar wil iemand naartoe? Natuurlijk ga je ook op kenmerken letten. Maar dat komt voor mij echt als laatste. Dus Jeanette kan de hele wensenlijst wel aan mij doorgeven. Maar uiteindelijk kies ik toch een man waarvan ik denk, die past bij Jeanette. En Jeanette heeft ook een keer echt een hele leuke man gehad. Maar als het gevoel er dan niet is, dan wordt het hem ook niet. En dat is tegelijkertijd en voor die man jammer. Maar voor Jeanette was het ook jammer. Want jullie hebben het wel echt heel leuk samen.
3: Ja, Ja, ja, was inderdaad een leuke man met heel veel interesses ook. En ja, weet je, maar het gevoel was er niet.
0: Nee, dus dan zeg je gewoon even goede vrienden.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook het mooie aan Jeannette, dat ze daar gewoon ook eerlijk is naar die man toe. Ja. Ondanks dat het er ook wel dacht van, hé, wanneer komt het nou?
3: Ja.
2: Ja, dus jouw eerlijkheid, dat waardeer ik enorm.
3: Ja hoor, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. Wees gewoon eerlijk naar elkaar toe. Weet je, ik maak ook dates mee. En dan krijg ik de volgende dag een appje. Ja, je woont toch te ver uit de buurt. Of weet je, dan denk ik, zeg gewoon eerlijk waar het op staat. Dat er geen klik is toch niet erg?
0: Oh, ja. Dus jij hebt die hele leuke man niet nog een tweede date geprobeerd?
2: Ja, want die wilde wel echt de kans geven.
3: Ja, ik geloof 3 keer of zo. Ja.
0: De liefde laat zich niet sturen, hè? Er is een vonk of niet.
3: Ja, juist. Ja.
0: Ja, heel lastig. 088 850 51 52. Als jij een vraag hebt voor Jeannette of voor Christa, de matchmaker. We praten zo verder over jouw perfecte eerste date.

0: Message in a Bottle van The Police.
1: NH helpt in de liefde.
0: Twee gasten vandaag bij NH helpt in de rubriek NH helpt in de liefde. Christa de Lange, matchmaker, en Jeanette uit Grotebroek, die op zoek is naar de liefde. Jeanette, hoe ziet jouw ideale eerste afspraakje eruit eigenlijk?
2: Nou, gezellig een koffietje drinken of een stukje wandelen. Dat is ook altijd wel fijn, want dan zit je niet echt zo tegenover elkaar. Dus een stukje wandelen en daarna koffie drinken. Ja, en als het leuk is, ga je lunchen. Dat.
0: Je begint klein en het mag een beetje uitlopen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Christa, heb je eigenlijk advies voor mensen die voor het eerst op een date gaan?
3: Ja, daar heb ik wel inderdaad advies voor. Ik vind, als je van tevoren in een fijne energie zit, dus je doet kleren aan waar je jezelf gewoon fijn in voelt, je zet je muziek op waar je eigenlijk blij van wordt, ja, dan ga je al in een hele fijne energie naar de date toe. En ik zeg altijd, heb zelf plezier in de date. Ga genieten van een wandeling. Ik zeg, ga meestal lekker even wandelen. En als het klikt, ga nog even een drankje doen. En geef de ander even een oprecht compliment. Want, en ontvang ook een compliment als jij van iemand een compliment krijgt.
0: Ja.
3: Dus ja, gewoon ga er lekker relaxed van op af.
0: Ja. Ja, maar je vertelde net, toen we elkaar tussendoor even spraken, jij geeft mensen ook een aantal waarden mee. Hè? Mensen moeten er wel oprecht in gaan. Niet even voor even tussendoor snuffelen.
3: Nee, ik vind het heel belangrijk dat je inderdaad oprecht op date gaat. Ik vind het belangrijk dat je met één persoon aan het daten bent. En nou, ik kon ze net alle drie.
0: Hij komt vast weer boven.
3: Ja.
0: Ja. Maar je geeft mensen, ga met gewoon goede intenties op pad.
3: Ja, met de juiste intenties. Oh ja, en heb respect voor elkaar. Ja. Want je kan bijvoorbeeld een hele leuke middag hebben, zoals jij met die date had. En als het hem dan niet is, ja, neem respectvol afscheid van elkaar.
0: Ja.
3: Dus respect staat bij mij ook echt bovenaan.
0: Je mag gewoon eerlijk zijn.
3: Ja.
0: Ja. 088-850-51-52. Als je luistert en denkt, ik heb een vraag voor Jeanette. Of voor Christa, dat mag natuurlijk ook. Misschien heeft ze nog een goede dating tip. Jeanette, we hebben het gehad over jouw ideale man en wat je graag zou doen op je eerste afspraakje. Maar als er nu iemand luistert die interesse heeft, ik zat te denken, misschien moeten we even iets meer over jou vertellen. Wie ben jij en hoe ziet jouw leven eruit?
2: Nou, ik ben Jeanette, ik ben 66 jaar en ik woon in Grotebroek. Dat is in West-Friesland. West-Friesland, niet Friesland, maar West-Friesland. Ik werk niet meer. Dat is heel lekker, vind ik.
0: En, wat heb je voor werk gedaan?
2: Ik heb bij de gemeente gewerkt. Ja, op het archief, de post, alles.
0: Ja.
2: Erg leuk. En zeker in deze tijd van de digitalisering, echt een uitdaging. Maar thuis is ook leuk. Tenminste, ik vind het leuk. Ik heb mijn draai gevonden en ik vermaak me prima. En ik ben wel ondernemend, maar ik ben niet elke dag weg, hoor. Want ik vind het ook heerlijk om thuis gewoon een beetje te koetelen, zoals wij dat noemen in West-Friesland.
0: Mooi woord.
2: En, maar ik ga één dag in de week naar mijn moeder. Die woont hier in de buurt. Die is 89. En nou, daar help ik dan. En nou ja, weet je, ik wandel graag. Dus dat doe ik ook. En dan doe ik meestal wel in de omgeving. Wel vaak op nieuwe locaties die ik zelf niet ken. Dat doe ik met een wandelsite. Heel leuk. En daar kan je op inschrijven. En daar tref ik ook vaak leuke mensen. Ook singles natuurlijk. Nou ja, ik mag graag een terrasje pikken met vriendinnen of op koffievisite gaan. Ik heb best wel veel vrienden, vriendinnen. En ik ben niet zielig en niet alleen.
0: Nee, een rijk leven, zo te horen.
2: Jawel. En ik heb ook rust. En sommige mensen denken wel eens, jeetje, wat ben je druk en zo. Ja, weet je, ik benoem dat wel, maar ik ben niet elke dag druk. En ik kan ook lekker op de bank zitten. Ik heb ook rust in mijn lijf.
0: Ja, mooi. Maar dat zowel de drukte als de rust zou leuk zijn om met iemand te delen.
2: Ja.
0: Christa, jij wil iets aanvullen, zie ik, of niet?
3: Nee, ik zit gewoon van Jeanette te genieten. Hoe ze dat allemaal vertelt.
0: Ja. En wat hoop je, Jeanette, dat je hier over een jaar met z'n tweeën langskomt?
2: Nou, wie weet, zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, je houdt me wel op de hoogte, hè?
3: Dan krijg je dan taart voor je, Jeanette.
2: Ja.
0: Dan gaan we een taartje eten. Ja. Heb je ook nog een echte afknapper dat je zegt, nou, dat vind ik echt niks bij een man?
2: Ja. Roken is een no-go.
0: Oké, helder.
2: En om eerlijk te zijn, dat ben ik dus, ik hou ook niet van mannen met een echte buik.
0: Oh.
2: Hij mag best wel een buikje zijn. Gewoon een normaal postuur. Kijk, ik ben ook niet superslank, maar niet met een echte buik. Nee.
0: Beetje fit.
2: Ja, een beetje fit, ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. En iemand die van wandelen houdt, denk ik. Hè?
2: Dat, Nou ja, weet je, dat hoeft niet per se. Hè? Want als hij, ik heb ook veel andere hobby's. En weet je, ik doe dat wandelen even zo goed dan wel.
0: Ja, ja. Nee, ik snap het. En heb je al ook via dating apps gedate?
2: Ja, joh. Ja, hoor.
0: Diepe zucht.
2: Ja, hoor. Ik zit op verschillende dating sites. En dan heb ik wel weer een abonnement en dan weer niet. En ja, soms heb je er ook genoeg van. En denk je, ja, nou laat maar even hoor. Want het kost ook best wel tijd en energie, hè?
0: Nou, dat snap ik. Ja, je moet weer voor opladen. Ja.
2: Maar ik probeer er altijd een leuke ochtend, middag of zo van te maken. En dat lukt eigenlijk ook altijd wel. Ik kom ook nog eens ergens, moet ik zeggen.
0: Met dat daten.
2: Ja, precies.
0: Ja, nee, ik snap het. Persoonlijk is misschien toch leuker dan via zo'n anonieme app. En Christa, is het voor jou echt maatwerk?
3: Ja, voor mij is het wel maatwerk. Je gaat pas echt op een date als ik achter de mat sta. Dus dan sta ik er echt 100% achter. Want anders is het gewoon zonde van of je net in de tijd of van iemand anders in het bestand.
0: Ja.
3: Dus mensen weten ook, als ze op date bij mij gaan, dan weten ze ook dat ze iemand krijgen waarvan ik denk, hé, dat is de juiste match.
0: Ze hebben jouw zegen.
3: Ja, zeker. Ja, dat vind ik wel echt heel belangrijk.
0: Ja, nee, dat snap ik. En ga jij nou ook naar heel veel bruiloften toe?
3: Nou, daar wacht ik eigenlijk heel veel op. Ja. Die twee die zijn gaan samenwonen, die zijn vrij jong en die hebben een kinderwens. Dus ik wacht eigenlijk op de eerste baby.
0: Oh, wat leuk.
3: Dat zou wel heel leuk zijn. Ja.
0: Ja, want ik vind het een mooi verhaal. Je had een hele andere baan, maar je hebt radicaal je leven eigenlijk omgegooid omdat je dacht, ik wil gewoon me helemaal aan de liefde wijden.
3: Ja, ik had een passie voor de liefde. Ik heb 4 kinderen en op een gegeven moment ging de jongste naar school. En toen dacht ik, daar moet ik wat mee gaan doen. Plus dat mijn werk als verpleegkundige hoor je heel veel verhalen. En ik heb gewerkt in het binnen- en buitenland en heel veel in academische ziekenhuizen. En toen kwam ik in een verpleeghuis terecht. En iemand vertelde daar zijn verhaal. En ik dacht, dit vind ik mooi. Maar ik dacht, iedereen die op zoek is naar de liefde, heeft ook zijn eigen verhaal. Dus echt die persoonlijke interesse in de mens, die twee samen combineren. En met mijn evenementen en mijn klantenbestand, ja, is dit een heel mooi concept geworden.
0: Ja, wat mooi. En jij bent heel blij met de hulp van Christa, je net?
2: Ja, het is stopt nu eigenlijk helaas een beetje, omdat Christa heeft op dit moment geen mannen van mijn leeftijd in haar bestand. En die geven zich niet zo erg op. Maar ze is heel erg aan het zoeken. En kijkt overal waar mogelijk is. Om te kijken of er nog meer mannen in haar klantenbestand willen komen.
0: Ja, nou bij deze roep ik alle mannen in Noord-Holland op. Die luisteren, meld je.
2: Ja.
0: Want we speuren namelijk heel graag met jullie mee. We gaan het gesprek afronden. Maar we blijven contact houden. We blijven het graag volgen. Ben jij misschien wel de ideale partner voor Jeannette uit Grotebroek? Stuur dan een appje of bel ons op 088-850-51-52. En de oproep van Jeannette die staat natuurlijk ook op nhhelpt.nl. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Jij wil nog iets zeggen?
2: Ja, wat ik nog wil zeggen. Ik vind afstand geen probleem.
0: Ah.
2: Dus, en ik hou van autorijden. Dus woon je wat verder uit de buurt.
0: Maastricht, voor mij, Groningen.
2: Oh ja, kind, kom maar op. Maakt mij niet uit.
0: Ja, Denemarken, Berlijn. Nee, maar dat is een goede toevoeging.
2: Ja.
0: Je hoeft niet binnen Noord-Holland te zijn, per se. Nee. Texel misschien wel leuk.
2: Ja, kan ook. Ja hoor.
0: Christa de Lange van Connecting Love en Jeannette, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En we blijven je liefdespad graag volgen.
2: Leuk, dankjewel.
0: Graag gedaan, fijne dag.
1: NH helpt in de liefde.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: En haar helpt.
0: Ja, time flies when you're having fun. Want we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt. Ik klik nog heel kort terug op een aantal van de oproepen die vandaag voorbij kwamen. Meerdere hanen in Wieringerwerf zoeken een nieuw huis. Dokus verzamelt pennen. Die stromen al van alle kanten toe, maar kom maar door. En je net uit Grotebroek, je hoort daar net, die is op zoek naar een nieuwe liefde. We speuren heel graag met je mee. Alle oproepen van vandaag die kan je natuurlijk teruglezen op nhhelpt.nl. Arthur, dank je wel weer voor vandaag.
2: Ja, graag gedaan natuurlijk.
0: Ik wens je een heerlijk weekend toe.
2: Nou, dan wens ik jou dat ook vooral.
0: Ik zie ook een zonnetje doorbreken.
2: Kijk, ik ben weg. Tot straks.
0: Kunnen er buiten. Bye. Volgende week is NH Helpt er eventjes niet. Want dan hebben we de Alkmaar Pride waar we aandacht aan besteden. Maar over 2 weken zijn we er weer. En we sluiten hier af met de groeten van Carmen.
3: De groeten.
4: NH Helpt.
1: De groeten.
5: Hoi, ik ben Carmen en ik doe de groeten aan Jenna Ortega in Dublin in Ierland. Veel plezier bij de opnames van Wednesday. De groeten.
1: De groeten.

0: Het is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg

0: tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
7: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
8: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
9: Ik ben Annie uit Volendam.
10: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
11: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
12: Thuis in heel
13: Het is 2:00.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerweel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerweel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
15: Win deze zomer een gratis

0: reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De duizend van deze.
7: Het is toch onbegrijpelijk dat ik niet ben aangenomen, hè, Reinoud?
8: Nou,
7: hè? Als visserslagger.
8: Oh, zo, ja.
9: Het is niet te verstaan.
7: Nee. Laat eens horen.
8: Vistaal.
7: Hè?
8: Vistaal.
7: Vistaal.
9: Is vistaal.
7: Ja. Nee, ik heb een woordje vis.
9: Ja?
7: Blup.
9: Leuk. Leo, het tweede uur komt die Duitse die wil...
7: Dan pas?
9: Ja, die komt er allemaal.
7: Ja, de heer Snutfratzer. Ken je, heb je die weer geregeld, Reinoud?
8: Die heb ik geregeld, ja.
7: Uit Bamhoven. Die heeft al een bonnetje ingediend van de kilometers. Ja, nou, daar lusten de vissen geen water van.
9: Nee. Maar die schijnt heel veel dingen op te
7: komen. Blijf een beetje zo in het vis met die uitdrukkingen, hè?
9: Oh, ja.
7: Wat zei jij zo, Arend? Arend, jij hebt trouwens ook een hoofd als een
9: vis.
7: Gup.
9: Als een guppie.
7: Ja, gup. En Reinoud vind je een walrus.
9: Een schele post.
7: Ja, eigenlijk een schele post met een walrus. Hoofd.
9: Hoofd. Ja. Nou, Leo, kun je 3 vissen met een B opnoemen? Zoetwatervissen.
7: Ja. Baars.
9: Ja.
7: Beurs. En Bars.
9: En Bars, ja. Inderdaad, dat zijn allemaal 3 goed. Zullen we eerst even 3 liedjes doen?
7: Ja.
9: Voordat we verder kletsen.
7: Met een B. Britain's Blearlader Be Bijbel.
9: Dus ik heb brilletje op.
7: Burt Douglas Bintet. En Bobby Belmani.
9: Sophie Selmani. Traveling zit er tussen. Een mooie dame met... Mooi liedje. Excuus.
8: Donder staat erop.
6: NH.
1: De duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
10: Heel erg leuk. Dat vind ik zo fantastisch.
11: Nou, ik heb het gemist hoor.

0: Nee, jij staat even fout. Beetje beurs, baars en boers.
1: Ja. Baars. Ja, baars. Baars was goed.
0: Brazen.
1: Dat is ook een baars.
0: Nee, dat is een brazen.
1: Nee, dat is hetzelfde.
0: Ik heb toch zelf een brazen op mijn rug getatoeëerd. Ik zal toch eens wel weten wat een brazen is.
1: Een schele borst.
0: Nee, en een blij.
1: Een blij, dat is geen vis.
0: Jawel, dat is wel een...
1: Nee, dat is het hoofd van de buurman. Blij.
0: Ja, ik heb inderdaad een buurman die altijd blij kijkt.
1: Ja, Reinoud kijkt ook altijd blij. Ja. Hij weet niet dat hij ontslagen wordt deze week.
2: Oh.
1: Reinoud, het stinkt hier naar vis. Hoe komt dat?
0: Ja, alles
1: even uit. De geschiedenis van de visafslag, Reinoud. Wat is eigenlijk een beetje?
2: Nou, dan verwerken ze vis.
1: Die verwerken ze
2: gevangen
1: vis.
2: Hebben...
0: Nee.
2: Dat is eigenlijk kort op neer. Daar komt het kort op neer.
1: Ze verwerken de vis?
2: Ja, ze verwerken daar de vis.
1: Nee, die wordt al verwerkt door ergens anders.
0: Ze verkopen de vis.
2: Nee, ja, ook deels verwerkt.
1: Nee.
0: Gebeurt het op de veiling?
1: Wat ben je daar eigenwijs mannetje ook nog?
0: Oh, niet.
1: Wat is dit allemaal?
2: Je hoort toch allemaal geluiden...
1: Ja?
2: Dat ze de vis...
0: Het verwerken zijn.
1: Ja. Weet je wat de uitdrukking de vis wordt duur betaald vandaan komt?
2: Nou, vertel.
1: Nee, jij bent... Je bent de producer hier.
2: Ja, maar dat weet ik juist niet.
1: Doe nog eens een uitdrukking met vis.
0: Jij had vorige keer een mooi raadseltje over vis. Wat zijn de slimste dieren?
2: Ja?
0: Wat zijn de slimste dieren?
2: Nee, waarom... omdat ze op school zitten. In de school zwemmen.
0: Volgende kliek is Cornelis Vreeswijk.
1: Cornelis Vreeswijk, dames en heren. Die geboren is bij de Vistaflag in IJmuiden.
0: Ja, en Tavares en de tip van Atje over de nieuwste van Alex.
1: Dat is een goed liedje, man.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: NH. De duizend.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies.
4: En we hadden het vorige week al een beetje over vis eten met onze gewaardeerde collega Adjer, die zo'n beetje alles weet van muziek, van Amsterdam tot met Birmingham. Adjer, hou je van vis, Dix?
5: Goedemiddag, Arend. Nou, dat was als kind natuurlijk toch wel je favoriete vissoort.
4: Ja.
5: Kijk, ik heb uit verhalen gehoord dat jij helemaal geen visliefhebber bent, laat staan visstix. Maar ik vond ze als kind altijd wel lekker. Maar nu heb ik zoiets van, nou nee, dan ga ik wel voor een echt stukje vis.
4: Dan gaan we nu meteen naar z'n tweeën en dan schakelen we door naar het allernieuwste werk van de Rolling Stones. Vertel er alles over, hoe heet het, wat is er gebeurd en kom op.
5: Nou ja, wat is er gebeurd? De heren bestaan dit jaar 64 jaar. Dat is een behoorlijk respectabele leeftijd. Maar ze doen het nog steeds.
4: Geweldig.
5: En er komt er na 3 jaar weer een nieuwe plaat uit, Foreign Tongues. Die komt begin juli uit, 10 juli al precies te zijn. En de single, de nieuwe single is bekendgemaakt, nummer In The Stars. En het is een klassieke Stones rocker. Er zijn altijd betere nummers te noemen, maar het is gewoon een heerlijke, lekker Stones plaatje. Echt.
4: Wat zijn dan de ingrediënten voor een echte Stones plaat?
5: Het mag een beetje rammelen. Ja. Het moet rocken. Het is de gitaristen Ronnie Wood en Keith Richards, die eigenlijk gitaarpartijen spelen die door elkaar klinken. Die het weven, zoals ze dat zelf noemen. Hè. Het is dus niet zoals in de tijd van Mick Taylor, een leadgitarist en een ritmegitarist. Dat zit door elkaar heen. Jacker moet lekker sneren en het moet gewoon swingen. En dat is in dit geval een klassiekertje aan het worden.
4: En hoe krijgen ze dat toch voor elkaar? Ja, dat het zo fris blijft klinken?
5: Ze doen het al een tijdje. Ja, het is, het is zo. Ze hebben natuurlijk nu een heerlijke jonge producer in dienst genomen. Andrew Watt, die jongen is nu 35. Nou, man is het natuurlijk, hè, 35. Ja. Die ook de vorige plaat, Hackney Diamonds, heeft geproduceerd. En je merkt gewoon, dat soort frisse geluid komt goed. De man weet alles van de nieuwste technieken, van wat er speelt, wat er doet. Hij heeft zowel Ozzy Osbourne als Iggy Pop geproduceerd aan de wilde kant, maar ook bijvoorbeeld Miley Cyrus. Dus die man is heel erg populair en de Stones zijn niet gek. Die zorgen dat ze iemand erbij hebben die begrijpt wat er nu speelt in die muziek.
4: Ja, maar
5: dat maakt zo'n nummer ook fris klinkt.
4: Maar doen ze het allemaal zelf echt?
5: De line-up van deze plaat is natuurlijk Jacker op zang, Keith Richards en Ronnie Wood op gitaar. Ja. En Ronnie speelt ook de bas. Ja. Steve Jordan, die al de drummer van dienst is sinds Charlie was, helaas is overleden, is erbij. Maar bijvoorbeeld ook Benman Tench, dat is de organist die ook in de Tom Petty en Heartbreaker zat.
4: Oh ja.
5: Andrew Watt speelt ook nog een nummertje, een beetje mee op gitaar. En het klinkt gewoon fris, maar de heren kunnen zelf nog heel goed spelen. Kijk, Keith Richards heeft artritis, is geconstateerd. Dat is de reden waarom ze eigenlijk niet gingen toeren, dus dat is dan toch wel beperkt, maar met goede behandelingen, medicijnen en voor de rest is hij redelijk clean. Komt hij daar gewoon weg mee? Ik wil niet zeggen dat ze weer gaan toeren, maar een plaat maken kunnen ze nog steeds.
4: Geweldig, jongen. Nou, je hebt ons wel een beetje nieuwsgierig gemaakt nu.
5: Ja, het is gewoon een lekkere rocker. Het is zoals het hoort bij de Stones.
4: Vind je het erg als we hem nu instarten?
5: Ik vind het helemaal niet erg. Meteen doen.
4: Tot volgende week.
5: Tot volgende week. Fijne uitzending.

0: Ik heb wel het vermoeden dat de Stones dit nu als nieuw hebben uitgebracht, maar al een tijdje geleden hebben opgenomen. Ze hebben toen heel veel opgenomen en dat een beetje tactischer, niet alles meteen tegelijk.
1: Nou ja, je hebt net Adje gehoord. Je hebt een beetje gelijk, hè?
0: Ja, die was het ook.
1: Nou ja.
0: Ah, maak het uit.
1: Nou ja, maak het uit.
0: Het is toch lekkere muziek.
1: Alles stinkt.
0: Of zou het, hoe heet het zijn? EI.
1: EI?
0: Reinhard, jij bent ook EI, hè?
2: Ben ik EI?
0: Hoop het wel.
2: Oh.
0: Want laat hij straks namelijk tegen vijven leeglopen.
1: Billy Abetti. Van Shocking Blue, Billy Abetti en het goede doel voor Ron.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Rompeltes. Goedemiddag, Ron.
3: Ja, hele goede middag.
2: Ron, ken jij dit ouderwetse liedje? Ik heb het net ook bij Artje gedaan. Wie nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft.
3: Nee, dat zegt me helemaal niks.
2: Dus jij bent ook nooit bij het Scheepvaartmuseum geweest?
3: Nee, ook niet, nee.
2: Ben je een beetje nautisch aangelegd?
3: Nou, ik kan me herinneren dat wij op de lagere school moesten wij een nummer leren.
2: Ja.
3: En wij kwamen, elke keer moesten er een paar woorden bij. En wij zijn nooit gekomen met... Dus het begon met storm op zee. En de volgende regel was... de benen stevig op het dek. Maar wij kwamen afhankelijk niet verder dan storm op zee, de benen. En dat zong ik altijd nemen, maar dat was dus niet goed. Maar ik heb nooit geweten wat dat hele nummer is.
2: Maar waren jullie als klas niet zo talentvol met zingen? Of?
3: Ik wel, de rest niet natuurlijk.
2: Nou,
3: dat zul je net zien. Maar als iemand weet welk nummer het is... Storm op zee, de benen stevig op. Ik kan het nog zo zingen. De benen stevig op het dek.
2: En dat wordt dan uitgebreid telkens met een regel erbij of zo?
3: Ja, nou, verder zijn we volgens mij nooit gekomen.
2: Ja, maar is die muziekleraar toch ook boos geworden op jullie? Dat kan toch niet anders?
3: Misschien was het wel het kortste zeemanslied ooit.
2: Nou ja, goed. We gaan het even stoppen over het nautische gebeuren. We gaan het hebben over Steve Martin. Wie is dat?
3: Ja.
2: Ja, natuurlijk wel.
3: De acteur.
2: Ja.
3: De komiek. Van Cyrano onder andere.
2: Oh, geweldig. Geweldig.
3: Nou, dat was het dan.
2: Ja, maar nee, luister. Zijn muziek, dat is toch heel raar. Of raar, dat wist ik niet.
3: Nee, hij heeft namelijk een beroep en dat is acteur.
2: Ja.
3: Maar hij heeft ook een hobby. En dat is banjo spelen.
2: Banjo spelen?
3: Ja.
2: Zalig.
3: Je verwacht het niet.
2: Nee.
3: Maar hij is daar verdomd goed in, ook nog een keer. Dus hij heeft een heleboel albums opgenomen met banjo-nummers. En soms nodigt hij eens iemand uit die dan de vocalen doet. Want het is geen begnadend zanger.
2: Nee.
3: Zoals ik.
2: Nee, jij kan goed zingen, maar het Scheemanslied wat jij allemaal...
3: Precies.
2: Ja, dat is toch...
3: Maar ik leg het toch af tegen Paul McCartney.
2: Oh, jij gaat me toch niet vertellen dat hij meezingt, hè?
3: Ja, en het leuke vind ik dat McCartney op dit nummer zo ongelooflijk ontspannen klinkt. En bijna uit de losse pols. Het is heel aandoenlijk, het is een hele lieve tekst.
2: En heeft hij wel geschreven, Steve Martin?
3: Ik weet niet wie het geschreven heeft.
2: Oh, oké. Maar Steve Martin is de banjo.
3: Ja, de banjo is van Steve Martin. En McCartney zingt over zijn liefste vriendinnetje.
2: Best Love.
3: Best Love.
2: Oh, wat een mooie titel, hè.
3: Ja.
2: Maar Ron, ik heb totaal geen tijdsbeeld. In welke periode moeten we dit zoeken?
3: Dit is, denk ik, uit de jaren 10. Ik denk dat het een jaar of 10, 15
2: jaar. Oh, oké.
3: Dus het is ook niet zo oud, hoor.
2: Oh, mooi, mooi, mooi.
3: Nou goed, het is tijdloos.
2: Het is tijdloos. En nou, we het toch over films hebben. Wat is jouw op één na beste film die je altijd kan zien? Op één na, dus niet de beste.
3: Jeetje. Gladiavola.
2: Oké.
3: Ja, nou, dat hoor ik je denken.
2: Nou ja, het gaat heel hard nu in mijn hoofd, maar...
3: Laurel Hardy.
2: Oh, jeetje, ja.
3: Waar zij easy, easy, nosy doen en Stan Laurel... verschrikkelijk dronken wordt, omdat hij maar uit die vaten wijn blijft drinken. En dan zo onbedaardelijk moet lachen.
2: Dat is echt, dit is nou tijdloze humor, Ron.
3: Het is 100 jaar oud en ik moet er nog om lachen.
2: Ja, dat is geweldig. Ron, ik ga je bedanken. We gaan naar Steve Martin op de banjo luisteren met de behulp van Paul McCartney.
3: Heerlijk.
2: En dan ben ik benieuwd volgende week wat jouw beste film dan is. Mooi, ja. Mooie cliffhanger kan je niet hebben.
3: Daar eigenlijk.
2: Dat denk ik even na. Dankjewel, Ron.
3: Goed.
2: Tot volgende week, hè.
3: Tot volgende week.

0: Zeg, die Ron, hè, mooi verhaal.
1: Ja.
0: Dames en heren, we zijn trouwens in de Muiden bij de visafslag. Waar alles is er al door voor vandaag, Reinoud.
1: Ja, maar wanneer komt hij
2: Helaas
1: Duitse,
2: wel, ja.
1: Je had een Duitse man uitgenodigd. Wat komt hij doen eigenlijk?
0: Ja, hij komt in de tweede uur, de heer Snoetsfratser.
1: Ja, Snoetsfratser uit Bam.
0: Nou, dat horen we zo wel van hemzelf, hè. Beetje beetje...
1: Oh, hou je van vis, Leo, eigenlijk?
0: Hè?
1: Hou je van vis?
0: Nou, de geur van vis.
1: Nee, dat vind ik alles stinkt naar vis.
0: Ja.
1: Nee. Nee, maar
2: dat is weer wat anders.
1: Op vrijdag hadden wij thuis nog vis. En het stonk.
0: Nou, dat was gekookte vis.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dan jouw vader ook.
1: Ja?
0: Deed gewoon mosterd bij de botersu. Dan was het nog wat, maar dat kregen wij niet.
1: Nee, wij krijgen niet.
0: Met worteltjes. Gadverdamme, Reinoud, zeg ik dan altijd maar.
2: Worteltjes, die lijken me wel lekker, maar de rest niet.
0: Nee, worteltjes en met botersu.
1: Ja, maar worteltjes is prima, maar het is...
0: En waarom was dat? Vrijdag?
1: Visdag.
0: Omdat?
1: Katholiek.
0: Juist, want je mocht op vrijdag geen...
1: Vlees.
0: En waarom mocht je op vrijdag geen vlees? Stuur uw antwoord naar
1: nico.riesen@nhmedia.nl.
0: Ja, en dat van dat verhaal van het kruis kennen we wel. Dus dat hoeft er niet bij.
1: Dat
0: weten we wel.
1: Dat kennen we wel.
0: Hemelvaart. Hij is weg, hè? Hemelvaart.
1: Ja.
0: Toen ben ik een trieste dag. Hij is echt dan weg.
1: Ja, en dan krijgen we straks volgende week Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest.
0: Oh ja.
1: Ja, daar heb ik een mooi verhaal over nog. Maar doen we volgende week... Nee,
0: jouw tip is Gary Rafferty.
1: Ja, daarvoor hoor ik wel even de searches. Ik weet niet wat jij... Ja, jij...
0: Ja, Fischer Zet natuurlijk.
1: Ja, vis.
0: Fischer Zet. Met? Welke zullen we eens doen?
1: The Worker, gaan we ouderwets. Pretty Paracetamol.
0: Pretty Paracetamol.
1: Ja, Pretty Paracetamol. Leuk.
3: Bonsoir, mes amis. Welcome to the Café Le Cabotin.

0: Nou, Reinoud.
1: Ja?
0: Kom er maar in met je grap.
1: Welke ring is niet rond?
0: Verkeering.
1: Nee, we zitten op de visafslag, dus de haring.
2: Nou ja, als je hem zo buigt, verstaakt naar de kop.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dan is het de rolmops. Dan zit hij in zo'n pot.
1: Maar dan heet het rolmops en geen haring.
0: Nou ja.
2: Maar wat is voor vis eigenlijk een rolmops? Is dat geen haring? Nee, hè? Dat
1: weet ik eigenlijk. Zure haring met augurk, toch?
2: Maar dan noem je het...
0: Hij is een expert.
2: Wat? Oh ja, goede vraag voor jou, Leo, nog. Raad het mag antwoorden, als je het weet. Als jij in Amsterdam bij de haringkar een haring bestelt... en je wil uien en augurk, hoe noem je dat dan in de jaren 60? Meneer de visboer, mag ik een haring...
1: Geen idee.
0: Alsjeblieft.
2: Gestoffeerd.
0: Ja, dat is normaal.
2: Nee, echt gestoffeerd, dat betekent alles erop en eraan. Het is helemaal weg, dat woordje, maar... Dat is, nee. Nou goed.

0: uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
0: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar Zuiderzeemuseum.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Ludo uit Opdam.
5: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
6: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Anna uit Purmerend.
8: Ik ben Christian uit Amstelveen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 3:00.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weetje, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
12: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Dit is een uittip.
17: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
16: Dit was een uittip.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt.

0: brandinamsterdam.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: De Duizend van Driessen.
8: Met Leo en Nico Driessen.
9: Ja, we gaan dus dadelijk praten met de heer Snoetsvatser uit Bamhoven. Want die is hier om de een of andere reden de visserslag. Maar praten we ook nog met de directeur?
10: Ja, directeur. Ja,
9: ja, de directeur, komt hij ook nog?
10: Ja, dat is
9: in de derde uur.
10: Die komt in de derde uur.
9: Dat, ja. Wie is dat?
10: Dat ben ik.
9: De heer Post? Die is bijziend, hè?
10: Hij loenst een beetje.
9: Ja, hoe noemen ze hem ook wel?
10: Ja, dat is gele post, maar het is daar. Nee, dat doen we niet.
9: Meneer Post.
10: Ja. Ja. En die is de directeur van het zootje hier.
9: Ja, dat houdt met mevrouw Zegel.
10: Ja. We gaan. Oh, Leo, het elftal. Geweldig. Hoe laat komt hij met die man Reinoud? 3:30?
11: Oh, rond 3:30 had ik afgesproken.
10: Oké, goed.
9: Ja, de Duitsers zijn in mijn puntje.
10: 14, Harpo. 11, Mike Rondfield. Eergisteren, ja. Die houdt het goed, 72. En op 10, Randy Crawford.

0: je nummer 14, nummer 11 en nummer 10. Leo, als jij een gebakken vis voor je, op je bord krijgt.
1: Ja.
0: En er zit nog een staart aan. En je ziet nog schubben.
1: Ja.
0: En je ziet nog zo'n oogje van zo'n pupilletje. Ga je het er niet eten?
1: Nee.
0: Nee, gelukkig. Nou, dan zijn we het daarover eens.
1: Waar zijn we?
0: We zijn bij nummer 9.
1: Ik vind het hier rufte, Reinoud, in die visafslag.
2: Nou, dat is niet zo raar met al die vis hier.
1: Ja, maar waarom zijn we er eigenlijk?
0: Ja, maar,
1: wat wil je ons aantonen eigenlijk?
2: Nou, ik dacht, we gaan lekker vis eten ook hier.
1: Vis kijken. Je zei lekker vis kijken, hè?
2: Ja, kijken, maar ook kopen, dus eten.
0: Nou, er is iemand die alles wil opkopen straks. Meneer Broemshamser, Hamsbroever.
3: Meneer Snoetfratser.
0: Snoetfratser uit Bamhoven, die weet ik wel.
1: Waar zitten we?
0: We gaan naar nummer 9.
1: Oh ja, Ian Matthews. En dan Gert Timmerman.
0: Gert Timmerman, ja.
1: Dat is het brandend zand, maar niet het brandend zand van Anneke Grunlo.
0: Nee, het is een ander brandend zand.
1: Het is een brandend zand. En nergens water brandend zand. Dit leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten. Opdat hij de vlucht nam uit een kille cel. Ta-ta.
0: Op 7. Eve of Destruction van Barry McGuire.
1: Ik vind dat ik beter zing dan Gert Timmerman. Zeker nu.
4: Het elftal van de week. Nummer 9.

0: vrienden en vriendinnen van de radio. Dit was Barry Maguire. Daarvoor Ger Timmerman. Die duif op de dam, hè?
1: Ja.
0: Hebben ze die toen allemaal afgeknald?
1: Ja, toen wel, maar ze zijn langzaam...
0: Waren in de Tweede Wereldoorlog ook duiven op de dam? Toen in de hongerwinter. Waar zouden die dan geweest zijn in die tijd?
2: Ja, geen idee.
0: Hè?
2: Geen idee waar die geweest zijn.
0: Zijn de duifjes op de dam iets van de jaren 50, 60?
2: Oh, kijk eens even. Gaat u zitten.
1: Bam, over. Hartelijk welkom, meneer Boemslagler. Nee, wie nennen ze? Wat is uw naam?
3: Mijn naam is Herr Snutsfratzer.
1: Herr Snutsfratzer uit Bamhoven.
3: Ik ben uit Bamhoven en ik ben nog niet betaald.
1: Nee, maar u bent nog niet begonnen.
3: Ik moet geld hebben van deze snuiter hier.
1: Ja, dat komt zo.
3: Dat is een rare snuiter.
1: Het is een rare snuiter.
3: En die heeft mij hier naartoe gelokt.
1: Ja.
3: Onder valse voorwenselen.
1: Maar wat komen ze hier...
3: Want ik heb in een scheishotel geslapen, ooit de nacht. En dat was niet de bedoeling. En er zouden ook leuke middelen in zijn. En had die man dat ook niet geregeld.
1: Had je geen meisjes geregeld?
3: Het enige wat ik daar gezien heb, was daar s'ochtends vroeger was een dikke kokin.
1: Een dikke, maar wel gezellig.
3: Kun je het niet?
1: Nee. Maar ze zien hier bij de vis...
3: Zo sprach der Wiedergewassen.
1: Wat is dat nou weer?
2: Dit is ongelooflijk.
1: Ze komen hier vis kaufen.
2: Weet u?
1: Komt u vis kaufen? We zijn hier bij de visafslag. We zijn hier bij de visafslag in IJmuiden. En dan kunnen ze maar vis kaufen. Vis.
3: IJmuiden. Daar had mijn grootvader nog schöne herinneringen aan. Dat was nog wel een leuke tijd. Wat?
1: Reinoud, wil je voortaan selecteren wat voor mannetjes je uit?
3: Also, mijn naam is Herr Snutsfratzer. Ik kom uit Bamhoven. In Bamhoven, daar ben ik burgemeester, wetsvoorstedenen, veldwachter.
1: Auer.
3: En eigenlijk alles wel zo'n beetje.
1: Dorpsauer.
3: En, dus...
1: Wat komen ze hier kaufen?
3: Ja, ik wil graag van dat rare konijntje hier links van mij.
1: Reinoud, ja.
3: Reinoud, ja. Ik wil graag 2 blikjes sardientjes.
1: We zitten met een vis.
3: En lekker voor Utewix. In tomatensaus.
2: Gaan we regelen.
3: Zeg u?
2: Gaan we regelen.
3: Ja. Wollen ze nog wat wissen over Bamhoven?
1: Nee. Ja, misschien het laatste 5 minuten, 5 minuten. Blijven ze even zitten.
3: Kan ik dan eindelijk eens een keer wat tevreden krijgen? Want ik zit hier, mijn mare is kans leer.
1: Geef hem maar een visstick, Reinoud, liggen er nog. Op 6
3: Bruce Springsteen. Maar niet in die visstick.
1: Bruce Springsteen, The Birds and Alan Parsons Project.
3: Als ik dus maar niet in die visstick.
1: Dat waren die laatste wetten van kapitein Iglo.
4: Het elftal van de week, nummer 6.

0: Hij is lekker weg, hè? Hey, hij is, ik zie hem net weglopen.
1: Ja, hij is boos.
0: We gaan in het laatste uur nog wel even praten met de directeur van de visafslag.
1: Ja, dat is de heer Post.
0: Ja.
1: De Post en hij loenst een beetje.
0: Hij loenst een beetje.
1: Ja.
0: Oké, op twee.
1: Nee, op drie.
0: Op drie, Willeke met oom Jan.
1: Willeke Alberti met oom Jan, leuk.
0: En op twee, Adriano Celentano met Prison Collinens in Antioch, right? Maar met die trein die door Italië rijdt, de Azzurro.
2: Nummer 3.

0: Ja,
1: even,
0: maar.
1: Even aftellen, heb je een geluidje voor het aftellen?
2: Heb je een geluidje voor het aftellen?
0: Nou, ik heb
2: visafslaggeluidje?
0: Ik heb mijn pistool meegenomen.
1: Oh, je hebt zo.
2: Oh ja. Vissen afknallen.
0: Ja.
2: Zo. Dat haakt er nogal in, hè?
0: Ja, behoorlijk.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11. Nummer 10.
5: A rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world.
3: Nummer 9. Nummer 8.
6: Brandend zand en nergens water. Brandend zand, dit leven is voor hem een hel.
3: Nummer 7.
7: I don't believe we're on the eve of destruction.
3: Nummer 6.

0: ik wil niet veel zeggen. Maar volgens mij is het iemand anders die dat overzicht doet. Want het zit zo goed in elkaar. Hè?
1: Moet je niet zeggen.
0: Hè?
1: Moet je niet zeggen.
0: Ik ben toch een ondeugend mannetje. Zullen we Rijnland dan toch maar weer een weekje houden?
2: Nog één weekje, even de Pinkster, over de Pinkster heen tillen.
0: Ja, we tillen jou over de Pinkster heen.
2: Lobo op één.
0: Nee, niet begraaien. Wat staat er op één? Rijnland, jij mag het een keer zeggen.
1: Op één, Lobo. Met If Love You To Want Me.
2: I'd Love You
1: I'd love you.
0: Nou, bijna goed. Hey, dat gaan we dus ook niet meer doen. Nou, nog een mopje.
2: Je hebt de mogelijkheid gegeven.
0: Ja, je had hier disjockey kunnen worden.
2: Je had gewoon,
0: Laat het gewoon liggen.
2: Hij geeft je de kans, verdomme.
0: Hij geeft je de kans, amateur.
1: Ja, oh, sorry jongens.
0: Nee, dat kan mij niet schelen. Nou, mopje.
1: Wat is rood en kan ontploffen?
0: Knal.
1: Knalrood. Heel goed.
0: Dit is toch heel slecht, dit. Wat is dronken en paars?
1: Geen idee.
0: Pimpelpaars.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Heel mooi.
0: Wat is een lul en donker?
2: Wat is een lul en donker?
1: Is dit nou weer?
0: Pikzwart.
2: Ja, goed. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Zie je hoe makkelijk ze zijn?
1: Ja, dat is, ik hoor het.
0: Ja. Nummer 1.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Nou, Reinhard, de tweede uur hebben we ook weer gehad. Ik weet het niet hoor, Arend. Moeten we nou de derde uur ook bij die visafslag?
1: We hebben beloofd. Ja, bij de visafslag. Ja, even die man, die komt nog even. Die
0: ja, van de meneer Post, ja. Oké, okay, interview jij hem? Zal ik hem interviewen?
1: Ja, interview jij hem, want ik...
0: Oké.
1: Ik klaar met dit.
0: Eerst derde uur.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Bonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid.

0: aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
6: Ik ben Henk uit Castricum.
7: Ik ben Irene uit Heemstede.
8: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
17: Dit is een uittip.
18: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
2: Van Driessen.
3: Met Leo en Nico Driessen.
4: Ja.
5: Ja. We gaan naar de triootjes, Leo. We zijn
4: gaan dadelijk praten met meneer Post. Maar even, want we zijn nog even de visafslag. Maar eerst even dagdromen met mevrouw Haantje.
5: Ja, mevrouw Haantje die heeft leuke dagdroomliedjes bij elkaar getoverd.
4: Daydream.
5: Ja.
4: Clip niet Daydream van de Wallace Collection?
5: Nee.
4: Oké. Okay.
5: En Cliff Richard met Dreaming. En de meeste dromen zijn bedrog.
4: Ja, dat is ook zo.
6: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost

0: NH.
1: Ah, nee.
2: Dit is NH.
1: De duizend.
2: De duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
3: 1, 2, doe maar mee. 1, 2, doe maar mee.
4: Dat is niet de bedoeling.

0: Zeg Reinoud, wat gaat daar mis daar op de achtergrond? Wat hoor ik?
1: Ik heb geen idee, maar er valt van alles.
0: Ik weet wel dat je geen idee hebt, maar dat was de vraag niet.
1: Ik zie van alles omvallen.
0: Oké, dames en heren, recht tegenover mij zit de heer Post. En hij is directeur van de Visafslag. Meneer Post, mag ik meneer Post zeggen?
2: Ja hoor.
0: Dat valt niet mee.
2: Nou, dan moet ik eerst even...
0: Nou, wacht even. Nee, u moet eerst even helemaal niks. Want
2: dat begint dan weer lekker. U stond bekend om uw interview.
0: Nee, maar ik zit hier midden in mijn vraag.
2: Ik vind het helemaal niet leuk.
0: Nee, nee.
2: U stelt me niet op mijn gemak, laat ik het zo zeggen.
0: Mag ik zeggen dat u ziet er nogal verweven uit met uw werk?
2: Ja, dat wou ik dus uitleggen.
0: Nee, want u stinkt nogal,
2: ja, ik stink ook. Ja, dat klopt. Ja. Maar omdat ik stink, ik zat laatst bij een tatoeage...
0: U heeft allemaal schub op uw hoofd?
2: Ja, dat komt. Ik zat laatst bij de tatoeageboer. En ik wou een brasem tatoeëren op mijn rug. Ja. Van halve meter lang. Maar met levensechte schubben.
0: Ja.
2: En die schubben...
0: Dat is toch helemaal niet interessant, dit?
2: Nou, maar toen liep ik dus naakt over straat. Toen zei iemand, kunt u niet directeur worden van de veilinghal? Omdat u zo'n leuke brasem op uw rug heeft getatoeëerd.
0: Ja, en wat deed u daarvoor?
2: Toen stonk ik.
0: Ja, maar wat deed u daarvoor voor werk?
2: Ik was de fulltime postontvanger.
0: Ja, maar de schele postontvanger.
2: Postontvanger, dat is leuk. Ja. Ik wist dat u af...
0: Dat is uw bijnaam hier op het werk, hè? Schele post.
2: Ja, post ontvangen, ja. Ja, ik loets een beetje en ik heb een brasem op mijn rug getatoeëerd.
0: En u heet Post.
2: Kortom, ik ben totaal...
0: En u heet Post.
2: Ja.
0: Zeg, wat is nou zo'n beetje het leukste aan dit werk?
2: Nou, dat ik het voor betaald kreeg.
0: Ja.
2: En voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik hier doe.
0: Nee.
2: Ik loop een beetje met blote buik rond.
0: Nou werd u gebeld door Reinoud.
2: Ja?
0: Dacht u niet, hé, wat een rare snuiter.
2: Ja, maar dat, als u belt, dan krijg ik dus een heel ander naampje het scherm.
0: Oh ja.
2: Je zegt, wilt u even naar de veiling al komen aan zaterdag? Want dit ben ik toch?
0: Ja.
2: Dus nou ja, ben je bij deze?
0: Ja. Even, kunt u zeggen dat u in uw carrière de verkeerde visafslag heeft genomen? Nou, krijg ik een antwoord of niet, Schelen?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Wilt u Reinoud...
2: Ik ben ongelukkig hier op de veiling al.
0: Ja, maar zij ook met u, hè?
2: Ja, dat hoor ik al.
0: U kunt er niet veel van, hè?
2: Nee. Nee. Ik weet ook niet wat ik moet doen.
0: Nee, nee. Nou, hartstikke leuk. En dank u wel voor de gastvrije ontvangst. We gaan thuis doen met Joep Knelleveer, die vroeg dat aan. Animals, Anne Mooi. En Paul en Linda McCartney, die eten thuis.

0: Zeg, Reinoud,
1: ja.
0: Mag even, want ik maak er nog wat van. Maar jij, dit is toch niet de directeur die we net hadden? Wat is dit nou?
1: Ik heb geen idee, maar als ik ze bel...
0: Nee, dan weet ik wel dat je geen idee hebt.
2: Dat laat je
0: elke keer weer blijken. He?
2: Hij stonk ook. Ik liep langs hem heen op de gang.
1: Ah, bah.
0: Ja. Ga je nou anders tegen vis aankijken, nou je hier geweest bent, Reinoud? Met je poffertje sporen?
1: Nou, een beetje wel.
0: Ja?
1: Stinkt in ieder geval hier meer dan dat ik gewend ben van vis.
0: Ja, maar van jezelf?
1: Stink ik ook, zeg je dat?
0: Nou, laat ik zeggen, je ruikt anders.
2: Nou ja, goed, ieder zijn eigen nestgeur.
0: Ja.
2: Zeg ik altijd maar.
0: Ja. Arno van Leeuwen?
2: Ja, die heeft weer een triootje met elkaar getoverd.
0: Eli Dan, Easy Beats en JJ Cale. En het thema is gisteren.
2: Eergisteren. Nee?
0: Gisteren.
2: Gisteren.
0: Ga met mij verbeteren.

0: Dames en heren, Arend, ja? Achter jou staat meneer Snoetsfrasser. Spreek hem even aan.
1: Meneer Snoetsfrasser?
0: Jawel.
1: Ja, ze waren weg opeens. Waar is hij heen?
0: Ja, je wilt te snel terug naar Bamhoven.
1: Ja, maar waarom? Ja, ze zijn hier eingeladen om een groot interview
0: ja,
1: te geven?
0: Ja, maar ik heb mijn wagen eingeladen. Yes. Oh. Also, ik kan wegwezen.
1: Met sardientjes?
0: Ja, met twee blikjes sardientjes.
1: Die gaat u uitdelen in Bamhoven?
0: Nee, dat ga ik leggen opveten onderweg.
1: Oh ja, weet je...
0: Dan luister ik naar Heino.
1: Ja?
0: Onderweg.
1: Onderweg.
0: En dahin.
1: En dan gaat hij lekker sardientjes eten. En dan gaat hij Arnhem voorbij en dan lekker de grens over. En dan
0: ben je weer daar.
1: Dan bent hij weer zo halzen.
0: Ik ben weer daar.
1: Oké, dank u wel, meneer Bamhoven. En tot nooit meer ziens.
0: Ik ben zou ik haast willen zeggen. Bamhoven, ik ben meneer Snoetsfratser.
1: Uit Bamhoven.
0: Uit Bamhoven. Ja, en Bamhoven ligt daar tussen Happersnats. En Hoensrager.
1: Het laatste triootje, misschien wel een kwartetje als we tijd hebben.
0: Dus als je een keer langs wil komen, dan vraagt u maar... Als u naar Hoensrager bent, vraagt u maar naar mij.
1: Gaat u daar maar niet vanuit, hoor.
0: Vraag maar naar Herr Snoetsfratser.
1: Door Filter Bokworst.
0: Kennen mij wel, hoor.
1: Ja,
0: want ik ben nogal een bekend persoon daar.
1: Ja. Pretty, door Filter Bokworst.
0: Ik ben ook wel eens wat zo dingetjes wat, dat je zegt van nou. Maar over het algemeen kennen ze me dan wel.
1: Gaat u door de mazen van het net?
0: Wat?
1: Nou, laat ik maar. Chris Andrews, Manfred Mann en... Oh, jeetje, Mina. Daar moeten we even voor kijken.
2: Doe dat niet zo raar.

0: Dankjewel, Filter Bokhorst.
1: Wat? Filter Bokhorst.
2: Dat weet iemand toch, die dit keer gestuurd
0: heeft. Niet lachen om de namen van
2: dat
0: mensen.
2: Dat mag je nooit doen.
0: Reinoud.
1: Nee, sorry.
0: We hebben Reinoud.
2: Briefjes gehad van Joep Knelleveer. En we hebben mevrouw, hoe heet ze? Nou, dat ben ik even...
0: Haantje.
2: Haantje, ja.
1: Haantje de Voorste.
2: Haantje de Voorste.
0: Oh, gaan we wel een grapjes over maken, over namen?
1: Ja, het is grapjes tijd, toch?
0: Oh ja.
2: Oh ja, vertel.
0: Nou, kom op.
1: Welke ezels hebben drie poten? Welke ezel heeft drie poten?
2: Een schildersezel.
1: Heel goed.
0: Dat is geen grap?
1: Ja,
0: wel een raadsel. Dat is geen grap?
1: Nee, maar wel een raadsel.
0: Ja, maar jij, weet je wat het grootste raadsel is?
1: Ja, dat ben ik zeker.
0: Ja, dat je er nog bent. Volgende week, Scheepvaartmuseum.
2: Scheepvaartmuseum, geregeld door Reinoud, onze.
0: Kan niet wachten. We namen dus de verkeerde visafslag. En toen zaten we in IJmuiden. Nou, lekker dan. Waar komt hij naar, Reinoud?
1: Noord-Hollandse Producties met Nick Velderman. Ja, u hoort het. Leo is weggereden. Dus we gaan afsluiten en het is klaar. En vandaag is het de dag van het licht. Dus ja, ik dacht, dance into the light. Phil Collins, tot volgende week.
3: Dag.
1: En veel plezier met Nick Velderman.

0: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog

0: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
1: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
3: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
4: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: Trulease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien?

0: een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Helemaal NH.
2: Met Nick Velden.

Jan Smit, Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer bij NH. Zij hoort bij mij. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Heb jij een liedje waarvan je denkt, och, dat hoort in dit programma? Stuur hem door. Helemaal NH@nhradio.nl. Is dit Treintje Oosterhuis?

De Cats horen natuurlijk ook in dit programma, hè? Be My Day bij NH. Kelsey Verbrugge, weet je het nog? Namens Noord-Holland ingestuurd voor het Regio Songfestival. Ja, blijft een topper hoor. Gouden lach hoor je bij NH.

Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel bij NH Hoe het Danst. Tot zover de eerste uur van Helemaal NH. Zo meteen meer Noord-Hollandse artiesten. Na 6 uur is dit nog Ruben Heijn bij NH. It Feels Right.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon.

gezelligheid. Het is André Hazes junior bij NH. De nacht is mijn leven. Goedenavond, Noord-Holland, de zaterdag van NH. Staat in teken tussen 5 en 7 van Noord-Hollandse artiesten, zoals Rob de Nijs.

Hij is City to City bij NH met The Road Ahead. Heb je nou een liedje waarvan je denkt, dit hoort in Helemaal NH thuis? Stuur die door, helemaalnh@nhradio.nl. Zometeen hoor je Jeroen van der Boom, jij bent zo. Eerst Mickey van Wijk, onderweg naar jou.

Giro. Aantal weken terug was er nog de gast bij in het vrijdagprogramma. Ach, was zo gezellig met Robbie. Hele leven lang hoorde je bij NH. En dit is Starmaker, Damn I Think I Love You.

mag natuurlijk niet in het programma ontbreken. De dijk bij NH met Mooier Dan Nu. One Night of Frame. Hoor je zo meteen van Spargo. Eerst Lucas Nicolas bij NH met Still On My Mind.

Dit is Sascha Rudge bij NH met Nachtzuster. Tot zover helemaal na voor deze week. Maar volgende week een nieuwe editie tussen 5 en 7. Zeg ik tegen jou een fijne zaterdagavond. Veel plezier met het Songfestival kijken misschien vanavond. Maak er in ieder geval een mooi weekend van. Krijg je van mij nog Nick en Simon.

0: uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
5: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
6: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
7: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Het is 7 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap

0: waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Roland Jacobs is de stiefzoon van Thijs van Leer, de voorman van de legendarische Nederlandse band Focus. Met de muziek van Focus uit de jaren 70 componeerde Roland Jacobs de Focus Symfonie, die nu met groot orkest wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. Roland Jacobs is de gast. Natuurlijk hebben we weer twee nieuwe vergeetmeliedjes en een vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie.

0: De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Morgen valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Morgen vanaf 2 uur. Hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er

0: tekst en uitleg.
1: Roland Jacobs is de stiefzoon van Thijs van Leer, de voorman van de legendarische Nederlandse band Focus. Met de muziek van Focus uit de jaren 70 componeerde Roland Jacobs de Focus Symfonie, die nu met groot orkest wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. Roland Jacobs is de gast. Natuurlijk hebben we weer twee nieuwe vergeetmeliedjes en een vertaalblaad.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Morgen valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Morgen vanaf 2 uur. Hier op de

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Roeland Jacobs is de stiefzoon van Thijs van Leer, de voorman van de legendarische Nederlandse band Focus. Met de muziek van Focus uit de jaren 70 componeerde Roeland Jacobs de Focus Symfonie, die nu met groot orkest wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. Roeland Jacobs is de gast. Natuurlijk hebben we weer twee nieuwe vergeetmeliedjes en een vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
7: You know, baby. I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know. That I follow you to the end of the world. Want you to know that.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.